0: tijd aan.
1: Dit is Radio NL.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
3: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old same.
3: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have all been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him in.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam zijn twee voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen een minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Sulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

is vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreem rechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat ze het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. Het grootste deel is alweer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Op social media gaan oproepen rond om geweld te gebruiken bij een extreemrechts protest morgen op het Malieveld. Dat heeft Vrij Nederland ontdekt. Zo willen ze de confrontatie zoeken met Extinction Rebellion, die op de A12 wil protesteren. Precies een jaar geleden liep een extreemrechts protest op het Malieveld enorm uit de hand. Bij een AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Protest verliep grimmig, werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest er aan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig, komt uit het westen en tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: De Peter Pickabillies.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
14: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
14: Milner.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Een hele goeiemorgen. Iets over 6 op deze vrijdagochtend, 18 september. Vrolijke vrijdag vandaag natuurlijk. Met op dit moment nog geen verkeersinformatie. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan file. Kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma van vandaag.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Maas van Dijk.
18: Nou, goedemorgen. Nog even een dagje. Vrijdag natuurlijk. We beginnen deze vrijdag met Justin de Wild en zijn Cheerio.
8: De vrolijke vrijdag.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: echt wel.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Nou, nou.
2: We mogen nog een keertje voordat het weekend daadwerkelijk daar is. We kunnen het alweer ruiken. Lekker zeg, hé. Vandaag een natte start van de dag, dat dan weer wel. Hè. Daar hebben we natuurlijk ook weinig zeggenschap over. Vooral in het noorden vallen deze ochtend enkele buien. Verder heb je niet 100% kans op droogte trouwens hoor. Vanmiddag daarentegen wel wordt het vrijwel overal droog en ongeveer 18 graden. Kijken we eventjes naar het weekend. Mwah, zo nu en dan een druppie. Nieuws van vandaag, het gaat over een KLM-toestel op weg naar Curaçao. Dat is namelijk na uren vliegen teruggekeerd naar Schiphol. Nadat er een powerbank aan boord vlam vatte. De bemanning wist het vuur te blussen. De passagiers die werden omgeboekt, maar het is nog niet zeker of iedereen vandaag dan alweer mee kan met de volgende vlucht. Het zal je maar gebeuren. Dan is het verlopen hoor, daar naartoe. Tandjes, hè. Nieuws over de Jumbo dan. Jumbo noemt namelijk burrata, mozzarella en ricotta terug van het Jumbo huismerk. Mocht je dat onlangs gekocht hebben, controleer dan even de verpakking. Door problemen met de koeling kunnen de houdbaarheidsdata van meerdere kazen namelijk niet meer kloppen. Je kunt de producten gewoon terugbrengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. Ander nieuws. Het gaat namelijk over de Efteling. Hè? De bezoekers van de Efteling keken namelijk toch een klein beetje gek op toen een mevrouw met haar papegaai in de achtbaan zat. Maar het mocht van de Efteling. Het is namelijk een hulpdier, hoorden we bij Editie NL.
3: Vooral als je moeite hebt met drukke ruimtes of als je iets spannends vindt, kan het heel veel rust bieden dat jij jouw gevleugelde vriend bij je hebt.
2: Ja, normaal gesproken dan is het natuurlijk de hulphond die we in dit soort situaties zien. De Efteling heeft dan ook gezegd bezig te gaan met haar hulpdierenbeleid. Om op deze manier nog meer dieren toe te staan in het park dan alleen maar de hond.
3: Het is ook niet echt een dier wat je zomaar even meeneemt. Maar met de juiste training is het zeker wel mogelijk.
2: Ja, ik vind dat fantastisch. Als ik ooit een keer... Ik heb geen huisdieren thuis hoor. Wij hebben geen huisdieren thuis, zo moet ik het zeggen. Maar als het een dier wordt, ja, dan wordt het een pratende papegaai. Dat lijkt me zo fantastisch. Die ga ik alles aanleren. Dat komt niet goed.
1: De Sowieso Ochtendshow.
2: Beesten kunnen ook oud worden, geloof ik, hè? Ben ik straks 80? Leeft dat beest nog?
4: Ja, hallo, kom ook.
2: Ja, oh, superman. Vrijdagmorgen, we zijn begonnen met het ochtendprogramma. En we hebben muziek van Frans Duits voor je.
5: Zo.

0: Danny Christian en zijn Rosamunde. 10 minuten voor 6:30. Tijd voor onze Ad met zijn spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Laske. Hey, goedemorgen, Clubke.
0: Ja, goedemorgen. La, la, la.
1: Het is weer vrijdag. Ja, mensen. We gaan weer lekker het weekend tegemoet. En het lekker weekend gaan we erin met deze spreuk.
0: Nou, vertel Ad, hij is voor jou.
1: Kies voor wat jou energie geeft en gelukkig maakt. Nou, dat zal voor mij het weekend zijn. Het vrouwtje komt weer langs. Dus dat wordt allemaal, dat gaat allemaal goed komen, denk ik. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne vrijdag. En een heel fijn weekend. En ik zou zeggen, welterusten!
0: Nou, welterusten! En dank u wel voor vandaag. Lekker weekend. Spreken we elkaar maandagmorgen weer. Tenminste, dat is dan de bedoeling. Geniet ervan. Gaan we even verder duiken in de app van Radio NL. Waar ook jouw

0: hele goede morgen. Vrijdag vandaag, vrolijke vrijdag natuurlijk. Dat mogen we niet vergeten.
1: Lartje, goedemorgen, Clubke, iedereen die wakker is. Ja, ja, vrolijke vrijdag. Oh, dan doen ze ook weer lekker vrolijk. Dus lekker een dagje aan de gang. Ja, fijn weekend. Morgen terugrunnen even, dus wat weer gezellig.
0: Ja.
1: Mooi voor die mensen, hè. Ja. We gaan er weer van genieten. Zijn gezet hem op. Goeie weekend. Bunker door de panty. Alweer.
2: Bunker door de panty.
0: Een hele mooie vrijdag terugrunnen. Dat vind ik altijd zulke mooie initiatieven. Doet er dan mee, denk ik, dan onze Arjan. Als bestuurder zijnde. Gaan we naar Lelystad. Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. En natuurlijk goedemorgen iedereen die luistert op deze wakkere vrijdagochtend. Ja, mensen, het is het laatste dagje van de week, hè. We gaan nog even knallen. Ik heb een mooi vooruitzicht voor de boeg.
0: Nou.
3: Ja, we beginnen in Lelystad. En daarna zakken we zo vanuit Lelystad zo richting het zuiden. En dan kruipen we ook weer zo mooi omhoog. Dus dat gaan we weer een paar honderd kilometer sturen, mensen. Dus ze zeggen, doe allemaal rustig aan. Geniet van de dag. Ga ik ook doen. En hopelijk blijft het droog. Later.
0: Later. Lekker de horizon tegemoet. Bericht van Christa. Goedemorgen. En iedereen heel fijn weekend gewenst. Geniet ervan deze vrijdag. En ook de Molle is van de partij De Molle. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars. Een hele goedemorgen. Zo, we hebben het weekje weer overleefd. En HC, daar is hij weer. De Snacky Friday.
0: Snacky Friday.
4: Ja, een paar uur omkijken en dan komt het weekend weer aan. Hè. En de doppen weer eraf klappen. En dan is zo weer maandag. Jammer genoeg. Maar ik heb eentje om de vrijdag even weer af te sluiten.
0: Even een liedje.
4: Toen we de sterren van de hemel speelden van Parijs.
0: Tot Rio de Janeiro.
4: Dat gevoel van succes, volle zalen en applaus. In Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro.
0: Ja, en nu gaat hij omhoog. Nu wordt het lastig.
4: Jongens, een heel goed weekend. Ik maak er wat moois van. Yo, yo, yo, later een beuk om de puntje.
0: En een mooie dag. Lekker weekend. En tot maandag. Nou goed. Start van de vrijdag kan in elk geval niet meer stuk. Rio de Janeiro, mooi oud liedje. Die hebben we lang niet meer gedraaid hier in het ochtendprogramma. Dat is terug.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
10: Dank je.
9: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
10: Geen idee.
9: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
10: Ja.
9: Waarin dan?
10: Weet ik nog niet.
9: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Zo.
11: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op Volkswagen Bedrijfswagen. vriendenprijzen.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Vanmorgen vallen vooral in het noorden nog enkele buien, maar vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het dan vrijwel overal droog en ongeveer zo'n 18 graden. Kijken we naar het weekend, houden we het niet overal even droog en de temperatuur verandert weinig. blijft zo rond een graad of 18 hangen. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Extreemrechtse organisaties roepen volgens Vrij Nederland op tot geweld. Morgen bij een grote rechtse manifestatie op het Malieveld. Er zouden oproepen gaan op de socials. Vorig jaar liep een rechtse demonstratie in Den Haag helemaal uit de hand. Bij de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, onder meer voor het verstoren van de betoging. Er was ook een pro-Palestijnse tegendemonstratie. Daarbij werden 45 mensen opgepakt. Zij zijn weer vrij. En in Opheusden, Gelderland, zijn gisteravond meer dan 10 mensen opgepakt bij een anti-AZC-protest. Bij het gemeentehuis bekogelden ze agenten en staken zwaar vuurwerk af. Na ingrijpen van de ME werd het weer rustig.
18: Oké, dan dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar zien we hem. Kijk, dat is wel grappig, Erwin. Op het moment dat wij dus dat muziekje van jullie starten, dan komt er maar de foto van de dienstdoende filelezer op de radio.
20: De nieuwe foto of de oude foto?
18: Nou ja, ik wil net zeggen, ik zie dat jullie nieuwe foto's hebben. Vertelde er iemand een grapje daar, want je lacht daar zo grappig.
20: Ja, dan lach ik grappig.
18: Een mop.
20: Ja, het zal wel, ja. Ik denk het wel. Nee, ik moest spontaan doen. Maar dat kan ik helemaal niet.
18: Dus, is dat het?
20: Dus ik dacht mislukt, al. Ja.
18: Nee, leuk. Je staat er goed op.
20: Dankjewel.
18: En hoe is het met de files?
20: Er staat een file op de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid, 4 kilometer. Vertraging van bijna 10 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Er staat 10 kilometer file tussen de Thomassentunnel en afrit Oostvoorde. Veel vertraging alweer door de veiligheidsmaatregelen. De vluchtstrook is alleen maar open voor het verkeer vanwege scheuren in het asfalt. Dat is een mooi boek. Maar het is niet leuk als je daardoor in de file staat. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Dan staat een file tussen Knoop de Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer. De vertraging is een half uur. Er stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar die is weer weggeleid. En dan gaan we flitserend spelen. Ben je klaar, Lars?
18: Ik ben er klaar voor.
20: A9, Diemen richting Alkmaar. Hectometerpaal 27,8. De A12 Utrecht-Arnhem 83,1. En de A28 Zwolle-Assen bij hectometerpaal 154,2. 5.
18: Ah.
20: Het is net begonnen.
18: Ja, het is nog

0: Jan Smit. Als de morgen is gekomen daarvoor, zanger Kafke met zijn liedje Springen op deze vrijdagmorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Zo dan, 7:10. Zometeen dan is het tijd voor Tini. Onze Tini van de receptie natuurlijk, die weer een liedje voor ons zal gaan lallen. Dat straks, dan gaan we op zoek naar de titel van de plaat. Eerst nog even verder in de app van Radio NL. Net zoals elke morgen mag je namelijk een appje insturen. Een audio-appie, voel je vrij om eventjes wat in te spreken. Zoals Marcel wat Roosendaal doet bijvoorbeeld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, clubpie, zijn we weer. Laatste vrijdag van de week. Bijna weekend, zet hem op en tot de volgende.
0: Tevens ook de eerste vrijdag van de week. Dat is altijd heel bijzonder. Dat valt altijd op dezelfde dag.
3: Laske, goedemorgen, jongen. Hey. Ja, vrolijke vrijdag. Ja, zo zeg het. Ja, vrolijke vrijdag. Elke vrijdag is vrolijk, jongen. Dus altijd een opmaat naar het weekend, hè. Dus dat is altijd lekker. Dus daar gaan we nou op doen vandaag. Plankgas richting het weekend. Zo gauw als kan die een dag voorbij zien te krijgen en dan gaat het allemaal goed komen. Ja, ik heb vandaag een stagnatieloper bij me. Ene die een klein beetje mee gaat kijken hoe dat het allemaal een beetje werkt.
0: Oh ja.
3: Zonder in de wegwerker, weet je wel.
0: Ja, dat zijn de mooiste.
3: Ja, nieuwsgierig mannetje, maar het zal allemaal wel goed komen. We gaan er een leuk dagje van maken in ieder geval. Ik zal er ook eens gaan kijken wie het is. Dus we gaan het meemaken. Eerst eens even naar de koffiepot. Om eens even een dag gewoon in stijl te beginnen. En dan gaan we het allemaal wel eens weer bekijken. Ga je met een goede stukje muziek. En dan ga je het allemaal goed komen, mensen. Allemaal vast een prettig weekend toegewenst. Rustig aan vandaag en het komt allemaal goed. Prettig weekend. Houdoe.
0: Houdoe. Nou heeft Jan dit audio-appje vlak voor 7:30 ingesproken. Ja, we zijn nu een paar minuten verder. Ik hoop dan zeg maar niet voor omdat nu die stagnatieloper al naast hem zit. Want dat zou een beetje lullig zijn natuurlijk. Dan heeft hij de radio aanstaan. En dan hoort de stagnatie lopen dat het een in de wegwerker is. Maar goed, dat is dan een kleinigheidje natuurlijk. Hè. Dat is voor die twee om dat even op te lossen dan. Peter laat van zich horen. Goedemorgen allemaal. Lekkere vrijdag. Ricardo, ook goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Lars. Nog één nachtje werken en dan naar de lekkere tentparty.
0: Ja, natuurlijk. Ja, daar hebben we kaarten voor weggegeven. Dat is morgen natuurlijk in de Pekela. Oh, dat wordt fantastisch. Daar gaan we de beelden vast nog wel van zien. Laat even weten hoe het was maandag, Ricardo. Ja, als je wil natuurlijk. Ik wil je tot niets dwingen. Nieuws van vandaag. Het gaat over Amsterdamse taxichauffeurs. Die hebben namelijk een eigen taxi-app opgezet. Uit onvrede over de om dat even op te lossen dan. Peter laat van zich horen. Goedemorgen allemaal. Lekkere vrijdag. Ricardo, ook goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Lars. Nog één nachtje werken en dan naar de lekkere tentparty.
0: Ja, natuurlijk. Ja, daar hebben we kaarten voor weggegeven. Dat is morgen natuurlijk in de Pekela. Oh, dat wordt fantastisch.

Uber en Bolt. Het gaat om de app NL Cabs. Is inmiddels ruim 38.000 keer gedownload. En zo'n 3.000 chauffeurs hebben zich aangemeld. Per rit houdt de nieuwe app nu 3% commissie in. Dus dat is kassa voor NL Cabs. Voorlopig werkt hij alleen nog maar in Amsterdam. Maar de makers willen later gaan uitbreiden naar andere steden. Sowieso veel over gehoord de laatste tijd. Hè? Dat het niet pluis zou zijn met de apps als Uber en zo. Ja, en na 2 dagen algemene politieke beschouwingen is nog altijd niet duidelijk welke oppositiepartijen het minderheidskabinet gaan helpen aan een meerderheid. Premier Jette stuurt vandaag uitnodigingen voor vervolggesprekken naar meerdere partijen. Hij wil brede steun en hoopt snel tot afspraken te gaan komen. En dat voor de politiek. Die mogen nog even aan de bak natuurlijk. Ik bedoel, het is nog lang niet gedaan volgens mij. We hebben sommige beelden wel even besproken deze week in het ochtendprogramma. Dat ze het hebben over kruispunten en rotondes en een Febo-snackmuur. Dat is misschien nog wel de raarste van alles. Met alles bezig, behalve hetgene waar ze volgens mij bezig mee moeten zijn. Maar goed, dat is aan hun. Wij gaan naar onze tini van de receptie natuurlijk. Eventjes naar onze eigen zaken. Onze tini van de receptie heeft weer een liedje voorbereid. Aan jou de vraag, wat is ook alweer de titel van de plaat? Dat is waar we naar op zoek zijn. Mag je doorsturen via de app van Radio NL. Ik weet toevallig dat Tini al eventjes wakker is. Dus volgens mij is het keeltje ook al opgewarmd. Hè? Onze nachtegaal van de vroege morgen. Die zal weer voor ons gaan lollen. Hey.

Ja, ik wil net zeggen, net te verkondigen dat ze weer eventjes lekker zo gaan lallen. En dan is het alleen maar geneurie. Maar goed, ook daar zit een melodie in natuurlijk. En jou de vraag, wat is ook weer de titel van de plaat? Ja, ik kan me voorstellen dat je nu zo in de auto zit. Antwoord is welkom via onze app. Draaien wij even een Duitser. Alweer een Duitser. Ja, maar nu ook Duitsch-talig. Wolfgang.

Hermans en In de Boeken. Daarvoor nog even een mooie Deutsche van Wolfgang Petri was dat. Verlieben, verloren, vergessen, het zijn. Tenminste, voor zover dat in elk geval een klein beetje op het Duits lijkt. Onze Tini van de receptie heeft uiteraard weer een liedje voor ons geland. En jou de vraag, wat is ook weer de titel van de plaat?

0: maken met Alfa natuurlijk. Aan de telefoon Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar vandaan Tim?
1: Ja, uit het mooie Wierden.
0: Wierden, dat is bij Almelo in de buurt toch? Onder de rook van.
1: Ja, dat heb je helemaal goed.
0: Ja, en zit je op de trekker toevallig?
1: Nee, ik zit in de bus.
0: Oh, oké. Okay. Wat voor bus? Je eigen bus? Van de baas? Busje van de baas?
1: Busje van de baas, bouwbusje.
0: Ja. Heb je ook de bus vol met in de wegwerkers?
1: Nou, ik heb toch wel een Gritke binnen een rijtje.
0: Oh ja. Nou ja, goed. Dat is meestal wel gezellig, toch, anders?
1: Ja,
0: altijd bewerkt. Ja, merk je wel altijd, zeg maar, hoe later het in de week wordt, hoe vermoeider ze zijn ook natuurlijk. Hè. Dan vind ik altijd mooi op een vrijdagmiddag, zeg maar. Dan zie je zo'n bussenjacht die aan kan rijden. En dan zitten ze met z'n drieën voorin, zeg maar. Hè. Als het geen dubbele cabine heeft, dan zijn de rechter twee die liggen dan te slapen. Gebeurt dat ook bij jullie in de bus?
1: Nou, ik zit alleen. Dus dat gebeurt hier niet.
0: Nee, maar als er wel iemand naast je zit, dan vind ik altijd zo'n grappig beeld, zeg maar, dat er dan twee liggen te knikkenbollen daar zo.
1: Nee, dat klopt. Dat gebeurt wel, ja.
0: Ja, fantastisch, hè. Hey, Tim, ja. We hebben zojuist onze Tini van de receptie gehoord natuurlijk. Aan jou de vraag, wat is ook alweer de titel van de plaat? Je wist er vrij gauw op te komen, hè?
1: Ja, heel makkelijk.
0: Oh, heel makkelijk, zegt hij zelfs. Wat is het ook alweer?
1: Ik heb stiekem met je gedanst. Toontje
0: ja.
1: Lager.
0: Van Toontje Lager.
2: Ik heb stiekem met je gedanst.
3: Maar natuurlijk.
2: Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst.
4: Stiekem met je gedanst.
0: Helemaal goed, Tim. Succes vandaag op de klus. Waar moet je bezig?
1: In Zutphen.
0: Zutphen. Of all places.
1: Yes.
0: Succes er dan vandaag en een lekker weekend, hè?
1: Ja.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
1: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Radio NL.
4: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...
5: Want

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
0: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
3: Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Waarmee toeter ik naar jou?
4: Radio NL.
1: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
12: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Extreemrechtse organisaties roepen op de socials op tot geweld morgen bij een rechtse demonstratie in Den Haag. Het heeft Vrij Nederland ontdekt. Zonder meer een oproep om in actie te komen bij een protest van Extinction Rebellion op de A12. Een rechtse betoging vorig jaar op het Malieveld ontaarde in een enorme geweldsexplosie. Na de Israël-manifestatie gisteravond op de Dam in Amsterdam zitten nog 13 mensen vast. Ze verstoorden de manifestatie en gebruikten geweld. Bij een pro-Palestijnse tegendemonstratie werden 45 mensen aangehouden. Die zijn weer vrij. Ook zij demonstreerden op de Dam, maar de gemeente had ze een andere plek aangewezen. Het gaat niet goed met de nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. Sinds juni moeten asielzoekers een aanvraag doen op een tablet. Maar vaak snappen ze de vragen niet en weten ze ook niet dat ze om hulp kunnen vragen als ze er niet uitkomen. En in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond ruim 10 mensen aangehouden toen een AZC-protest bij het gemeentehuis uit de hand liep. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, agenten werden bekogeld en de sfeer was zo grimmig dat raadsleden niet naar buiten konden. Nadat de ME ingreep, werd het weer rustig. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
18: Mm-hmm.
17: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
25: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
28: Hele goedemorgen, een paar minuten over 7 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen.
29: Hey, ik hier. Ja, en er staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. 6 kilometer tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Door scheuren in de weg moet je via de vluchtstrook met je vrachtwagen. En dat geeft natuurlijk vertraging. Vertraging bij de Vliet. Bij de Vliet. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam Kralingen. Er is maar één rijstrook open door een ongeluk. En dat geeft natuurlijk stilstaand verkeer. A73 Nijmegen-Maasbracht. Dat is dan de laatste file die er staat op dit moment tussen Nijmegen, Dukenburg en Malden. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de weg tot maandagochtend dicht. Flitsers, ja. A2 Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 205,9. A6 Muiden-Lelystad 69,5. En de A10 Amstel, knooppunt Koenplein, hectometerpaal 11,9.
28: Auw, 3. Alsof het in de buurt was.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Naast van Dijk!
28: Met zometeen het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. En muziek van Kido van der Graaf is onderweg. Langer blijven, hoor je zo.
30: Dit is de muziek van Ra.

Van de Graaf en ik wil best iets langer blijven, zojuist bij Radio NL. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst even een blik op het nieuws van deze vrijdag, de 18e van september. Het gaat vandaag over onder andere het KLM-toestel dat terugkeerde richting Schiphol nadat een powerbank aan boord vlam vatte. De bemanning wist het vuur dan wel weer te blussen, maar ze moesten nog steeds terug. En vandaag gaan de meeste passagiers dan weer proberen daar dan de vlucht te hervatten, de reis te hervatten. Alleen het is nog niet voor iedereen zeker of dat dan ook gaat lukken, ja of nee. Of ze ook allemaal in een vliegtuig komen. Want ja, dat vliegtuig van vandaag, daar zijn natuurlijk ook gewoon stoelen geboekt. Ander nieuws dan. In Rusland beginnen de verkiezingen voor de Duma, het lagerhuis van het parlement. De Russen kunnen de komende 3 dagen hun stem gaan uitbrengen, omdat kritische oppositiepartijen zijn uitgesloten en tegengeluiden worden onderdrukt. Is het nagenoeg zeker dat de regeringspartij Verenigd Rusland ruim zal winnen? Uitslag wordt zondagavond verwacht. En in de Eredivisie staat om 8:00 vanavond de wedstrijd FC Groningen-PEC Zwolle op het programma. Dat voor deze vrijdag. Wordt natuurlijk weer genoeg gevoetbald. Het sportweekend staat weer op het punt van beginnen. Ja, en morgen natuurlijk ook weer op de amateurvelden. Ik vind het alles een stom woord eigenlijk, amateursporters. Maar ja, zo is het natuurlijk wel. Onder andere de kids die natuurlijk weer mogen. Daar was laatst veel om te doen, hé. Heb je dat gezien? Van die scheidsrechter? Dat is natuurlijk altijd een ding. Dat er veel langs de kant van de voetbalvelden geschreeuwd wordt. Als er een beslissing is waar dan de ouders er misschien zelfs wel niet eens mee eens zijn. Was die scheidsrechter, die ging er eventjes op af. Ik weet niet of we dat filmpje hebben gezien. Dat was vorige week, of 2 weken geleden zoiets. Volgens mij heb ik op Dumpert gezien toen. Nou ja, die wist eventjes het basie wel te spelen, zeg maar. Ja, en meer dan terecht natuurlijk. Ik bedoel, die staat er ook gewoon op zijn vrije zaterdagmorgen de jeugd een leuke pot te bezorgen. En het kabinet gaat vandaag verder naar zoeken voor steun voor de begroting. Na 2 dagen algemene politieke beschouwingen is nog steeds niet duidelijk welke oppositiepartijen het kabinet nou gaan helpen aan een meerderheid. Premier Jette zal vandaag uitnodiging gaan versturen, niet voor zijn verjaardag, maar voor vervolggesprekken naar meerdere partijen. Hoopt hiermee dan brede steun te krijgen en ook snel tot afspraken te gaan komen. Die Zuurhofbrug dan, richting de Maasvlakte. Daar ondervind je nog wel wat verkeershinder van komende tijd. Het plan is, omdat daar scheurtjes zijn gevonden, om een laagje asfalt eraf te schrapen, zodat er minder gewicht op de brug zal gaan liggen. Dan heb je het over een traject van 4 tot 8 weken. Koek, koek. Het zal nog wel even duren voordat ze daar überhaupt aan gaan beginnen trouwens. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. 2 liedjes tegenover elkaar. Het melodietje van eentje zou je misschien kunnen herkennen van bijvoorbeeld Een Man in het Bos. Het is hem niet. Een kusje hier en een kusje daar van Anja en Marjan.

0: kusje voor hier. En een kusje voor zo. Aatje voor Anja en Marjan. Kusje B is voor de Vlaamse troef, voor de Marlets.
1: Was ik nog maar 17, dan zou ik je wat...
0: Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Je tekst of audio heb je met daarin de muzikale voorkeur. Mag je doorsturen in de app van Radio NL.
2: Ja,

0: Anja en Marjan, vandaag op keuze A. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. Keuze B voor was ik nog maar 17 van de Marlins. Gaan we voor iets wat we minder vaak horen of toch voor het welbekende? Een A'tje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Deze vrijdagmorgen, natte vrijdagmorgen in het noorden van het land. Daar vallen nog enkele buien, maar vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag vrijwel overal droog en ongeveer een graadje of 18.
1: Ja.

0: NL.
1: Ik ga er met me mee, ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien, ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Samuel en Rutger. Hun liedje Boom. Zojuist bij Radio NL, meneer Welten en Russo. Ze staan ze beter wel bekend. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Jouw tekst- of audio-appje met een muzikale voorkeur mag je insturen via de app van Radio NL. Een aatje of een beetje. Vraag een iets minder bekend liedje aan de ene kant. En een toch wel wat bekender aan de andere kant. Eens even kijken naar welke van de twee dan de voorkeur gaat vandaag. A voor Anja en Marian. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. En keuze B is voor The Marlets. Zo was ik nog maar 17. Met een minuut ongeveer, dan gaan we alle stemmen bij elkaar optellen. Mocht je nog niks van je laten horen, hebben laten horen, dan is dit je moment. Laten we de liedjes nog eventjes één keer voorbij komen. Keuze A voor, zoals gezegd, Anja en Marian.

0: En het onbekende was ik toch maar 17 op keuze B. Wij gaan stemmen tellen, de appbox wordt gesloten en dan zullen we erachter komen welke van de twee als winnaar uit de bus komt. Dikke A voor Jury uit Jonkersvaart. Onze Floraflitser die gaat voor keuze B vandaag. Kas uit Sprangkapelle, goedemorgen. Doe mij dan maar een beetje. Luc, goedemorgen.
1: Beetje vandaag, goede uitzending.
0: B voor Ralf vanuit Kasteren, een beetje voor Peter uit Opheusden. Keuze A voor Pieter vanuit Slootdorp. Nico uit Roosendaal die gaat voor keuze B. Bram uit Wieringenwaard, beetje voor mij voor de Marlets. Keuze B ook voor Mitchell vanuit Badmen. Adje uit Huibergen die gaat voor keuze A. Anita uit Doesburg, beetje voor mij. Beetje zegt ook Godfried vanuit Deventer. B voor Jan Jelle vanuit Zuid-Laren. Dan is het een audio-appje van Timo. Goedemorgen.
2: Morgen Lassie. Een beetje voor de vrolijke vrijdag. Groetjes aan Simon.
0: Beetje ook voor Angela. Keuze B voor Diana vanuit Haaksbergen. Gerrit Jan uit Klarenbeek die gaat voor keuze B. Christa die stuurt een audio-appje.
3: Goedemorgen Lars. Doe voor mij maar een beetje. Een beetje alsjeblieft. Toedeledokie.
0: Joehoe. B voor Karin vanuit Assen. Johan het Uithuizermeden die gaat voor keuze B. Achter is nog een Aatje van Jolanda uit Andelst. Grat, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Doe maar keuze B, B, B, B.
0: Had ik nou niet verwacht, Grat. B voor Jeroen vanuit Koutenbach. Woutertje vanuit Bovensmulde die gaat voor keuze B vandaag. Nou, dat is hem volgens mij ook geworden hoor. Beetje voor Colleetje en de laatste is voor Leo.
5: Hey Lars, koffiebaas in de morgen. Goedemorgen man, ik ga voor keuze B.
0: Dag.
5: En ik wens je een fijn weekend. En tot de volgende. Mazel.
0: Dankjewel Leo. Jou niks minder gewend natuurlijk. Lekker weekend. Keuzemoment van vandaag is gewonnen door de Vlaamse troeven. Door de Marlets. En was ik nog maar 17.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Vanochtend schijnt de zon zo af en toe, vallen er in het noorden vooral enkele buien. Vanmiddag in het noordoosten dan eerst nog kans op een lichte bui. Verder is het dan alweer droog, maar ook in het noordoosten zal het droog gaan worden hoor. Middagtemperatuur ligt zo rond een graadje of 18. Dan kijken we naar de rest van het weekend. Morgen een droge dag, zondag kans op een druppie. Temperatuur beide dagen blijft rond een graad of 18 hangen. Dat is waar we het mee mogen doen. Maar hey, de zon gaat schijnen vanmiddag. Go even. Altijd met het positieve afsluiten natuurlijk. We gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld als morgen in Den Haag een rechtse betoging wordt gehouden. Dat meldt Vrij Nederland. Vorig jaar liep een anti-immigratiedemo op het Malieveld uit op heftige rellen. Sinds juni moeten asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen op een tablet, maar dat werkt niet goed. Veel mensen snappen de vragen niet of welke hulp ze kunnen krijgen. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. En bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van een AZC in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. Het was een grimmige sfeer en mensen gooiden met vuurwerk.
17: Oké dan, dankjewel. Gaan we zo meteen naar het dobbelspel van vandaag, van deze vrijdagmorgen. Eerst gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Dat krijgen we deze ochtend van Erwin. Goedemorgen.
18: Hallo, moet ik hier spreken?
17: Ja, dit is de juiste microfoon inderdaad.
18: Ja, ik heb je gevonden, Lars. Hallo. Het is een echte vrijdagochtend op de weg. Er zijn maar een paar files. Betekent dat op de A15 Gorinchem-Rotterdam nog geen 10 minuten vertraging tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer file. Ook in het zuidwesten van het land op de A15 Rotterdam-Europoort is afrit Brielen en afrit Oost-Voorne 6 kilometer file door de scheur in de weg. Een kwartier vertraging ongeveer. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. Bij Rotterdam-Kralingen staat 6 kilometer file. Vanaf Berkel en Rode Reis al in de file. Vanaf de A13. En dat komt door een ongeluk met 5 auto's en een vrachtwagen. Er is ook maar 1 rijstrook open. Dus iedereen veel succes of sterkte. Of veel plezier met het luisteren naar Lars. Kruis aan wat van toepassing is. Dan de flitsers. A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 205,9. A10 Amstel Koenplein 11,3. En de A28 Zwolle-Assen bij hectometerpaal 153,6. 7.
17: Oh!

0: Hollandse Nieuwe deze week, Erik van Klinken.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: En het is weer tijd voor het dobbelspel van vandaag. We gaan even gouden lijf met categorieën bij langs. Aan jou zometeen de taak om een liedje te verzinnen en door te sturen via de app van Radio NL natuurlijk. Want dan kan je de creativiteit delen met de rest van het land. Dobbelen wij zometeen nummer 1, dan zoeken wij liedjes in de categorie licht. Nou, mooi. 2 is voor iets waar je niet zonder kan. 3 is een liedje dat gaat over iets dat op wielen staat. 4 dingen die je vindt op een carousel. 5 nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter M. De M van mama.
2: Oeps.
0: Je bent de liefste van de hele wereld. We gaan even dobbelen, gaan we. Het is nummer 3 geworden vandaag. Dat betekent dat we zoeken naar liedjes. Die gaan over dingen die op wielen staan. Nou, hé, dat is eentje voor de hand liggen natuurlijk.

0: feestje.
1: Liedjes die gaan over dingen die op wielen staan. Mag je doorsturen via de app van Radio NL. Ah. En er is natuurlijk eentje erg voor de hand liggend. Ik wil hem ook niet uitsluiten, maar
2: laten we hem een klein beetje lastiger gaan zoeken.
1: Ik denk dat je wel weet waar we het over hebben. Iets op wielen, iets met een huisje en zo. Andere suggesties zijn meer dan welkom in de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd Jungle Wagner.
3: Het is

0: volgende keer misschien even vragen of je het misschien eens een keer alleen kan doen of zo. De Dijk, zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En het dobbelspel staat in de categorie liedjes die gaan over dingen die op wielen staan. Dus heb je bijvoorbeeld liedje van Henk Wijngaard. Meerdere natuurlijk die mee kunnen doen voor het dobbelspel van vandaag. Maar wat dacht je van?
1: Met die bak roest op 18 wielen.
0: Een bak roest op 18 wielen.
1: Ben ik de schrik van de weg.
0: Zeg bijvoorbeeld Bart uit Nederhorstenberg.
1: Wil hem niet kwijt voor geen miljoen.
0: Meer liedjes in de categorie dingen die op wielen staan. Mannenkorkar.

0: Andersen. De vrouwkes wordt boeren. Mooi.
1: Meer liedjes in het dobbelspel van vandaag zijn welkom in de app van Radio NL. Zolang het gaat over iets dat op wielen staat, zoals...
2: Op de tandem naar Marokko.
1: Armand met zijn tandem.
2: Oh, wat fijn.
1: Oh, wat fijn. Op de tandem naar Marokko.
2: Een verzijn.
1: Bent uit Enschede die...
2: Op de tandem naar Marokko.
1: Vroeg om de tandem.
2: Dat is oké.
1: Maar natuurlijk...
2: Op de tandem naar Marokko.
1: Ga je mee. Maar dat was een end. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Ja, niveau ligt hoog.
3: Ik heb aan je fiets gelikt.
1: Pascal. Met ik heb aan je fiets gelikt. We gaan even kijken of we contact kunnen leggen met Gea. Ik dacht even dat ze al hing. Sorry.
3: Ik dacht,
1: hij gaat nu bellen. Of heeft Gea nu opgenomen?

0: Dit is lastig. Hey,
1: ja. Ja,
0: goedemorgen. Ah, goedemorgen. Wat raar als ik jou bel, gaat de telefoon niet over, Gea. Ja, nee, maar we krijgen wel verbinding en daar gaat het om natuurlijk. Vraag niet wat voor verbinding. Gea, we zoeken liedjes in de categorie dingen die op wielen staan. Wat mag het zijn?
1: Ik had een witte eend van Ronnie
0: Tott. Een witte eend.
1: Ja,
0: klopt. Goed, goed. Onderweg naar Mars, geloof ik, zijn we aan het bellen met Gea. Gea, dankjewel voor je suggestie, want eventjes om duidelijk te zijn, dat gaat wel om de blauwe eend die dan in de bomen hangt, toch? Die staat op wielen.
1: Ja.
0: Ja, kijk, dat kwam nog even over. Dankjewel, Gea. Fijn weekend en veel plezier op Mars.
1: Fijn weekend.
0: Dag. Zometeen nog een liedje in het doppels.

Ronnie en Siska en niks met de kermis, maar de witte eend, want de blauwe die hing in de bomen. We zijn in het dobbelspel van vandaag op zoek naar liedjes. Die gaan over dingen die op wielen staan. En nou zijn er heel veel mensen die vragen dan, ja, en het is logisch natuurlijk, want het is het eerste wat in je opkomt, om het huisje op wielen. Frank van Etten. En het is niet dat ik hem niet wil draaien of zo, maar ja, ik dacht dat is nog wel heel erg voor de hand liggend. He, als je op zoek gaat naar liedjes in de categorie blauwe ogen, dan draai je ook net geen Django Wagner met een kijkje in je mooie blauwe ogen. Dan zoek je het toch een klein beetje ergens anders. Maar er zijn nog heel veel andere suggesties binnengekomen. Dank daarvoor. Dacht je bijvoorbeeld met de fatbike van de gebroeders Co.

0: knallen op een fatbike. In het dobbelspel van vandaag. Meer suggesties die binnen zijn gekomen. Dick Fijn met schoenen uit in mijn wagen.
1: Doe je schoenen nu maar uit in mijn wagen. Want ik ben zuinig. Ja, zuinig op mijn truck.
0: Ah, mooi. Jan met Papendrecht. Die gaat voor een stukje nostalgie. Wim Zonneveld in een rijtuigje. Ah, mooi. Terug als mijn woning, zegt Luc vanuit Dalfsen nog. Fiets van Piet van Paal wordt een paar keer geopperd door sommige personen. Ja, en deze die valt natuurlijk ook op. Johan Vlemmings met zijn skielekes.
2: Zo

Johan van Emmix met zijn skielekes. Hadden we prima kunnen draaien in het dobbelspel van vandaag natuurlijk. Maar ja, er was nog een andere waarom gevraagd werd. En dat is dan toch de winnende van vandaag. En degene waarmee we het dobbelspel dan ook daadwerkelijk gaan afsluiten. Het was de suggestie van Wolter vanuit Niekerk. En die gaat ook voor een lekker plaatje. De Rolleman van Leni. Oh.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: De Peter Pikke Bullies.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
17: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
21: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
22: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
24: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld. Morgen bij een betoging in Den Haag. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. We willen gewapende broeders op het Malieveld zien, wordt onder meer gezegd. Politie is op de hoogte, maar zegt nog niks over welke maatregelen worden genomen. Een explosie vannacht bij een broodjeszaak in het Brabantse Geldrop. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Door de klap werd een groot raam uit de gevel geblazen. Broodjeszaak is van een landelijke keten. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Sinds juni kunnen asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen. Dat moet op een tablet, maar dat gaat niet goed, zegt onder meer Vluchtelingenwerk. Mensen snappen soms de vragen niet of wat ze moeten invullen. Maar er zijn ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat ze niet weten dat ze een afspraak met een advocaat hebben. En in Opheusden in Gelderland is een protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Halverwege de avond sloeg de sfeer bij het gemeentehuis om. Mensen staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Die trommelde de ME op. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
26: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
27: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
28: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
29: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
30: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
29: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
30: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
29: En als je voor jezelf werkt?
30: Ook gewoon één factuur per maand.
29: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
30: Mm-hmm.
29: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
31: Een hele goede morgen. Iets over 8 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
32: Oh, hey, Lars. Hallo.
31: Bijna weekend.
32: Goed. Jongens, we moeten nog even de file uitzitten op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 7 kilometer, een kwartier vertraging. Liggen allemaal bandenresten op de weg van een klapband van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ja, graag gedaan. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd bij de werkzaamheden en daarom heb je een kwartier vertraging. Blitzers. A28 Zwolle-Assen, hectometerpaal 153,6. A28 Assen richting Zwolle 160,5. A79 Heerlen-Maastricht, hectometerpaal 8,
31: je bent wel de tijd, hè? 4.
32: Ja! Ik denk, zou je het doorhebben? En ja hoor, het was 6-5-4. Het is helemaal goed. Gefeliciteerd.
31: Oh, jeetje, nee, dat verband had ik helemaal niet gevonden.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Naast Van Dijk!
31: En zometeen een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. We zijn onderweg naar Verzoekie Vrijdag. En Emma Heesters hoor je ook zo.
2: Och, hebben we druk.
33: Dit is de muziek

0: die van jou.
1: Emma Heesters met haar hartenbreker zojuist bij Radio NL. Zometeen de vraag van vandaag. Het heeft te maken met een pakketje voor de buren. Eerst eventjes het nieuws van deze vrijdag, de 18e van september. Ja, en wat me opgevallen is afgelopen week. Ik zat eventjes te scrollen, hè, zoals we wel vaker doen met z'n allen. Want we scrollen wat meters af op een dag. En toen kwam ik een filmpje tegen van de koning en de koningin die vorige week in Assen waren. Die waren daar op bezoek. En nou ja, daar heb je altijd mensen langs de kant van de weg staan, weet je wel, langs de dranghekken. En die zijn dan aan het zwaaien en die vinden dat fantastisch. En de koning en de koningin zijn hier. Wat een feest. Nou, niet iedereen was onder de indruk. Ik zag namelijk een filmpje voorbij komen op het Instagram-account Begrip Assen. Daar was een jongen, nou, die stond volgens mij liever te karpervissen dan dat hij daar nog een keer naar de koning zou gaan kijken.
2: Ja, daar stelde eigenlijk helemaal niks voor. Alleen de koning kon er in zijn busje aanwaaien. En mensen die zwaaien nemen, die gaan allemaal weer weg. Nou, wat een gezelligheid.
1: Nou, fantastisch. Goed zeg. Vond ik leuk, wilde ik je even meegeven. Andere zaken dan voor deze vrijdag, de 18e van september. Het gaat over de Zurehofbrug. De brug die deels afgesloten is sinds deze week. Vanwege scheurtjes in de brug. Het is een belangrijke brug, die gaat namelijk richting de Maasvlakte. En daar moeten altijd vrachtwagens overheen. Want ja, wat komt er anders in de Maasvlakte? Ja, mensen die er werken, die komen met een normale auto. Maar anders kom je daar niet natuurlijk. En daar wordt verkeer nu omgeleid. En wat is nou het idee? Ze willen daar het asfalt wat dunner gaan maken, zodat de brug minder gewicht hoeft te dragen en er weer vrachtwagens overheen kunnen. Ja, dan heb je over een traject dat 4 tot 8 weken zal gaan duren, dus daar hebben we nog wel eventjes last van. Ander nieuws voor deze vrijdag, de 18e van september. Het gaat over burrata, mozzarella en ricotta. De drie kazen van het Jumbo huismerk die worden namelijk teruggeroepen. Mocht je dat toevallig hebben gekocht de afgelopen tijd, controleer dan eventjes de verpakking. Door problemen met de koeling kunnen de houdbaarheidsdata van meerdere kazen namelijk niet meer kloppen. Online kan je zien om welke data dat dan gaat. Je kunt de producten terugbrengen naar de winkel en daarna krijg je je geld terug. Goed, dat gezegd hebben we er. Tijd voor een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En er is iets wat mij daar tot inspireerde. Het was namelijk een bericht van PostNL. PostNL gaat elk jaar op zoek naar de vriendelijkste buren van Nederland. Die blijken dit jaar in Leiden te wonen. Uit cijfers van PostNL gaan ze dan namelijk na in welke straat er het vaakst wordt gezegd: weet je wat, als ik niet thuis ben, lever mijn pakketje dan maar af bij de buren. Nou, Leiden, de blauwe tramstraat, staat op nummer 1 als vriendelijkste straat per provincie van het land. Vriendelijkste straat van het land. Maar toen dacht ik bij mezelf, er is toch nooit iemand die zegt pakketje voor de buren? Nee.

daarom in de vraag van vandaag. Heb jij wel eens een pakketje voor de buren geweerd? Hè? Kan natuurlijk dat het zo'n grote flapdrol is dat je denkt, nee, ik ga zijn pakketje niet aannemen. Dan zijn we benieuwd naar je verhaal. Heb jij wel eens een keer een pakketje geweerd wanneer de bezorger voor je deur stond? Zei, pakketje voor de buren.

Stef Eckel en de klok die tikt maar door. Uit cijfers van PostNL blijkt dat de blauwe tramstraat de meest vriendelijke burenstraat is van het land. Daar hebben ze namelijk het afgelopen jaar ruim 350 pakketten voor elkaar aangenomen. Daarom in de vraag van vandaag, heb jij dan wel eens een keer een pakketje geweerd? Want ik kan het me eigenlijk bijna niet voorstellen. Waarom zou je dat doen? Ja, of het moeten zulke flapdrollen zijn dat je inderdaad zegt, nee, die hoef ik niet aan me.

0: Heb jij wel eens nee gezegd toen de postbezorger zei: pakketje voor de buren?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: En het blijkt, ja zeker wordt dat gezegd. Komt een bericht binnen van Thomas, die woont in Deventer. Goedemorgen, zeker hebben wij wel eens pakketjes geweerd van de buren. De ene kant, die komt ze namelijk gewoon niet ophalen. Zo staat je pakketje van de buren 2 weken gewoon in de gang. En dan breng ik hem zelf maar even langs. Maar ja, ik ben geen postbezorger. Ja. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, dat is me persoonlijk ook wel eens overkomen. Toen was ik namelijk van gedachte dat mijn pakketje was kwijtgeraakt. Ik had wat besteld. En in de app heb ik nooit een melding gekregen dat die bezorgd was bij de buren. Sterker nog, daar stond inderdaad ook gewoon nog steeds iets verwerkt in het postsorteercentrum of zo. Dus toen moest ik ook contact opnemen van ja, waar is mijn pakketje nou? En toen kwam na 1,5 week om de buurman op de stoep. Ja, ik heb een pakketje voor je, het ligt al heel lang bij ons. Ja. Maar in de app stond dat er nog niet bezorgd was. Dus nou ja, goed, dat kan dan natuurlijk, hè. Maar er zijn ook andere mensen die denken, ja, ik kom niet ophalen, joh. Koen het Leiden door bijvoorbeeld, goedemorgen. Nou, we hebben nog nooit een pakket geweigerd voor de buren. Die nemen ook altijd mijn pakket aan. Sterker nog, we hebben zelfs een buurtapp voor als er een pakketje kwijt is. Nou, dat was nou net wat voor mij geweest.
2: En zeker hebben we eens een pakketje geweigerd. Want het werd wel eens bezorgd en er ligt er 2 weken bij ons in huis. En dat gebeurt niet weer. Dus die buren die kreeg, neem je geen pakketjes meer voor aan.
0: Ja, nou ja.
2: Hartstikke idee. Hojo, later.
0: Dat kan dan natuurlijk. Dan snap ik het ergens misschien ook wel weer een klein beetje. Manfried uit Keulen, goedemorgen. Als je een grote mond krijgt als je het brengt, dan is het zo voorbij. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Andere berichten die binnenkomen via de app. Marcel uit Roosendaal, niet geweerd, wel ontvangen. Ze zijn tegenwoordig zo snel met bezorgen dat je niet eens de kans hebt om te kijken wat er op het etiket staat. Meneer zat zo weer in de bus, bleek het niet voor mij te zijn. Was al verbaasd, want ik had niks besteld. Ja, natuurlijk. Ja, ga ik gauw eventjes kijken of we contact kunnen leggen met Dylan. Dylan die woont in Schagen. En dat is een pakketweerder. Een volop pakketweerder. Maar dan moet ik toch echt eventjes horen. Ligt natuurlijk ook niet in de buurt van Leiden. Hè? Dus het is niet dat hij het dan ergens heeft. Dat Leiden de meest vriendelijke straat is. Dat dan de straat van Dylan dat niet is. Ja. Dylan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij weert pakketten als de bezorger bij jou aan de deur komt?
3: Jazeker.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Hoezo?
3: Ja. Nou ja, niet hele goede vrienden met de buren, hè.
0: Oké. Ja, en dan doen ze het ook niet voor jullie, zeg maar.
3: Nee, zeker. Sterker nog, ze melden het niet eens als er wel een pakketje ligt. Dus,
0: dan snap ik het inderdaad wel. Maar dan komt zo'n bezorger bij jou aan de deur. En dan zeg jij, wat zeg je dan? Nou, hoef ik niet.
3: Nou, je zegt, ben je bij de verkeerde adres, je moet verder wezen.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: download de app en start met vinden.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Gaan met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
16: Boost yourself.
17: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
10: Weerbericht.
17: Vandaag hier en daar nog kans op een buitje. Zeker in het noorden is de kans daar het grootste. Maar de zon breekt door vanuit het westen. En die zien we vanmiddag op meerdere plekken tevoorschijn komen. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen een droge dag met ook dan ongeveer een graad of 18. Zondag hetzelfde, maar dan met kans op een klein druppie regen. Zometeen gaan we beginnen aan Verzoekie Vrijdag. Daar hebben we nog geen oproep voor gedaan. Dus dit is je moment om een appje te sturen met daarin wat je wil horen. Gaan we zo meteen kijken met wie we de editie van vandaag kunnen beginnen. Eerst even naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Politie houdt rekening met geweld als morgen in Den Haag een extreemrechtse demonstratie wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties. Onder meer op de A12 bij een demo van Extinction Rebellion. Er gaat nogal wat mis met asielaanvragen nu er sinds begin juni een nieuwe manier is. Volgens asieladvocaten weten mensen vaak niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben of worden ze vlak daarvoor naar een andere opvang gebracht. En op de eerste dag van de parlementsverkiezingen in Rusland zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester. Kiev zou zeker 350 drones richting Rusland hebben gestuurd.
17: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Krijgen we deze ochtend van Erwin. Ja, daar kan je ook niks aan doen natuurlijk. Erwin, goedemorgen.
0: Nee, dat is niet mijn schuld. Er staat een file in ieder geval op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Hoogrijden. 7 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. Er lagen allemaal bandenresten na een klapband op de weg. Het duurde heel lang om dat op te ruimen. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 8 kilometer file. 8 minuten vertraging ook. Er wordt gewerkt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daarom is de weg dicht tussen Malden en Haps. Tot maandagochtend, vanaf gisteravond is dat al. En daardoor wat file, maar extra vertraging door een ongeluk al bij Kuik vanuit Nijmegen. 3 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is zo'n 20 minuten. En flitsers, ja, die hebben we ook. Eens even kijken hoor. De A50 Zwolle-Apeldoorn, hectometerpaal 212,9. A59 Den Bosch-Zonzeel 112,0. A73 Maasbracht-Nijmegen 18,7. 2.
17: Ah, ja, ik had hem al een keer goed, hè, natuurlijk. Dus het het hoeft ook niet meer.
0: Je bent al binnen.
17: Ah, was pek in bonie. Erwin,
0: was
17: dankjewel.
0: Was leuk, hè. Yo,
17: en
0: hoi, hoi.
17: Een lekker weekend. Gaan we even bellen met iemand die een suggestie in heeft gestuurd voor Verzoekie Vrijdag. Want daar mogen we namelijk officieel mee gaan beginnen. Ook jouw Verzoekie voor Verzoekie Vrijdag is welkom.
14: Ja.
17: Hey, goedemorgen met Lars van Radio NL. Met wie?
14: Rina,
17: goedemorgen. Het is natuurlijk Verzoekie Vrijdag. Waar mogen we de editie van vandaag mee aftrappen?
14: Oh, geen idee.
17: Hoezo geen idee?
14: Ik ben een beetje overdonderd, zeg maar, dat je belt.
17: Je hebt een berichtje gestuurd via de app, toch?
14: Ik?
17: Ja.
14: Nou, ik niet.
17: Hoe kom ik dan naar jouw telefoonnummer?
14: Ja, geen idee.
17: Ja, je luistert wel naar Radio NL.
14: Nee.
17: Ook niet. Oh, wat goed. Rina, waar luister je normaal gesproken naar dan?
14: Q Music.
17: Heeft iemand een berichtje gestuurd met jouw telefoonnummer, Rina? Ik vond dat al zo gek, want ik dacht ook dat ik Henk zou bellen.
14: Oh, ja, nee, ik krijg geen Henk.
17: Ja, nee, dat kan natuurlijk.
14: Nou.
17: Is er wel toevallig iets wat ik voor jou kan draaien dan, toevallig?
14: Jezus, ja, dan vraag je iets. Weet ik veel, doe maar gewoon een lekker Nederlands nummer.
17: Ja, ben je fan van Suzanne Freek toevallig?
14: Nee.
17: Dan gaan we dat niet doen. Jeetje, wat dan wel. Acta en de Munnik, vind je dat leuk? Ik probeer even een klein beetje een Q-music straatje te zoeken, hoor.
14: Ja, doe maar.
17: Ja, nee, doe maar. Kan ook.
14: Ja, doe maar. Ik ben van die generatie van doe maar, dus helemaal goed.
17: Oké, en Arina, ga je nu ook naar de Radio NL luisteren dan? Of ga je weer terug naar Q Music zometeen?
14: Nee, ik ga nog even naar Radio NL luisteren. Okay. Ik denk dat mijn man wel luistert. Hier luistert wel naar Radio NL. Dus,
17: ja, en jouw man die heet niet toevallig Henk?
14: Nee, die heet Julio.
17: Nee, Julio Iglesias. Daar zit dus ook geen connectie in. Oké. Bijzonder. Rina, dankjewel voor je tijd. En dan, dan hoor je ons zo meteen op de radio.
14: Is goed. Fijne dag. Werk ze nog.

0: Ik hoop dat Ria nu inmiddels luistert. Anders hebben we het liedje voor niemand gedraaid natuurlijk. Het is Verzoekie Vrijdag, met andere woorden. Alles wat we draaien, dat komt uit onze appbox. Heb je een leuk verzoekje, mag je hem insturen via onze app. Maar eerst even wat anders. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou zijn we wel benieuwd naar wat Henk heeft aangevraagd natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Mocht je het gemist hebben, we dachten ze net te gaan bellen met Henk. En toen kwamen we iemand anders tegen, die luistert nooit naar Radio NL. Maar man dan weer wel toevallig, dat is dan toeval. Maar ja, moeten we dan nu een oproep gaan doen of zo? Of Henk misschien naar de studio wil bellen? Dat kan natuurlijk, Bram.
1: Ja, dat lijkt me
0: ook. Ja, 088-0200-100. Het is natuurlijk meer dan welkom. Als Henk in de buurt is van zijn telefoon en denkt van... joh, hey, weet je wat? Bel ik eventjes naar ze toe, dan kan dat. Ik heb hier wel iemand op de lijn 2, hoor. Met Lars, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dit klinkt niet als Henk, Bram.
2: Wat zegt u?
0: Sorry, ik kan het even tegen Bram, hoor. Vertel, goedemorgen, met wie spreken we?
2: Met Toos Aardaas.
0: Toos, goedemorgen. En wat kan ik voor u draaien?
2: Nou, Gina. Of Paulien.
0: Gina of Paulien. Zet ik op de lijst. Dankjewel, hè.
2: Ik heb heel te lang en graag stickers van de moeren. Oh, die kunnen wij op onze later plakken.
0: Ja, dat gaan we inderdaad vanaf maandag doen. Dan gaan we daar mee bezig. Ja, beloofd.
2: Ja, goed zo.
0: Oké, doei. Moet ik toch eventjes gauw kijken naar de volgende in de reis natuurlijk. Even kijken, hoor. Met Lars, goedemorgen. Met wie?
3: Goedemorgen, met Koos.
0: Ach, oh, nog steeds geen Henk. Koos, goeiemorgen. Weet jij hoe we Henk kunnen vinden?
3: Ik zou het niet weten.
0: Nee, zou ik niet weten. Ja, goed, maar daar bel je belt voor iets anders, denk ik.
3: Ja, ik wil graag een nummer aanvragen. De donderen van normaal.
0: Die zet ik ook op de lijst, Koos.
3: En dankjewel. Die stickers erbij. Ken dat van de boeren, steun de boeren.
0: Ja, die doen we vanaf maandag. Komt goed.
3: Goed zo.
0: Yeah. Nou, Bram, je hoort het. Er wordt nog een lange zoektocht als we op deze manier doorgaan.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Dat is zeker waar. Nou ja, dan blijft het misschien ook wel een mysterie wat onze Henk ooit heeft aangevraagd. Als hij niet belt naar de studio natuurlijk. Anders dan draaien we het voor Jan met een kort achternaam. Bram, dankjewel voor je suggestie. Wij gaan onze zoektocht wel voortzetten.
1: Is goed.
0: Oké. Ja, en we moeten natuurlijk genoeg muziek blijven draaien. Want we kunnen hier wel een kwartier lang de telefoon blijven opnemen. Zou kunnen in theorie. Maar dan krijgen we nog geen Henk te pakken. Ja. Verzoek je vrijdag zoek toch als op deze manier doorgaan.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Nou ja, dan blijft het misschien ook wel een mysterie wat onze Henk ooit heeft aangevraagd. Als hij niet belt naar de studio natuurlijk. Anders dan draaien we het voor Jan met een kort achternaam. Bram, dankjewel voor je suggestie. Wij gaan onze zoektocht wel voortzetten.
1: Is goed.
0: Oké.

0: verder van normaal.
1: Gaan we even naar de telefoon. Je bent geen Henk toevallig, hè?
2: Nee, ik ben Rutger.
1: Rutger, ach, kijk eens. Rutger, het is verzoekje vrijdag. Aan jou de vraag, wat kunnen we draaien op deze vrijdagmorgen?
2: Bluff, zo de landen.

0: en Zoutelanden, aangevraagd door Rutger. Rutger die was aan het hakselen in het oosten. Teken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Zoektocht nog steeds niet geslaagd.
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nog steeds.
1: Niet gevonden.
0: Ik heb nog geen Henk gesproken.
1: Henkie.
0: Ja, kijk, het gevaar is van nu lukraak de telefoon blijven opnemen. Is iedereen die zegt dan natuurlijk zijn verzoekje. Maar ja, goed, de tijd dringt op die manier natuurlijk. Dus dat... Kijk, we hebben Henk opgeroepen om te bellen. Maar nu denkt iedereen van ja, anders dan doe ik me wel even voor als Henk. Om mijn liedje op de radio te krijgen. Met Lars en Teken, goedemorgen.
2: Om mijn liedje op de radio te krijgen.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie spreken wij?
2: Jullie spreken met Koen.
0: Koen. Ah. Koen, goedemorgen. Wat kunnen we voor je doen?
2: Ja, ik zou graag een bezoeknummertje aanvragen.
0: Nou, vertel.
2: Ik zou graag leidingwater van Roon Hes aanvragen. Omdat we vandaag hier in de huisversluitingen zitten en veel leidingen zien.
0: We zetten hem op de longlist, Koen.
2: Dat is helemaal goed.
0: Oh, oké, dan verder vrijdag en succes met de leidingen bij deze. En
1: echo.
0: Ja, de radio nog aan, daar hebben we nooit problemen mee natuurlijk dat de radio.
1: Zeker niet. Nee,
0: maar goed, tot zover dus Henk. Denk ik. Ja, nu, ja, ik weet wel wat voor liedje hij heeft aangevraagd.
1: Oké.
0: Ja. Maar ja, goed, het is nu een beetje zo als we Henk niet te pakken krijgen om zijn liedje wel te gaan draaien.
1: Nee, dan moet Henk ook reageren.
0: Ja, zeker.
1: Maar jij stopt de zoektocht of is het een idee dat ik het komende half uur ook nog een beetje...
0: Dat je in die telefoon op blijft
1: nemen.
0: Hallo? Nee, nog steeds geen Henk. Nou, als Henk nu de afgelopen 20 minuten niet gebeld heeft, dan...
1: Nee, dan is het klaar.
0: Ik denk niet dat hij dan nog wel gaat bellen zo meteen, zeg maar.
1: Nee.
0: Dat denk ik.
1: Henk, klaar.
0: Henk. Het is gedaan.
1: Ja.
0: Met jou. Nee.
1: Nee.
0: Sorry. Teken, bijna weekend natuurlijk.
1: Zeker. Ja hoor.
0: Nog mooie plannen van het weekend.
1: En bij ons begint de feestweek in Workum. Dus vanavond naar het feestentje met Senna. Die is er. Jannes komt er optreden. De man die de hele boel op stelt zet is erbij. Dus het wordt, het wordt een leuk feestje.
0: Dat wordt gevaarlijk.
1: Dat is, morgenochtend niet te vroeg bellen.
0: Nee, dat zal ik sowieso niet doen op een zaterdag hoor. Maar,
1: nee,
0: leuk joh. Gezellig. En volgende week woensdag dan dus in jouw dorp bij tijdens dat feest.
1: Dorp.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Hey, vriend.
0: Graag. Dat zeg ik graag, Dorp.
1: Ja, nee, pak de route er maar even bij. Stiekem wel één van de 11, ja?
0: Ik denk dat de reactie is altijd.
1: Ja, daarom. Dorp, gisteren heb ik je gewoon laten lullen. Ik denk, nou, toen maar. Maar ik vind wel, als het aan publiek is, dan moet het wel keurig netjes.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. Maar dat is
0: in dat gehucht van jou is volgende week.
1: Nou.
0: Nee, goed. Dan de veekeuring, daar ga je ook heen natuurlijk.
1: Ik ga bij veekeuringen in Workum in onze Week van de Boeren natuurlijk drie uurtjes live radio maken vanaf de veekeuring.
0: Nou, top, leuk. Kunnen wij deze vrijdag afsluiten, denk ik.
1: Wens ik jou alvast een heel fijn weekend.
0: Dankjewel. Zaterdag, ik wou zeggen, zaterdag zijn we er weer.
1: Ik
0: heb Henk niet gesproken. Henkie. Ja, goed. Robin Hessen vroeg je om, toch?
1: Ja.
0: Ja, ik heb alleen geen liedje. Ik heb leiding heb ik niet.
1: Oh.
0: Of hebben we niet. Anders ben ik degene die schuldig is. Zullen we een andere van Robin Hessen?
1: Ja, vindt hij ook goed.
0: Hoop ik.
1: Je verwacht het niet, hè?
0: Hoop ik. Ah, je verwacht het niet, mensen. Ah, er belt iemand. Zal dat Henk zijn?
1: Henk?
0: Nee.
3: Hallo, ik ben Henk.
0: We hebben de zoektocht gestaan.
4: Oh, mijn Henk.

0: Thuis met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter chalets en staakcaravans.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
10: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
9: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
10: Wie 's nachts uit vissen gaat.
9: Nu overal te beluisteren.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
19: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan.
0: De politie zet zich schrap voor geweld tijdens de extreemrechtse demonstratie die morgen in Den Haag wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties. Zowel op het Malieveld zelf als op de A12, daar vlakbij. Daar wil Extinction Rebellion weer demonstreren op de Utrechtse baan. Asieladvocaten en juristen zien nog veel misgaan bij asielaanvragen. Vaak weten mensen niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben. Ook worden ze soms net daarvoor ineens verplaatst naar een andere opvang. Asieladvocaten vinden het allemaal veel te lang duren. Ze willen een pardon voor 54.000 mensen die nog op een besluit wachten. In Rusland zijn tot en met het weekend parlementsverkiezingen. En op de eerste dag zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester. Kiev zou er zeker 350 hebben gestuurd. De verkiezingen in Rusland draaien vrijwel zeker uit op winst voor de regeringspartij, want andere partijen zijn uitgesloten. En een pagina grote advertentie van Joop van den Ende in het Volkskrant. Hij is boos dat in de troonrede geen woord staat over kunst en cultuur. Dat is geen bijzaak, zegt van den Ende. Kunst en cultuur zijn de ziel van de samenleving. Nederland is een rijk land. Laten we zorgen dat we ook rijk van geest blijven, vindt hij. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
22: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
27: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
29: Anders schrijf je mis. Pak hem.
30: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
31: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
32: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
33: Het is bijna 8 minuutjes over 9. Een latertje kunnen we toch wel zeggen. Maar ik heb al even geïnformeerd. Hij zit gewoon op de plek waar hij behoort te zitten om met ons te kunnen communiceren. En ik ben blij dat we hem kunnen introduceren bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
34: Ja, goedemorgen. Dat is natuurlijk een wonder der techniek en radiokunst. Op de antenne naar, helemaal naar Friesland vanuit Den Haag. En dat lukt ook nog. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file. Dus een nieuwe kerk aan de IJssel en Knopertenbrechtseplein. 10 minuten vertraging bijna. A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein. Meer dan 10 minuten vertraging. 7 kilometer file. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Is dicht tot maandagochtend. Door werkzaamheden tussen Malden en Haps. En daarom staat het 3 kilometer. kilometer file vanaf Nijmegen. Dukenburg tot aan Malden, 20 minuten vertraging. Dan de flitsers, A27 Almere-Utrecht, hectometerpaal 108,2. A28 Amersfoort-Zwolle, 59,7. A67 Eindhoven-Belgische grens, 18,0.
33: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
34: Hartstikke leuk.
33: Tot zo dan, hoor.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Gaan wij beginnen met werk en uitvoering voor de vrolijke vrijdag die van 18 september. We beginnen met Samantha Steenwijk.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Begonnen met een hedendaags liedje die van Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg, waarmee zij kort geleden de Hollandse Nieuwe had. En dit waren de mannen van Helemaal Hollands met een liedje van, ik denk toch al snel een jaartje of 15 geleden. Ben je vergeten aan het begin van Werk en Uitvoering? De vrolijke vrijdag, 9:15. Hartelijk goedemorgen. Tot aan 12:00. Veel muziek en gezelligheid. En de nodige belletjes. We hebben een show die zit echt helemaal vol.
1: Een nieuwe dag.
0: Ja.
1: Die begin ik met een lach. Samen met Deken.
0: Goedemorgen.
1: Is gebleken.

Deze man die is zo ontzettend populair. Dat wisten we al na het, de muziekreis van dit jaar waar hij mee was. En dan zie je al, iedereen wil even met hem op de foto. Iedereen wil even een babbeltje maken. En dat bleek kort geleden ook wel weer op het feestje van Radio NL in Oldebroek op vrijdag 4 september afgelopen periode. Toen waren we daar met het mega piratenfestijn. En daar was Fons ook. En na afloop even langs het publiek voor even wat selfies. Nou, even wat selfies. Die man is denk ik 3 kwartier bezig geweest om met iedereen een babbeltje en een fotootje. Totdat Willy zei van, joh, het is nu leuk geweest. Er komen meer artiesten. Maar jongens, wel echt fantastisch. Dus hou deze man in de gaten. Fons Feurink. En een van de grote liedjes die het ontzettend goed doet, hoorde je zojuist. Feestje. Nou, feestje is het ook op de radio. Ik zei al, een vol programma. Daar gaan we zo meteen alles over duidelijk maken. Maar we zitten natuurlijk ook vlak voor Stoptober. En dit is de officiële oproep om het woord stop in te sturen. Gaan we iets na 9:30 de winnaar of winnares al bekendmaken. En die krijgt dan een laserbehandeling om mogelijk

0: Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
6: ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Alles Reinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïne-shakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
16: Dank je.
15: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
16: Geen idee.
15: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
16: Ja.
15: Waarin dan?
16: Weet ik nog niet.
15: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Zo.
17: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Stoptober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Even een blik in het verleden over die grote liefde. Maar dan komt er toch een einde aan die mooie tijd. En inderdaad, als je dan een liedje maakt met de titel Mooi was die tijd, dan dekt het de lading. Corrie Konings op Radio NL. En zo werd het 9:50. Zometeen natuurlijk het uitgebreide rondje in het hotel. We gaan weer twee deuren openen, dat gaan we zo meteen doen. Maar we hadden jullie gevraagd om het woordje stop in te sturen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Stoptober, die voor de maand de deur staat. We zitten nu nog in de septembermaand. Maar voor je het weet is het de 10e maand, de maand oktober. En dat is het tijdstip waar veel mensen er toch weer proberen, al jarenlang misschien sigaretten en alles maar roken. Maar dan toch van, weet je wat, ik doe mee. Stoptober gaan we het dan toch proberen. En Radio NL helpt je deze week een handje. Wij mogen steeds in ieder programma tussen 9:00 ochtends en 9:00 avonds iemand blij maken met een poging, zullen we dan zeggen. Hadden we van de week al een paar mensen die het meerdere keren geprobeerd hebben. En dan toch die handreiking van Radio NL pakken van, jongens, misschien is dit mijn kans met de laserbehandeling. We kregen weer de nodige appjes. Wij gaan een belletje doen met een van de mensen die het woord stop 1 of 2 of 3 of meerdere keren heeft ingestuurd. In principe is één keer voldoende. Gerrit, goedemorgen. Je spreekt met Eerke Wouda, Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Gerrit. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Mooi. Ik zag net jouw appje, of tenminste jouw telefoonnummer staat dan in beeld. En dan klik ik dat appje even verder aan en dan zie ik dat je uit Genemuiden komt.
1: Klopt, precies.
0: Ja, er is een liedje natuurlijk over Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Maar de muziekliefhebbers die zouden dat zo om kunnen bouwen. Ik ben Gerrit en ik kom uit Genemuiden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zou daar toch eens iets mee doen, Gerrit.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, wie weet is dat nog wel eens een keertje dat je zegt van, nou, dan heb ik mijn eigen hit te pakken.
1: Ja, zo is.
0: Hey Gerrit, we bellen natuurlijk niet voor de muziek, we bellen voor serieuze zaken. En dat is in dit geval het roken. Al lang aan het roken?
1: Ja, vanaf mijn 13e, dus een jaar of 40.
0: Zo, ja. En nu is het punt daar dat je denkt van, het is toch wel eens mooi geweest.
1: Ja, eindelijk wel, ja.
0: Ja, nou, ik begrijp het helemaal. Ik heb meerdere mensen de afgelopen dagen gesproken die datzelfde probleem hebben. En dat proberen te overwinnen. Maar we gaan je feliciteren, Gerrit.
1: Dankjewel.
0: Jij krijgt de laserbehandeling. En laten we hopen dat de behandeling van Radio NL dusdanig aanslaat dat jij over een aantal maanden zegt van, hey, het is wel klaar met die sigaretten.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Nou, daar gaan we voor. Hey, gefeliciteerd met de prijs. Je mag even blijven hangen voor je gegevens. En dan gaan we het achter de schermen keurig netjes met je regelen.
1: Dankjewel.
0: En een fijn weekend.

0: Probeer maar stil te blijven staan bij dit mooie liedje. Gaat je niet lukken.
1: Nee, zeker niet.
0: Waanzinnig goed liedje. Ja, het is dansbaar, het is relax, het is zo fijn. Hier kun je gewoon uren naar luisteren. Django Wachter hoor je en Bachata bij Lando.
2: Radio NL Muziekhotel.
0: Het is weer tijd voor de laatste ronde voor deze werkweek. Het Radio NL Muziekhotel. Wij krijgen zo meteen vanuit onze computer 2 getallen in beeld. En die getallen corresponderen dan weer met de hotelkamers. En dan gaan we kijken welke artiest met welk liedje in die hotelkamer zit. Dat liedje wordt gedraaid en vervolgens de ruimte die achterblijft is mogelijk in te vullen door jou. Dus denk er alvast even over na of stuur alvast iets in. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we jou zo meteen verblijden op de inchecklijst, zodat jouw favorietje in de in het hotel komt te zitten. Ik zie het, inderdaad. We lopen een beetje uit. En we gaan heel snel kijken welke 2 getallen onze computer naar voren kan toveren. Dan weten we meteen ook welke 2 liedjes, in ieder geval welke 2 kamerdeuren er geopend gaan worden. En dan kunnen we die liedjes erbij zoeken en draaien. 10 kamers. En het eerste cijfer wat zometeen in het scherm verschijnt is... kamer nummer 4. Dat betekent dat wij die gaan openen. Kamer nummer 4. En dan wachten we op het 2e getal. En dat is... nou, een makkie. De nummer 1.
2: Radio NL Muziekhotel.
0: Kamer nummer 1 en kamer nummer 4. Dat zijn de cijfers voor vandaag. Kamer nummer 1. Dat is de inzending van Jan van der Wel uit Aldehoven. En die vroeg, en dat was vorige week volgens mij al, om Monique Smit met Niet naar huis. Gaan we Monique zo meteen draaien. Kamer nummer 1 komt dus zometeen vrij. En niet veel verderop op de gang. Kamer nummer 4. En dat is de inzending van Martin. En die vroeg om de Dutch Boys, Amerika en Alde Pekela. Ook leuk om die weer eens te mogen draaien. We gaan ze er heel snel bij zoeken. Gaan we ze beide draaien. Beginnen we met de Dutch Boys. Kamer nummer 4 gaan we als eerste doen. En dan zometeen Monique Smit met Niet naar huis. De lege kamers mogen ingevuld worden. Laat maar weten welk artiest met welk liedje jij graag in het hotel zou willen hebben. En wie weet kunnen we jou zometeen iets voor 10 blij maken via de inchecklijst.
2: Radio NL Muziekhotel.

0: Fantastisch mooi liedje van Monique Smit, Niet naar huis. En daarmee staat ze morgen ook weer in de lijst van 30. Tussen 1 en 3 en morgen, zondagmiddag tussen 4 en 6, de Radio NL Top 30. En ze stond ook op die andere lijst, namelijk de inchecklijst van het Radio NL Muziekhotel.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Kamer nummer 1 en 4 die zijn leeggemaakt en daarvoor in de plaats 2 nieuwkomers. Chantal uit Den Helder komt met de suggestie om Gerard Schonebeek een plekje te geven met Lafaard van de Stad. Bij deze kamer nummer 1 voor Gerard Schonebeek. En kamer nummer 4 wordt ingevuld met de suggestie die binnenkomt via Walter Pen uit Warmond. Hij vraagt om Marloes en Frank van Etten met hun allernieuwste Ik weet niet waarom. Kamer nummer 4 hebben we voor Frank en Marloes gereserveerd. Kunnen we maandag weer een nieuwe ronde spelen van het Radio NL Muziekhotel.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Lulu.
1: Lieve vuurwerken.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
7: Glitter chalet en staakcaravans.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
9: En mooi groen.
8: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
9: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
10: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
11: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
10: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Double Dutch presenteert de winteropening in Sulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
19: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
20: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Straks staat voor het eerst het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in een huis in het Groningse Meerstad. Even later werd het meisje aangehouden. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een supportersgroep van Feyenoord boycott voorlopig wedstrijden van hun club. Ze zijn boos over de manier waarop 47 stadionverboden zijn opgelegd. Ook wie daar niet bij betrokken was, wordt buitengesloten, zeggen ze. Bij de wedstrijd eind vorige maand raakten 7 supporters van Cambuur gewond door vuurwerk uit het Feyenoordvak. De droogte van deze zomer heeft de bedrijven in de Zeeuwse havens een miljoenenstrop opgeleverd, zegt de topman. Door de droogte kon de sluis in Terneuzen veel minder worden gebruikt en door het lage waterpeil konden schepen minder lading vervoeren. De havens willen snel aanpassingen doen om beter op extreem weer voorbereid te zijn. En Joop van den Ende mist de aandacht voor kunst en cultuur in de troonrede en is daar boos over. Dat staat in een grote advertentie in de Volkskrant. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt. Laten we ook rijk van geest blijven, zegt van den Ende. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
1: Proteïneshakes.
23: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
1: Milner.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon één factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
27: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
8: Deel 2 van Werk en Uitvoering voor de vrijdagochtend. De vrolijke vrijdag, die van 18 september. We gaan heel snel naar Den Haag. Daar zit achter de microfoon, helemaal klaar voor de start, Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
9: Hey, hoi. Ja, het trekt een vrolijke vrijdagmorgen met heel veel lachen, gieren, brullen. Zelfs in de file op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de controles. Een kwartier vertraging vanaf 7 naar 3 kilometer file. A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein. 12 kilometer langzaam rijden. 12 minuten vertraging ook vanaf knooppunt Valburg. A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen, door een kapotte vrachtwagen 10 kilometer file tussen Best en Moergestel. De vertraging is 20 minuten. Meer vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbach. 2 kilometer bij Malden door de werkzaamheden, 20 minuten extra. En 10 minuten op de N306 Harderwijk-Kampen bij Walibi-Holland, 3 kilometer file. En op de N306 Kampen-Harderwijk bij Afrit Biddinghuizen, 3 kilometer. Dat zal wel een evenementje zijn.
8: Zoiets.
9: Dan de flitser. Wat zeg je?
8: Ik zeg zoiets, denk ik dan ook, ja.
9: Ja, denk het wel. Ja, ja. Meestal is dat daar wel zo. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn wordt geflitst als iemand daar hard rijdt bij hectometerpaal 212,9. A67 Eindhoven-België 18,0. A76 bij de Duitse grens 25,0.
8: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar iets snel voor de laatste keer deze ochtend. Tot straks.
10: Yo.
8: Hoi, hoi.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: De vrolijke vrijdag, we noemden dat al, met zometeen muziek van Drukwerk, lijn 10. Maar we beginnen met René Schuurmans. Die handen in de lucht.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

Dit zijn toch de liedjes waarvoor je de radio harder zet? Lijkt mij wel tenminste. Drukwerk en Lijn 10. Gisteren lag drukwerk hier nog op de draaitafel in het vinylarchief. Toen draaiden we Je Loog tegen mij. En dit was inderdaad Lijn 10. Het feest der herkenning op de vrijdagochtend. De vrolijke vrijdag van Radio NL. Eerder deze ochtend zei ik al dat we het behoorlijk druk hebben. Over een half uurtje gaan we even een belletje doen met Frans Bauer. In het volgende uur bellen we even met Rutger van Barneveld. Want die is wel met een heel speciaal project bezig. Ja, zij iets van jou, ik iets voor hun. Zo moet je het zien. Gaan we straks aandacht aan besteden. We hebben de 3:30. We gaan straks nog het spel spelen, de kleedkamer van. En het is ook de vrijdag dat we de Hollandse Nieuwe voor aankomende week bekend mogen maken. En niet te vergeten, we hebben straks 3 verzoekjes nodig. En die hebben we eigenlijk al op korte termijn nodig. Over een minuutje of 17 zal liedje nummer 1 gedraaid worden in de 3:30. En suggesties daarvoor mag je nu alvast insturen via de app van Radio NL. Als tekstberichtje en anders spreek je even wat in. Vinden we ook altijd leuk om van je te horen. Voor straks de 3:30.

Heerlijk terug in de tijd. André Hazes, Andrew Hazes. Zo zou hij natuurlijk internationaal kunnen heten. Op de hoek van de straat. Een liedje wat het altijd goed doet en meezingbaar is. En als je dan niet de allerbeste zanger bent, dat maakt niet uit. Het is vrolijke vrijdag. Dus mochten je collega's commentaar hebben op het feit van... Nou, moet dat nou zo? Ja, dat moet zo. We zijn aan het aftellen richting de weekendbel. Radio NL zorgt 24 uur per dag voor die gezellige meezingers. Dus laat je gewoon lekker gaan. Bij deze het advies. Jullie zijn ook lekker op dreef in de app van Radio NL. Dat is op zich heel goed. Wij mogen zometeen de keuze maken welke drie er gedraaid gaan worden. Zometeen in de 3:30. En binnen nu en een minuutje of 8 hoor je de eerste voorbij komen in de reeks van 3.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
8: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Fietenolie tankstations.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Deck. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Deck. Hecht aan kwaliteit.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan.
18: De 3 na 10:30.
14: De vrijdageditie van Werk in Uitvoering met de laatste drie op verzoek voor deze werkweek. En ja, we hebben best wel een lastige keuze moeten maken, want er kwamen zoveel leuke suggesties in. En dan denk je van, oh ja, waarom die wel en dan weer die niet? Dan weet je ook meteen dat je mensen teleur moet stellen, en dat is altijd jammer. Maar ja, er zijn er maar drie beschikbaar die we kunnen draaien. En die drie, die zijn gevonden. Wij gaan beginnen met Peter Swaans. Die had een appje gestuurd uit Loon op Zand. Goedemorgen, voor de 3:30 zou ik heel graag Why van de Cats willen horen. Hoor helaas te weinig Cats bij jullie. Speciaal voor mijn fijne collega Stijn uit Tilburg. Gaan we daar de Cats voor draaien. Luister mee en zet je radio snoeihard. Beste Peter, meeblaren met de Cats. MUZIEK

0: Heerlijke muziek. Henk Wijngaard, Beun de Beunhaas. Dan is degene die hem heeft aangevraagd, Daan uit Malden. En die zei, schrijft erbij, ik zou graag het liedje van Beun de Beunhaas van Henk Wijngaard willen horen. Want we zijn op de rotonde aan het klooien. Ja, ik heb er dan een beeld bij aan het klooien. Zo van, nou, het is toch vrijdag, jongens. Hè? De energie is wel een beetje weg, maar we maken er nog wat van.
1: De 3:30.
0: Daan, dankjewel voor deze mooie suggestie, jongen. En we hebben er met veel plezier voor jullie gedraaid. Henk Wijngaard en Beun de Beunhaas. Daarvoor zaten de Cats. Een why. We gaan naar Lekkerkerk. Daar zit Cor te luisteren. En Cor heeft het volgende verzoekje.
2: Ja, doe maar even een plaatje van Jan. Zweef het naar geluk. Even speciaal voor de metselpikkels in mijn sluis. En hartelijke groet aan alle metselaars in Nederland.
1: Nummer 3.

0: De Hollandse Nieuwe van deze week, Erik van Klinken. Aankomende maandag is hij bij ons op visite hier in de studio. Het wordt sowieso een leuke week, want aankomende maandag Erik van Klinken. Dan hebben wij dinsdagochtend hebben wij Imca Marina hier op visite. En volgende week woensdag komt dit programma. Ja, hoe mooi kan het zijn vanuit mijn eigen woonplaats? Mag ik voor de allereerste keer gewoon live vanuit Workum de uitzending verzorgen. Dat is tijdens de veekeuringsdag, omdat het volgende week de boeren, de actie, of tenminste de week van de boeren is met de welbekende sticker. Maar daar gaan we je straks nog wel even over bijpraten. Dat gaan we zeker doen. Maar tot die tijd is er dan gewoon de Vrolijke Vrijdag op Radio NL, die van 18 september. En vrolijkheid kunnen we goed gebruiken op zo'n dag, want iedereen die heeft zoiets, smile en we gaan richting het weekend. Nou, wie kun je dan beter bellen dan Frans Bauer? In dit geval gedaan. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij over vrolijke Frans. Even terug naar afgelopen zaterdag, Frans. Ridderkerk.
1: Dat was een feest, dat kun je wel zeggen.
0: Ja, voor de mensen die erbij waren, die zullen dat ongetwijfeld beamen. Maar na afloop gaf jij nog even iets cadeau aan het publiek. Jij stond te dansen als, iemand van 18.
1: Als John Travolta in zijn glorie.
0: Nou, jij zegt het klopt inderdaad. Die vergelijking is meer dan terecht.
1: Nee, maar ik vind het nog al die jaren nog ontzettend leuk. En je ziet het, het was een bizar gezellig feest. Hele plein, stampende vol. Er kon niemand meer bij. Het was echt, geweldig.
0: Mooie dagen. Ja, we hebben genoten en aflopen snel in de auto. En dan zie je dan toch ook weer wat we zaterdag al tegen elkaar zeiden. De Real Life Soap die is weer in volle gang. En mensen komen meteen weer met goede verhalen naar je toe. Allemaal foto's, Die willen dit met je delen hebben. Dat, hoe is dat?
1: Nou, is geweldig. Weet je, ik zit natuurlijk volgend jaar 40 jaar zit ik in het vak en dat ga ik natuurlijk vieren.
0: Ja.
1: En natuurlijk heel veel fans natuurlijk ook die nu dan ook wel eens een fotootje er laten zien van bijna weer 40 jaar geleden. En weet je, het zijn allemaal van die herinneringen die ongelooflijk kostbaar zijn en waar ik er ook ongelooflijk trots op ben. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als je zo'n beetje terugkijkt over die jaren, dan is het eigenlijk een soort rollercoaster geweest van heel veel mooie dingen, maar ook met tranen.
0: Ja.
1: Maar niet alleen mijn tranen, maar ook met tranen van fans die iemand hebben verloren, die daar dan weer herinnering met een liedje hebben. Die dan misschien op de foto zijn geweest ooit met hun ouders, die er nu niet meer zijn. Ja, weet je, soms is dat wel heel confronterend, maar wel ontzettend mooi.
0: Ja, maar dan is het juist fijn dat de verhalen, die personen er nog altijd bij betrokken worden. Maar komt dat dan volgend jaar ook samen? Want jij staat op 9 en 10 april 2027 in Ahoy in Rotterdam om dat te vieren. Wat gaat daar zo speciaal worden?
1: Nou, je weet eigenlijk, Ahoy is voor mij heel bijzonder. Heb ik dat met heel veel liefde gedaan. En er was ook altijd iets speciaals. Ik heb er in het verleden al zwembaden gehad. Ik heb daar door de zaal heen gevlogen. Ik ben er met van allerlei bijzondere dingen ben ik er altijd geweest. En ja, ik heb nog nooit een jubileum gevierd. Dus daar begint het mee.
0: Ja.
1: Mijn 25e ook niet. Maar mijn 40e, daar gaan mijn fans echt iets meemaken. Daar gaan ze echt niet meer vergeten. Ik heb de afgelopen 9 maanden zeg maar al gewerkt aan een fantastisch mooi podium. Dat kent ze weer gaan niet. Echt bizar mooi. Ja, en ik wil echt gewoon een herinnering achterlaten voor iedereen die mij een warm hart heeft toegedragen. Dus ik wil dat ook samen vieren met de fans. 40 jaar lief en leed gedeeld. En dat, als ik je alles zou gaan zeggen wat er zou gaan komen, dan zou je zeggen, Frans, die show moet een maand duren.
0: Ja.
1: Maar voor alle fans die gaan komen en die willen komen, de kaartverkoop is net begonnen, kan ik je wel zeggen, die gaan echt een herinnering krijgen die ze niet meer gaan vergeten.
0: Wauw. En de titel is daarbij heel goed gekozen. 40 jaar samen met jou. Dat is het feestje wat jij wil vieren samen met de fans.
1: Een rollercoaster eigenlijk langs 40 jaar Frans Bauer. Met natuurlijk de grote hits, die gaan er langskomen. Ik heb ook een aantal hele bijzondere momenten in de show zitten. Kan ik niet al te veel over zeggen. Dat gaat showmatig zijn, maar het kan ook zijn dat ik met iemand een liedje zing waar je echt niet verwacht.
0: Okay.
1: Maar het is wel, zoals ze zeggen, de kers op de taart.
0: Heerlijk. En die taart die wordt met heel veel vreugde gegeten als het gaat om jouw 40-jarig jubileum. Frans, even het bruggetje naar de muziek, want ik zag hele mooie beelden voorbij komen. Dat was de clip Heb je even voor mij? Die is al

0: nou ja, de hele tijd teruggemaakt. En nu zijn jullie volgens mij naar diezelfde locatie teruggegaan.
1: Nou ja, kijk, weet je, heb je even van mij... Het is eigenlijk nu alweer 25 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat liedje is in mijn carrière zo bijzonder geweest. Ja, dat wilde ik ook niet even zomaar langs te laten komen. Want ik heb gedacht van nou, 25 jaar... Heb je even voor mij, ja, dat is toch een liedje wat mijn leven heeft veranderd. En dat heb je ook afgelopen keer weer kunnen zien in Ridderkerk.
0: Ja.
1: Wat er gebeurt, het verbroedert jong en oud. En het is een liedje wat eigenlijk elk jaar een hit is. Zonder dat, ja, het leeft onder het volk. En daar ben ik ongelooflijk trots op. En toen zei mijn zoon van, pa, waarom maak je niet een keer een eigentijdse versie? Een hele nieuwe versie. Kijk, het origineel dat blijft natuurlijk altijd supermooi. Maar ik dacht van nou, misschien een heel, heel goed idee.
0: Ja.
1: En toen kwam ik op het idee om Billy Dans te vragen en de Afro Bros. En die hebben gezegd, nou, dat vinden we hartstikke leuk. Dus ze zijn ermee begonnen. En hebben samen met John Deerne, een soort dancer producer... hebben die zeg maar dat liedje helemaal in een nieuwe jas gestoken. En het is vanochtend is het zeg maar uitgekomen en ik hoorde net al dat hij al bizar aan het streamen is.
0: Ja.
1: We waren ook wel een beetje zeg maar verrast dat er zoveel vraag naar is.
0: Ja, maar deze gaat het in de clubs en op de feesten goed doen. Want de nieuwe generatie die heerlijk van dans houdt tot in de late uurtjes, die kan prima hierop losgaan en iedereen die kent het liedje.
1: Dit gaat helemaal viral, hoop ik.
0: Ja, zeker weten. Jij moet je dansje aanpassen op het einde van de show, hoor. Dat, ik voel hem al aankomen.
1: Ik moet op dansles, jongen. Ja.
0: Frans, dankjewel. De kaartverkoop is begonnen voor jouw concerten in Ahoy. Check het allemaal via fransbauer.nl. 19 april 2027.
1: Maar ik wil er één kleinigheid zeggen.
0: Dat mag.
1: En ik vind dat de artiesten dat te weinig zeggen. Kijk, ik heb de afgelopen zondag ook in Ridderkerk. Wat jullie voor het Nederlandstalige lied doen, is echt fenomenaal. Daar ben ik ongelooflijk trots op. 40 jaar Frans Bauer. Het was natuurlijk een mega mooie reis. Maar daar is Radio NL toch wel een heel, heel groot deel van. Dus bij deze bedankt. En ik hoop dat alle luisteraars blijven luisteren. En dat ze elke dag van jullie mogen genieten.
0: Dankjewel Frans voor deze mooie woorden. Dankjewel.
1: Hey, groetjes.
0: En een goed weekend en veel plezier vanavond weer met de Real Life Soap.
1: Ja, vanavond moet je zeker kijken. Dan kan je lachen.
0: Oké, ga ik dat bij deze doen. Doen we, dankjewel.
1: Groetjes, doei.
0: Hoi.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
3: klus, onze tools. Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl. Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl. Glitter chalets en staakcaravans.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
17: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is geen goed landelijk overzicht van incidenten bij moskeeën en daarom komt er een online meldpunt. Volgens de NOS kunnen moskeebesturen daar vanaf zondag meldingen doen van bijvoorbeeld bekladdingen of bedreigingen. Bij andere meldpunten kwamen nauwelijks meldingen binnen. Contactorgaan Moslims hoopt dat het nu laagdrempeliger wordt. De fractievoorzitter van de SGP in het Gelderse Opheusden noemt het onacceptabel dat een AZC-protest gisteravond zo uit de hand liep. Boze betogers bekogelden agenten met zwaar vuurwerk. Door de grimmige sfeer konden de raadsleden het gemeentehuis niet uit. Ik snap de zorgen onder de inwoners, maar daar kunnen we over praten, zegt de SGP'er. Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Er zijn klachten over een trend op social media waarbij vrouwen stiekem met camerabrillen op straat worden gefilmd. Sinds de brillen van social media bedrijf Meta er zijn, nemen ook zorgen over de privacy toe. En voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig 2 maanden geschorst voor mogelijk wangedrag. Zaterdag speelde GVVV, waar hij assistenttrainer was, tegen IJsselmeervogels. En in de rust zou Van Beukering een speler van de tegenpartij 7 tanden uit zijn mond hebben geslagen. GVVV ontsloeg hem daarop. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks Bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie Olifant.

0: of doneer.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Deel 3 alweer, zo snel gaat het. Die ochtend vliegt voorbij op de vrolijke vrijdag hier bij Radio NL. En wil het ook een beetje opschieten op de Nederlandse wegen? Ja of nee? Erwin de Hart heeft het overzicht bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen, nou dan zal ik het antwoord maar geven. Antwoord is ja, maar het wordt wel wat drukker op de weg. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. 6 kilometer file door een auto met pech. Bijna 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein nog steeds 11 kilometer langzamer rijden. De A58 Eindhoven richting Tilburg heeft de meeste vertraging op de snelweg. Tussen Best en Moergestel 10 kilometer stilstaan. Door bergingswerkzaamheden en olie op de weg schoonmaken is de rechterreis ook tot ongeveer nog een uur dicht. Kan omrijden via de Bos. En 306 N306 in beide richtingen, Harderwijk-Kampen, staat het helemaal stil bij Walibi Holland. 5 kilometer. En dat, die mensen luisteren ongetwijfeld naar deze zender, want het is de agrotechniekbeurs in Walibi Holland. Dan de flitsers nog de A4 Antwerpen-Rotterdam. Hectometerpaal 234,5. De A7 Afsluitdijk-Heerenveen 108,0. En de A12 Utrecht-Arnhem 83,1.
8: Dat is toch wel weer goed van jou, Erwin, want het uur hiervoor toen zeiden we, ja, er zal wel een evenement zijn. En dan doe jij even research en dan weet je meteen het uur erop alles even te melden, zodat iedereen van A tot Z geïnformeerd is.
9: Ja, zo is het maar net. Dat is mijn baantje.
8: Extra bonus bij de ANWB, zo is het. Dankjewel voor dit moment, Erwin. Alvast een goed weekend. Hoi, hoi.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Zometeen de mannen van Ancora met door storm en woeste regen. We gaan zo meteen nog even een belletje doen met Rutger van Barneveld. Maar eerst muziek van Jan Smit.
10: Dit is de muziek van

0: De mannen van Angora hoorde je een door storm en woeste regen. Wij waren druk bezig achter de scherm om even Rutger te bellen. Want ja, er is iets bijzonders rondom Rutger van Barneveld. Maar helaas krijg ik een toontje die je liever niet hoort als je iemand belt. Dit nummer is even. Achter de schermen wordt nu druk gewerkt om contact te krijgen met Rutger. Die gaan we zo meteen nog wel even bellen.
1: De kleedkamer van...
0: Niet getreurd, want we hebben ook nog een prijspakket weg te geven. En dat heeft alles te maken met de zoektocht naar de kleedkamer van... Je krijgt zo meteen een aantal hints... En het is dan de kleedkamer van een bekende artiest. En als jij denkt te weten wie het is, dan stuur je die naam in via de app van Radio NL. Doen we iedere vrijdag. En degene die de juiste naam instuurt, maakt kans om gebeld te worden tussen 11:30 en 12:00. Is dat het geval, dan win je het Radio NL prijzenpakket. We hebben de hints voor je. Luister goed. Ja, misschien heb je er iets aan of dat je in afloop denkt, oh, was dat het? Ja, het kan alle kanten op. Wij zoeken een naam. En die willen we graag van je lezen in de app. Het is een gezellige kleedkamer. Een goed ingerichte en gezellige kleedkamer. Er hangen diverse kostuums. Er staan veel flesjes water op tafel en er staat ook één fles wijn. We hebben een oude foto. Daarop staan drie personen. Er staat een fruitschaal met een appel, mandarijn, bananen, kiwi en een peer. En er ligt een replica van het grote boek van Sinterklaas. Dit zijn de eerste hints die we mogen geven voor de kleedkamer van. Heb jij enig idee wie wij zoeken? Dan mag je nu die naam insturen. En wie weet ga jij er vandoor met het Radio NL prijzenpakket op de vrolijke vrijdag van Radio NL. En als je denkt, Frank, vind het nog te lastig, dan nog even wachten. Iets na 11:30 volgen er nog een aantal aanwijzingen. Ja.

0: Het is de maand september en daar is in alles mogelijk nog qua temperatuur. En als je dan af en toe een beetje voorbij ziet komen en je weet dat het aankomende week weer gewoon 20, 21, 22 graden gaat worden met uitschieters. Ja, dan is zo'n barbecue niet zo gek. De havenzangers, je hoorde ze hier. Happy, sappy, barbecue'tje. Zei het net al, we waren druk bezig om achter de schermen even contact te krijgen met Rutger van Barneveld. En dat is gelukt, maar ik had ook niet anders verwacht. Rutger, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, grote vriend. Hoe is het?
0: Ja, goed. En met jou dan?
1: Ja, lekker. Gekke huis, hè?
0: Ja, weet jij, dat is heel raar misschien, maar het is nu 10 minuutjes voor 11:30 op vrijdag. Heb jij enig idee hoe aankomend weekend eruit ziet? Of is het gewoon de auto instappen en ik word wel ergens naartoe gereden?
1: Nee, ik weet het wel globaal, maar niet meer zoals ik hiervoor heb geweten. Dus ik af en toe stap ik in de auto en dan denk ik echt van, ik zie wel waar ik uitkom. En, maar overal waar ik kom is het feest. En ja. Dat is het belangrijkste.
0: Maar dit is toch de jongensdroom van een artiest waar je keihard voor gevochten hebt dat het zo goed met je gaat?
1: Zeker, zeker, absoluut. Ik heb hier natuurlijk 25 jaar lang voor geknokt. En ik denk dat het voor iedereen leuk is om te zien dat je, als je maar lang genoeg doorzet en lang genoeg in jezelf gelooft en het juiste liedje op het juiste moment hebt, dat het dus voor iedereen mogelijk kan zijn.
0: Ja, ik moet dan zat Henk Dissel hier en hij zei, ja, hadden we het ook over de populariteit van Nederlandstalige muziek. En ik zei dat moment dat Rutger halverwege de muziekreis in Turkije met een mobiele telefoon luister even. Ja, typisch Rutger van Barneveld liedje. Wauw, doe je goed. Maar niet weten wat hierachter vandaan zou komen, vriend.
1: Nee, maar dat had ik. Dat, heel eerlijk had ik dit ook niet verwacht. Kijk, ik geloofde natuurlijk heilig in het liedje. En anders breng ik het niet uit. Maar dat dit eruit zou komen, nee, echt bizar.
0: Ja, wauw, van genieten, zo lang mogelijk. Maar dat grote succes, dat heeft natuurlijk hele mooie vorm aangenomen. We gaan even terug naar een aantal weken geleden. En dan noem ik je alleen even de naam Major Lazer.
1: Ja, die was voor mij vrij onbekend, kan ik je vertellen.
0: Ja, voor de mensen die het gemist hebben, Rutger, wat gebeurde er?
1: Nou, een aantal weken geleden had ik mijn fandag en de dag daarvoor zag ik een filmpje voorbij komen op mijn telefoon van Major Lazer featuring Rutger van Barneveld op Lowlands. Ja. En toen dacht ik, oh ja, ja, leuk. Maar ik moest zingen, dus ik niet wetende wie Major Lazer was. Dus ik dacht, ah, weet je, ik deel dat straks in zijn optreden. En ik was klaar met mijn optreden en werkelijk mijn telefoon ontploften van Rutger. Kijk eens, heb je dat gezien? Major Lazer draait jouw liedje. Ja, maar wie is Major Lazer dan? En ik ging even googlen wie het was. En toen dacht ik, wow, dit is wel echt super vet. En een gigantische eer dat deze Amerikaanse setting mij heeft gedraaid in de Alpha op Lowlands.
0: Ja, geweldig toch? Ja, ook weer zo'n,
1: ja, waanzinnig.
0: Zo'n droom die af te vinken is, die je van tevoren misschien niet eens had voor kunnen stellen. Maar er zit ook een maar aan. Je hebt iets teruggedaan.
1: Ja, nou ja, goed, de jongens van Slam FM, ik weet niet of ik ze zo mag noemen, maar die hadden dit bij hem geopperd van, ja, Rutger van Barneveld, dit moment nummer 1, wil je dat draaien? Nou, dat ging Diplo, hè, degene achter Major Lazer, ging kijken van, ja, kan dat? Nou, die heeft hem origineel echt gedraaid, die heeft hem in, denk ik, 4 versies op zijn USB-stick staan op het moment.
0: Wow.
1: Maar hij heeft echt de originele versie heeft hij gedraaid en dat was super vet. En toen zeiden die jongens, ja, maar kun jij dan een Major Lazer liedje, maar dan naar jouw hand zetten.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het nogal een uitdaging, zei ik. Ik ben maar, ben gewoon een volkszanger, maar ik heb een liedje van hun Lean On van Major Lazer heb ik een klein beetje met de hulp van de jongens van Slam FM vertaald. En ik denk dat het een hele leuke versie van 1 minuut is geworden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de mensen daarvan vinden. Want moeten we daar nou daadwerkelijk iets mee doen? Moet ik het laten liggen? Maar we krijgen zoveel complimenten. Dus ja, je weet nooit wat er nog uitkomt.
0: Ik heb dat fragmentje hier. Zullen we er samen even naar luisteren, Rutger?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Daar komt ie, luister mee.
1: Ja.
0: Want het is echt waanzinnig goed gedaan wat jij al zei. Dit is spectaculair, dus dit is hem.

0: zien dan. Ja hoor, deze kan gewoon mee in de set van de jongens hoor. Dat is geen probleem, Rutger.
1: Nee, ik denk, het is waanzinnig geworden. En ik ben er ook ontzettend trots op. Kijk, ik zing eigenlijk altijd het volkse repertoire. Maar het blijkt wel dat een volkszanger dus veel meer kan dan alleen dat. En ik denk dat dat voor iedereen zo moet zijn. Maar blijf vooral bij jezelf. Dat is het mooiste.
0: En dat zijn hele mooie woorden van iemand die het succes inmiddels van alle kanten kent. Ik wens jou ontzettend veel succes het komend weekend. Maak er een knalfeest weer van. En blijf genieten van het alles, Rutger.
1: Zeker weten. Ga ik doen, vriend. En wij zien elkaar heel snel.
0: Gaan we zeker doen. En dan ga ik de nummer 1 uit de Radio NL Top 30 nog maar een keertje draaien. Want morgen sta ik
1: nog.
0: Ja, gewoon op de hoogste positie. Ook morgen weer, hoor. Geen enkel probleem.
1: Dankjewel, man.
0: Fijn weekend. Hoi, hoi.
1: Fijn weekend. Hoi.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
3: klus onze tools. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Zoeken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
11: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
10: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
11: Wie 's nachts uit vissen gaat.
10: Nu overal te beluisteren.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: in of doneer.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
4: Weerbericht.
6: We waren net met dat spelletje bezig, de kleedkamer van. Ik denk dat die extra hints wel nodig zijn. Het is volgens mij, zolang we het nu spelen, dat is denk ik een week of 3, 4... hebben wij het nog niet beleefd dat er nog geen enkel goed antwoord binnen is. Jullie zitten allemaal in de verkeerde hoek. Ik zie heel vaak de naam Stefan de Wallen binnenkomen. Maar volgens mij komen we die niet iedere week tegen op een podium dat hij ergens liedjes staat te zingen. Zometeen nog een aantal aanwijzingen, dat komt goed. Eerst het weerbericht vandaag, dan hebben we af en toe te maken met de zon. Maar er komen toch ook wel stapelwolken tot ontwikkeling. En vanochtend dan trekken die laatste buitjes van het noorden en het oosten over het land. Vanmiddag is het overwegend droog. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Vanavond dan neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Vanavond en vannacht dan kan er nog een buitje vallen. Dat zal ongeveer wat regenmotregen zijn. En met name dan in de noordelijke helft van het land. Minima die komen dan te liggen rond de 15 graden. Morgen dan zijn er ook wolkenvelden waaruit af en toe een buitje kan vallen. Ook schijnt af en toe de zon. En die temperaturen die doen het op zich best aardig. 20 tot 21 graden voor de zaterdag. Hebben we straks nog de kleedkamer van, de prijswinnaar ervan. We gaan de Hollandse Nieuwe nog onthullen. En veel muziek, zo onder andere van deze. Glennis Grace en Edwin Evers.

0: Vorige week mochten wij kaarten weggeven voor de Dondersdikke Tentparty die morgen in Pekela staat. En deze mensen zullen daar morgenavond ook bij aanwezig zijn. Frank en Mirella en wat ik zou willen.
1: De kleedkamer van...
0: Dat is de grote vraag. Van wie is de kleedkamer? We hebben een aantal hints gegeven en tot nu toe nog steeds niet de juiste naam. Deze kleedkamer is gezellig ingericht. Er hangen diverse kostuums. Er staan veel flesjes water en één fles wijn. Ook is er een fruitschaal te vinden met een appel, een mandarijn, bananen, een kiwi en een peer. Er staat een foto in de hoek, die is al wat ouder en daarop staan drie personen. En we zien een replica van het grote boek van Sinterklaas. Dat zijn de hints die je al had. Er komen nog een paar bij. Aan de wand hangt namelijk een poster van de Nijmeegse Vierdaagse. En ergens in een hoek ligt een zwart shirt. Het welbekende Radio NL Ciao de Baco shirt. En als je heel goed kijkt, op het kledingrek zie je zelfs nog zo'n hele mooie koningsmantel. Dat waren de hints voor dit moment. Wie zoeken wij? De naam lezen we heel graag van je in de app van Radio NL. En wie weet ga jij er vandoor met het Radio NL prijzenpakket. Hebben wij muziek voor je? Raymond Hermans, Maximaal.

0: Mag ze een half uurtje optreden en afloop even de moeite nemen om met iedereen een babbeltje te maken. Even een fotootje en altijd een glimlach. Kijk, zo zien we ze graag op de podia bij Radio NL. Gekke makelaar, Richel.
1: De kleedkamer van...
0: Ja, we hadden wat hints. De gezellig ingerichte kleedkamer. Diverse kostuums. Flesjes water en één fles wijn. Een fruitschaal met een appel. Een mandarijn. Bananen. Kiwi. En een peer. Een oude foto met drie personen erop. Een poster van de Nijmeegse Vierdaagse. Een replica van het grote boek van Sinterklaas. Een Radio NL Sjoude Bako t-shirt. En tussen alle kostuums zagen we ook nog een grote koningsmantel hangen. Wij gaan naar de telefoonlijn. We hebben gebeld met Jeannette uit Vlaardingen. Jeannette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het was lastig, had ik het idee vanochtend.
2: Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ik moest ook nog even zoeken via Google hoe die zanger heette van de
0: Chinese. Maar wat gaf de doorslag? Welke hint had je zoiets van, nou, dit kan niet missen, dat moet wel.
2: Dat was Sjoude Bako en de Koningsmantel Nijmegen.
0: Daarom hadden we hem ook als laatste bewaard. Volgens mij noemde je net al even de naam van de uitvoerende artiest. Wie zochten wij?
2: Ronnie Ruisdaal,
0: jawel. Dat is het juiste antwoord, Ronnie Ruisdaal. Ja, de gezellig ingerichte kleedkamer. Nou, bij Ronnie is het altijd gezellig. Diverse kostuums. Hij heeft er natuurlijk de glitters in het goud, in het zilver, in het blauw, in het rood en het zwart. De flesjes water, nou, dat spreekt voor zich. En die fles wijn, die heeft hij altijd bij zich. Maar ja, voor het geval mensen denken, er zit echt alcohol in. Dat is dus niet het geval. Hij staat altijd keurig netjes nuchter op het podium. De hint van de fruitschaal. Ja, het waren allemaal één stuks. Één appel, één mandarijn, een kiwi en een peer. Maar de nadruk lag op de bananen natuurlijk. Eet veel bananen, de grote. Een oude foto met drie personen. Dat was een oude foto van voorheen van de Johnny's. Nou ja, hij is altijd betrokken bij de Nijmeegse Vierdaagse. Woont zelf ook in Nijmegen. Doet daar gigantisch veel mooie grote optredens. Dus dat was hem. En hij, in de drukke november en december maand wil hij nog wel eens in de rol kruipen van de man uit Spanje. Vandaar ook een replica van het Sinterklaasboek. Het Radio NL de Sjoude Bako t-shirt spreekt voor zich. Daar heeft hij een prachtig mooi liedje over gemaakt. Naar aanleiding van de kreet hier op Radio NL. En de grote koning. Die trekt hij af en toe aan bij speciale gelegenheden. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij de koning van de Polonaise is. Je had ze allemaal goed, Jeannette. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Wij gaan jou het Radio NL prijspakket toesturen. Dat zal in de loop van volgende week in Vlaardingen bezorgd worden. En dan wens ik je een heel fijn weekend.
2: Ja, hetzelfde. En veel plezier.
0: Dankjewel. Doei. Doei.

0: Baco.
1: Inderdaad. Dat was hem helemaal. Roddy Ruisdaal en Ciao de Baco. Komen nu ook nog wat berichten binnen van mensen die zeggen... oh ja, nu wel. Ja, dat was het. Dat had je misschien net even iets eerder. Ja, heel veel namen werden genoemd en ook hints waarvan wij stonden te kijken van hoe dan. Maar ja, Gerard Joling werd ook heel vaak genoemd. Misschien is dat met die glitterkostuums, dat zou het eventueel kunnen zijn. Ook de link met dat boek natuurlijk. Ook Joling heeft al in Sinterklaasfilms gespeeld. Dus ja, prachtig. Volgende week een volgende ronde als het gaat om de kleedkamer van. We hadden jullie beloofd nog even een beetje bij te praten over volgende week. Want dan is het namelijk de Radio NL Week van de Boeren. En we hebben een prachtig mooie sticker laten maken met Radio NL. Wij zijn trots op de boeren om wat ze doen. De extra steun voor de gezinnen. Die mensen staan voor dag en dauw op. En volgende week hebben we een speciale week die we positief, zonder enig politiek standpunt in te nemen, maar gewoon positief het werk van het gezin van de boer. En het leuke daarvan is, we hebben een spotje lopen van de productie is in volle gang. Dat klopt ook. Maar het mooie nieuws was net dat er een grote vrachtwagen voor de deur kwam rijden. En die zei, ik heb even een bestellingje. Bestellingje kon er wel af. Zeg maar gewoon bestelling. Ze zijn binnen. De stickers, ja. Vanaf maandag volle bak aandacht daarvoor. En wat Lars vanochtend al zei, volgende week woensdag komt werk in uitvoering live vanaf de veekeuring in Workum. Dan kunnen we deze drie uurtjes daar doen. En dan staan we midden tussen de boeren en de koeien en de gezelligheid. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Het laatste liedje staat klaar om gedraaid te worden. En dat is de belangrijkste voor aankomende week. Afgelopen maandag was hij bij ons. Wisten wij nog niet dat hij scheef zou worden. Dan hadden we dat natuurlijk met alle liefde met hem willen delen. Maar dat was de grote verrassing die een paar dagen later kwam van onze muziekredactie. En voor de mensen die de agenda een beetje in de gaten hebben gehouden voor Radio NL, die weten wie hier afgelopen maandag te gast was. Damien van Os, Hard to Get, is de nieuwe single van hem. En die is aankomende week schijf op Radio NL. Damien, van harte gefeliciteerd. Het is je meer dan gegund en we gaan hem volle bak voor je draaien. En niet alleen voor Damien, maar natuurlijk ook voor de fans en de liefhebbers van het Nederlandse lied. Dit is hem, de Hollandse nieuwe voor aankomende week. Hard to Get. Fijn weekend!

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
22: Sportlife.
23: Sportlife. Sportlife.
24: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
25: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
26: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
0: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
1: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is volgens het OM nog niet met zekerheid te zeggen waardoor de Rotterdammer Alfredo Golou tijdens een arrestatie is overleden. Zijn familie heeft aangifte tegen de politie gedaan wegens doodslag. De 51-jarige Golou werd aan de kant gezet na een melding over een gestolen fatbike, maar zijn fiets bleek niet gestolen. De KLM vindt het nog te vroeg om het beleid rondom powerbanks aan boord aan te scherpen. Er wordt eerst onderzoek gedaan, zegt de maatschappij. Gisteren vloog een powerbank in brand aan boord van een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. En daardoor moest het toestel terugkeren. Het cabinepersoneel bluste de brand. Een huis in Overasselt, waar de familie van drugscrimineel Jan G. zou wonen, blijft 2 weken langer gesloten. Volgens de burgemeester om de rust in de wijk te laten terugkeren. Het huis zou, net als het huis van Jan G., doelwit zijn. Dat werd op 1 september overvallen door ruim 30 mannen. De beveiliger werd doodgeschoten. En de benzineprijs blijft records breken. De adviesprijs voor een liter euro 95 is opgelopen naar ruim 2,72 euro, zegt United Consumers. Prijsvergelijken loont nu meer dan ooit, zegt een regionale prijsvergelijker. Want soms kan je terecht voor 2,28 euro. En in Duitsland tanken loont niet meer altijd de moeite, zegt RTV Oost. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
22: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
23: En mooi groen.
22: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
23: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
26: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
27: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
26: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
28: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
29: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
28: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
30: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
31: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
32: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
33: Download de app en start met vinden.
34: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Goedemiddag, het is 6:06 geworden op die mooie dag die vrijdag heet. Echt waar, nog maar een paar uurtjes scheiden jou tussen een werkweek en een welverdiend lekker weekend. Dat is het nog niet helemaal. Het is 12:00, we hebben nog een middag voor de boeg. Maar de eerste 3 uur gaan we muzikaal vullen met jouw favoriete muziek. En dat gaan we op een hele vrolijke manier doen. Eerst eventjes een blik op 's Landsherenwegen. Op dit moment meldt de ANWB al 30 files. Ja, vrijdagmiddagspits komt, of vrijdagavondspits moet ik eigenlijk zeggen, komt altijd vroeg op gang. De langste file kom je tegen op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Er staat een defect voertuig, 8 kilometer en de vertraging inmiddels 40 minuten. Diezelfde A58, dus Eindhoven-Tilburg, is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden ter hoogte van Eindhoven. En het verkeer richting Tilburg en Breda wordt geadviseerd om Den Bosch te volgen. Dat is via de A2 en de N65. Dan een hele batterij aan snelheidscontroles. Ik pik er even een paar voor je uit. Onder andere de A20. Even zien, A20 Gouda-Rotterdam ter hoogte van Rotterdam bij 30,7. De A30 Ede-Barneveld bij 16,3. De A67 Eindhoven-Belgische grens bij 18,0. En de laatste die je van mij krijgt, de A79 Heerlen richting Maastricht ter hoogte van Valkenburg. Daar eventjes opletten bij 8,4.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Fijke van den Berg. Die is op deze vrolijke verzoekvrijdag er helemaal klaar voor. Kom maar door met jouw verzoekjes in de app van Radio NL.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker vrolijk begin van je vrijdagmiddag. Deze man, ja, dat is raar. Sinds hij meegedaan heeft aan de Mark Singer, kan ik hem niet meer anders zien dan kikker. Ja, dat is heel raar, vind ik natuurlijk heel vervelend. Maar hij zat toen in het kikkerpak. En ja, het was natuurlijk gelijk te horen dat het meneer Kroes hemzelf was. Hij heeft niet alles uit het leven gehaald, maar wel alles uit het pak. Dat mogen duidelijk zijn. Het Siggie! Het is zover. De dag waar we de hele week al naar uitkijken. Vrijdag. Het is vrijdagmiddag. Dat betekent dat je 3 uur lang kunt genieten van de vrijdag, de vrolijke bezoekvrijdageditie van Op Volle Kracht. En die werd vanmiddag afgetrapt door Circus Custers. En zojuist hoorde je inderdaad kikker Wolter Kroes. Hey, je staat inmiddels met 1,5 been in je welverdiende weekend. En ook vandaag is het natuurlijk weer de dag van iets of van iemand. Het is namelijk Wereld Bamboedag.
1: O ja?
0: Houd het schoondag, dat is een hele goeie. En de dag van de Noordzee. En dat laatste, dat klinkt een stuk minder leuk. Nee, leuker moet ik zeggen. Spannender dan dat het eigenlijk is. Want eigenlijk is het niks meer dan een conferentie voor wetenschappers, beleidsmakers en industrieën. Ze komen samen in een hotel in Egmond aan Zee. Nou, dat is ook het enige zee wat erbij zit, heb ik zo te moeden. Om workshops en lezingen te volgen over alle aspecten van werken rondom de Noordzee.
1: Blech.
0: Noordzee is leuk, vergaderen niet. Ja, dan nog eventjes een korte blik op de actualiteit van de geschiedenis. We hadden het maandag of dinsdag er al eventjes over. Over Market Garden dat het begonnen was. Klopt inderdaad, maar vandaag in 1944 wordt Eindhoven bevrijd door de Britse grond- en Amerikaanse landingstroepen. Toen kon je nog op die Amerikanen bouwen. De welbekende operatie Market Garden. En die hele operatie die duurt volgens mij tot begin oktober. Althans, in 1944. Ja, en 21 jaar geleden, het blijft me verbazen, wint de Spanjaard Roberto Heras voor de 4e keer de ronde van Spanje, de Vuelta. Dat is vorige week afgelopen van editie 2026. En die 4e overwinning werd hem uiteindelijk in 2005 ontnomen wegens, je gelooft het niet, dopinggebruik. Hé. Hey. En dan komt de rare van het hele verhaal. Uiteindelijk werd hij in 2011 dan toch weer aan hem toegekend. Het tweede, even zien. 12 jaar. 12 jaar na de definitieve positieve dopingtest krijgt hij alsnog de overwinningsbonus van, let op, 725.000 euro. Daar wil ik ook wel eventjes 12 jaar op wachten, ja toch? Volgens mij is wielrennen niet degene die het beste is, maar wel degene die de beste methode heeft om doping te ontlopen. Het is niet sympathiek, maar wel waar. Dit is Marco Schuitma.

Hartstikke idee. Marcel Nooyen uit Groesbeek die zegt... Hey Van den Berg, allemaal leuk en aardig... maar wat nou anderhalf been in het weekend? Let op, ik sta met twee benen in mijn vakantie op Kreta. Ja, dat kan natuurlijk ook. In dat geval, geniet ervan en bereid je voor op de terugreis... richting het koude, natte Nederland. En Hans uit Hoofddorp die zegt... ja, zo kun je een plaat aanvragen. Heel simpel, zaai zaai. Nog een keer zaai van Leo Nardel. Maar je weet het, wie zaait, zal oogsten. Slaat helemaal nergens op, ik weet het ook wel. Dit is Leo...

0: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekpadden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij MasterTools.nl.
5: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week in de bonus, Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel, 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten, 40% korting en een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar €0,97. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Stop! Oktober komt eraan.
17: Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan.

0: Julia de Scooters uit 1984. Man, dat is lang geleden. En I Save the Day. En Laura uit Steenwijk die zegt... Hey, Fijke, ik wil graag de Rititipolka aanvragen. Want mijn man heeft zien voor mijn man en ouders... Oh ja, oké, ik snap dat. Voor mijn man en ouders zitten met z'n allen in de auto richting Winterberg. Ik denk voor de pre-ski, want de après-ski gaat een lastig verhaal worden. Fijne vakantie, veel plezier en kom gezond weer terug. En Ronnie uit Maarden die zegt een mooi liedje voor de vrijdagmiddag... is natuurlijk, ja, vul hem maar in, inderdaad, de Vrolijke Koster. Groetjes van Ronnie.
1: Hey mannen, hey John!

0: Oké, okay, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik ben het jaar lang de kosten. Ik doe mijn werk

0: Zing het dan.
1: Hij leek circa zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

enige chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

the accordions, Rititi Polka. Daphne Jonkers uit Zutphen, die is groot fan, heel groot fan van Zus. En volgens de PC is dat duo op 27 augustus in Tekens een programma voor het laatst voorbijgekomen. Nou, ze vraagt hem bijna dagelijks aan, behalve vandaag. Dat lijkt me dan weer een prima reden. Sterker nog, twee redenen om die plaat nu even van stal te halen. En mocht het nou zo zijn dat je ook al een plaat hebt waarvan je denkt, ja, maar die heb ik al weken niet gehoord, misschien al maanden niet gehoord. En het past een beetje in het format van Radio NL. Laat het eventjes weten op deze vrolijke verzoekvrijdag. Met een klein beetje geluk en een heel klein beetje pressie van mijn kant zou het maar zo kunnen dat die plaat al voorbij komt. Zus, speciaal voor Daphne. Dit is Ik wil naar Joret.

Deze man komt op visite op de koffie bij Hessel. Ik heb alleen geen idee wanneer. Is dat volgende week of die week daarna? Hou het in de gaten. Brambo, die komt op visite. Zijn achternaam is Visser. Dan Annemieke uit Koudenberg, Luxemburg. Zo staat het er ook. Goedemiddag, Fijke. Zou je voor mijn man Jeroen, die de hele week onderweg is met de vrachtwaggel en nu op weg richting huis is, even een plaatje willen draaien? Ja, Janus vraagt ze aan, maar ik neem aan dat het Janus moet zijn. En ja, Jeroen, vat het niet al te persoonlijk op met al die snelheidscontroles, maar ze wilde het plaatje horen van Jannes met Gas erop. Alvast vriendelijk bedankt en groeten uit het mooie Luxemburg. Ja, jaloersmakend berichtje, echt waar. Altijd fijn om richting het weekend naar huis toe te mogen rijden. Vrachtwagen, kleine auto, grote auto, het maakt niet uit.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
8: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
7: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
20: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
21: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
0: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het meisje van 15, dat in juni werd opgepakt omdat ze haar ouders zou hebben vermoord, blijft nog 3 maanden langer vastzitten, heeft de rechter bepaald. Volgens het OM heeft het meisje in haar eentje gehandeld en is ze niet beïnvloed door online groepen die vooral kwetsbare jongeren aanzetten tot geweld. Morgen is er een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. En justitieminister Van Weel roept de demonstranten op om het rustig te houden. Hij vindt het de politie-inzet niet waard om demonstraties die uit de hand lopen aan te pakken. Extreemrechtse kopstukken hebben volgens Vrij Nederland opgeroepen om juist geweld te gebruiken. De doodsoorzaak van Alfredo Gulu is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Gulu werd vorige week in Rotterdam aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID kon laten zien. Politie ging achter hem aan omdat hij wegrende. Hij werd tegen de grond gedrukt en overleed kort daarna. En de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, heeft Memphis Depay en Wout Weghorst niet opgenomen in zijn selectie. Virgil van Dijk zit er wel bij, net als Joey Veerman. Ruben van Bommel en Xavi Ezequiel maken hun debuut in Oranje. Dat speelt de komende tijd in de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hier uit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
26: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
27: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
28: De Beter Pickabillies.
29: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
30: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
31: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
32: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
33: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
34: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
35: Goedemiddag, 1:05. Weer een uur dichterbij dat felbegeerde weekend. Lekker man, ik begin het ook al te ruiken als hier de deur open gaat. En het is ook te merken onderweg, want de vrijdagavondspits die begint eigenlijk al rond 1:50 in de ochtend. Op dit moment meldt de ANWB 45 files in Nederland. De 2 langste die krijg je eventjes van mij. De A15 Nijmegen richting Ridderkerk tussen Leerdam en Hardingsveld Giessendam. 11 kilometer. Mijn hemel, 32 minuten vertraging. En ook problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. tussen Hagestein en Lexmond. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer en de vertraging daar actueel 36 minuten. Nou, dan denk je, dan zijn we er wel zo'n beetje. Nou, nee, niet helemaal, want ook de heren en dames van de Flitsbrigade zijn nog druk onderweg. Op dit moment door Flitsmeister gemeld. Een 37-tal snelheidscontroles in Nederland. Even opletten, onder andere op de A27 Gorkum richting Breda bij 14.0. De A28 Assen Hogeveen bij Bijlen 157.8. De A50 Zwolle Apeldoorn 212.9. En de laatste, de A73 Venlo richting Venray, ter hoogte van Venlo. Daar eventjes opletten bij, goed kijken, 48.5.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Er kan nog meer bij, er kan nog meer bij. Heb jij een plaat die je lang niet hebt gehoord? Is dit het moment om hem aan te vragen in de app van Radio NL?
1: Dit is de muziek van Radio NL.

opeenstapeling van allemaal waarheden. En op een of andere manier leidt het altijd tot discussie. Mag ik een boom worden? Honey en liefde is lekker. Lekker hoor. Hupsigree. Edwin uit Oosterhout, die zegt... Hey, goedemiddag Fijke, zou je Willem Duin voor me willen draaien... met Bluffers en Suffers? Dat is lang geleden en is een hele mooie plaat. Ja, is inderdaad het juweel van de plaat. Misschien niet helemaal vrijdagmiddag gehalte, maar ik ga hem lekker wel draaien. En Angela uit Beverwijk, die zegt... Hey Fijke, alles goed? Luister gezellig mee. Verzoek je graag in Amsterdam van Mick Herron... omdat we morgen met de hele familie Amsterdam onveilig gaan maken. Maak er een mooie middag van en alvast een gezellig weekend. Nou, ik wens de mensen in Amsterdam dan heel veel sterkte... met het geweld wat er binnenkomt. Zodra Angela uit Beverwijk komt aanschuiven. En dat niet alleen, maar ze neemt nog de hele familie mee ook. Ja, dat kan dan alleen maar weer in Amsterdam. Dit is Mick Harren en Johnny Jordan.

0: Radio NL.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beide slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten.

0: dat krijg je natuurlijk. Als je roept in de eten van ja, plaatjes die lang geleden gedraaid zijn, dan is dit inderdaad zo eentje. De man met de grote handen en de grote waffel, Willem Duin en Bluffers en Suffers. Een liedje uit 1980. En dan komt er een bericht binnen van Jarno van Doorn uit Ederveen. Ik dacht dat het de achternaam van Arjan was, maar het blijkt toch een plaats te zijn. Dat zegt meer over mijn geografische kennis dan over de plaats waar Jarno woont. Maar dat geldt terzijde. Morgen, dat stuurde hij doodleuk om 1 uur. Hè. Morgen kun je voor mijn moeder even een leuk plaatje van Frank Boeien draaien. Of van de Frank Boeien groep. Daar was ze vroeger namelijk groot fan van en ze is vandaag 50 jaar geworden. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat we dat niet doen? Ten eerste, van harte proficiat. En dan hoop ik ook nog stiekem dat je moeder Linda heet. Dan is de cirkel namelijk helemaal rond. Dit is Frank Boeien.
1: Zo.

0: Begin op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
4: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
5: Ze heeft een Maserati.
4: Zijn altijd aan.
6: Radio NL. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: De Beter Pikkerbullies!
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
18: Radio NL.
16: Weerbericht.
19: Ja, en voor dat weekend weerbericht, de diepe zochtverrekening vrijdagmiddag, gaan we deze week nog één keer richting Purmerend. Want daar woont het orakel wat Jan Visser heet. Althans, orakel met betrekking tot het weer. Goedemiddag, Jan.
20: Goedemiddag.
19: Nou, dat heb ik je aangekondigd zoals we inderdaad ook zien. Het orakel qua weer.
20: Ja, ja.
19: En als ik dan voor de kledingkast sta, moet ik dan morgen een lange broek aan of een korte broek? Orakel.
20: Ja, geen korte broek, denk ik.
19: Nee, ik denk het
20: nee,
19: ook niet.
20: Het is wel een. De temperatuur gaat ten opzichte van vandaag wel iets omhoog. Maar het weer is er niet naar. Maar goed, laten we eens ons richten op vandaag. We hebben vanochtend en nu nog steeds trouwens een paar buitjes gehad in het noorden van het land. Die zijn nog niet helemaal weg. In de rest van het land is het vrijwel overal droog. En van het westen uit beginnen nu geleidelijk wat meer opklaringen binnen te schuiven vanaf de Noordzee. Gisteren was een dag met heel veel regen, met name in delen van Noord-Holland. In en rond Purmerend viel maar liefst zo'n 40 mm. Ik kreeg ook nog een melding van Haamstede in Zeeland, want die deed er ook mee, met 45 mm. Dat was echt bakken water aan het eind van de middag, begin van de avond. Soms in korte tijd viel er 10 tot 15 mm, soms in minder dan een half uur. Dus dat ging wel eventjes hard. Nou, dat is vandaag dus niet aan de orde. Die buitjes in het noorden zullen vanmiddag gaan verdwijnen. En zoals gezegd, er komen gaandeweg wat meer opklaringen in de loop van de middag, naast wat wolkenvelden. Temperaturen, ja, die zijn een graad of 15, 16 in het noorden, in de bewolking en de buitjes. Loopt wel wat op, hoor. En in de rest van het land is het nu zo rond de 18 graden. En er komt nog een graadje bij. Dus het houdt niet echt over, maar het is ook niet echt heel koel. En dan de wind, die waait uit het zuidwesten tot westen en is matig aan de kust vrij krachtig. Neemt geleidelijk weer toe naar krachtig later vanmiddag en vanavond. Maar goed, vanavond opklaringen, droog. Komende nacht echter in het noordwesten al wat regen. Volgend front komt binnenschuiven. En morgen in het noordwestelijk deel van het land, dat is vooral Noord-Holland, een deel van Zuid-Holland, Flevoland en ook Friesland. Ja, daar valt van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. Het front blijft een beetje hangen boven dat deel van Nederland. En in de rest van het land is het overdag meest droog weer. Misschien nog wat zon in het zuidoosten. Daar worden 22 graden. In de gebieden met veel bewolking 19 tot 20 graden. Dus ondanks zeg maar de bewolking toch nog wel een beetje richting 19 tot 20 graden.
19: Dat is niet
20: omdat we in warmere lucht zitten.
19: Ja.
20: Wel een toenemende wind uit het zuidwesten. Later aan de kust krachtig opnieuw. En s'avonds hard aan de zee. Windkracht 7. Nou, morgenavond gaat het in het loop van de avond in het noorden harder regenen. Die regen breidt zich dan in de nacht naar zondag en zondagochtend over de rest van het land uit. Maar later op zondagochtend in het noorden en noordwesten opklaringen. En zondagmiddag is het op de meeste plaatsen droog, geregeld zon en een graad of 19. En de wind neemt af uit het westen. Nou, volgende week dan staat toch een beetje de hele week zo mee in het teken van rustig en droog, nazomerachtig weer. De zon laat zich geregeld zien. En de temperatuur die komt uit zo rond de 20 graden. Wellicht later in de week een paar graden hoger.
19: Lekker hoor.
20: Om het verhaal helemaal compleet te maken.
19: Nou, helemaal mooi. En ik zit daar eventjes te denken. Ik heb hier een aantal collega's lopen op kantoor en techniek. Die lopen in een korte broek als het boven de 15 graden is. Dus als we terugkomen bij het kledingadvies voor morgen, dan is het heel simpel. Dan doen we gewoon een

0: Nationaal de knuffelbeer met een hele grote waffel en een klein hartje. Jeffrey Kuipers, kapper aan de Costa en ook nog vermakelijk zanger. Eerlijk is eerlijk. En over eerlijk gesproken, Erik Drent die is eventjes voornemens om iets belangrijks te melden. En ja, als Erik Drent de microfoon vraagt, dan weet je het, dan moet je hem even de ruimte geven.
1: Goedemiddag, Feike.
0: Goedemiddag.
1: Er is een mooi plaatje dan. Eén plaatje van Klasine Jonker. Een mooie plaat van haar. Dat is Boterbloem. Ga op stap. Voor iedereen. Ik wens iedereen een fijn weekend toe. En ik zeg show de bako. Hou Radio NL altijd aan. Bij mij staat die altijd aan. Hoi, hoi.
0: Ik had het niet beter kunnen verwoorden.

Laura Heijgen. En dan eet er ineens... Precies, als ik jou niet krijg. Ralf van Bracht uit Eindhoven, die zegt... Goedemiddag, Fijke. Verzoekje. Zou je We Gaan Dromen van Michael Horik eventjes willen draaien? Alvast super bedankt. Vriendelijke groet van Ralf. En een fijn weekend voor iedereen die luistert. Nou, dat zijn er behoorlijk wat ik me laten vertellen. Dat gaan we doen, geregeld. En John Renkens uit Venray, die zegt... Ach, dat is toch een sneu verhaal, zeg. Ja, hij zegt... Hey, Fijke, zou je voor mij alsjeblieft een plaatje willen draaien van John de Bever? Met Hey, John. Waarom? Omdat er niemand is die een plaatje voor me aanvraagt. Nou, dan vraag ik hem voor jou bij deze aan. Ga je hem zo meteen horen. Eerst Michael van Horik en dan inderdaad Alexander Curly. Ja. En daarna ook John de Bever. Eerlijk is eerlijk. Ja, gaat helemaal goed komen. Och, arme John, wat sneu voor je. Maar, hè?

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Hey.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
6: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Forse kritiek van de inspectie op hoe beveiligers omgaan met asielzoekers in de verscherpte toezichtlocaties. Er zitten vooral kansarme asielzoekers en mensen die overlast geven. Bijna allemaal alleenreizende mannen. Asielminister Van der Brink past het beleid aan. Handboeien gebruiken mag niet meer, fouilleren bijvoorbeeld wel. In Mantrum in Friesland is een fietser omgekomen door een aanrijding met een trein. Dat gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Volgens ProRail werkte die gewoon en ze gaan ervan uit dat het een ongeluk was. Er komt nog wel een onderzoek. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Sneek ligt nog tot 2:30 stil. Een scholier heeft in Rome een lerares met een mes aangevallen en wilde dat livestreamen via Telegram. Dat meldt een Italiaans persbureau. Hij spoot ook pepperspray in haar gezicht. Een andere scholier zou tijdens de aanval hebben ingegrepen. De lerares is niet in levensgevaar, maar wel in shock. En voor de westkust van Australië is een zwemmer doodgebeten door een haai. Hij was de zee ingegaan in de buurt van de stad Perth. Na de vondst van de man zijn alle stranden in de omgeving gesloten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. En deze week nog verloor iemand een deel van zijn been door een haaienaanval. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon 1 factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
0: Aldi.
17: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel,
0: Aldi.
18: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
22: Ja, de vrijdagmiddagspits, de vrijdagavondspits komt vroeg op gang. Dat blijkt maar weer eens een keer. Nederland haast zich naar huis. En het is ook nergens beter dan thuis, laten we eerlijk zijn. In totaal gemeld door de ANWB. Schrik niet hoor, 65 files op dit moment. De twee langste staan onder andere op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Daar 5 kilometer met 3 kwartier vertraging, 45 minuten. Ja, en ook op de A50 problemen. Arnhem richting Oss tussen Heteren en de Maasbrug. Daar staat ook 15 kilometer. De vertraging daar is 40 minuten. Dan meldt Flitsmeister nog een aantal snelheidscontroles. 35 in totaal staan er nog. Ik pak er even een paar uit het lijstje. De A12 Maarn-Ede, 83.1. De A27 staan er meerdere trouwens. Hoor. Almere, Hilversum bij 112.3. De A28 Hogeveen-Assen, ter hoogte van Spier. Die stonden eerst bij Bijlen, nu bij 153.6. De A30 Ede-Bardeveld bij Lunteren, 16.3. En nog eentje om het af te maken. De A79 Heerlen richting Maastricht, ter hoogte van Valkenburg. Daar eventjes opletten bij 8.4.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Kan links en rechts nog een verzoekje gebruiken en we gaan iemand laten stoppen met roken. Allemaal in dit uur op volle kracht.
23: Dit is de muziek van Radio NL.

Dat is niet best spijt in de kop. Na een avondje stappen. Weet niet goed. Monique Smit. En inderdaad, fijn dat ze nog eventjes zong, niet naar huis. Sam van Hoven uit Heilo. Die zegt, hey Fijke, zouden wij Honky Tonky pianissie van Nico Haak mogen horen? Groetjes van, let op hoor, de metselploeg uit Heer Hugo Waard. Nou, ik neem aan dat ze inmiddels ergens tussen een potje bier en de bruine fruitschaal zitten. Succes ermee, heren, gaat helemaal goed komen. En Angelina Kamps uit Olst, die zegt, goedemiddag Fijke, het is weekend, bijna weekend zo je wil. En zou je voor mij alsjeblieft Marloes en Frank van Etten willen draaien met Ik weet niet waarom. Ik luister gezellig mee. En groetjes van Angelina uit Olst. Nou ja, ik weet wel waarom dat je hem nu hoort. Want je hebt hem zojuist aangevraagd. Marloes Oosting, Frank van Etten. En ze weten niet waarom.

la. Trekkast hoor je zo meteen. Kroeggeluiden. Het kon een vrijdagmiddag zijn. En een hele valse honky-tonky, hoor je dat? De paniekzaaiers uit 1974. De paniekzaaiers en Nico Haak, zo moet ik inderdaad zeggen. En honky-tonky, pianissie op je sinaasappelkissie. Ja. Ja, ik ben vrolijk. Het is vrijdagmiddag. De show zit er bijna op. Ik heb hier een week mogen zitten op de stoel. Een week mogen staan bij het bureau van Hessel Wijkstra. Helemaal leuk en gezellig. En de hele week zijn we ook al bezig. Van 9 tot 9 om mensen te laten stoppen met roken. Niet gelijk du moment, maar in oktober. Want dan is het per slot van rekening stoptober. Ben je nou iemand of ken je nou iemand die verstokt roker is? Kent het wel. Soms zo'n bruin gebitje en bruine vingertjes. Waarvan je ook weet dat ze in de ruimte zijn geweest omdat je ze nog ruikt. Omdat ze een sigaretten raakt. Nou, dat soort mensen, of je bent het zelf, geen enkel probleem. Dan is dit misschien het moment om eventjes op te letten. Want er gaan er nog 3 uit. 3 laserbehandelingen om het in ieder geval wat gemakkelijk te maken om te stoppen met roken. Dit is het moment om het woordje stop te appen in de app van Radio NL. Als je serieus voornemens bent om daadwerkelijk te stoppen met roken. Dat is wel even een belangrijk ding. Het gaat niet helemaal vanzelf natuurlijk, maar het maakt het wel een heel stuk gemakkelijker. En denk jij bij jezelf, ja, daar heb ik het helemaal aan toe. Voor mezelf, of voor die man of die vrouw die naast me zit op de bank die ik nu ruik. Of gewoon, ik moet heel veel geld besparen, dat kan ook. Hè, want het kost me toch klauwen voor geld dat roken. Dit is het moment. Stuur het woordje stop in de app van Radio en bel ik je zo meteen live in de uitzending terug. Dan heb je in ieder geval die laserbehandeling in de pocket. En de rest is aan jou. Nou, heel veel succes. Begin maar met appen met die bruine vingertjes. Ja, nou ja. Azijn blijkt ook goed te werken trouwens voor bruine vingers. Heb ik me laten vertellen. Kom

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis...

0: Guido.nl/business.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
5: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat.
5: Nu overal te beluisteren.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Gamma! De Beter Pickabillies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Ik ben nog blij toen ik geen naakte kerel zag. Hey. Dus drinken is slecht voor de ogen, dat mogen duidelijk zijn. Volgens Danny Christian. En ja, roken is slecht voor de ogen. Hele gezondheid, heb ik me laten vertellen. Maar goed, daar kun je dan wat aan doen. Hè. Als je maar sterk genoeg bent, dan kun je uiteindelijk bepalen... ik kap ermee. Ja, dat kan. Maar goed, ik heb niet gezegd dat het gemakkelijk was. Laat het duidelijk zijn. Nou, er hebben voldoende mensen gereageerd in de app van Radio NL. Het woordje stop gestuurd. We gaan eens even kijken of we iemand terug kunnen bellen... die ook daadwerkelijk de telefoon opneemt. Die wil stoppen met roken. Of misschien wel iemand kent die stoppen wil met roken.
1: Met Johan.
0: Johan, met Feike. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent op de landelijke radio, Radio NL.
1: Oh, goedemiddag.
0: Oh, niet schrikken.
1: Nee.
0: Wat was jij aan het doen? Zat je ergens tussen de bruine fruitschaal en het biertje en een sigaretje? Of was je wat anders aan het doen?
1: Nee, ik was onderweg naar huis. Want ik moet zo mijn zoontje ophalen van school. Die komt terug van kamp.
0: Ach, wat leuk. Maar ik proef daaraan dat er iets veranderd is in je planning. Want ik was op weg naar, maar ik voel een maar aankomen. Of is dat niet zo?
1: Nee, ik sta nu langs de kant natuurlijk, omdat ik niet kan rijden en bellen tegelijk.
0: Oh, dat doe je heel netjes. Dan mag iedereen een voorbeeld aan nemen. Maar goed, ik ben minder te spreken over die rare gewoonte van je dat je aan het roken bent. Want jij bent de verstokte roker?
1: Ja, ik rook veel, ja.
0: Ja, dat klinkt dat belerend. Dat is helemaal niet zo bedoeld, hoor. Ik heb ook ooit wel gerookt. Ik weet precies hoe het is. En het is lastig om te stoppen. Ben je al vaker gestopt?
1: Ik heb het wel geprobeerd, maar ja, toch elke keer uiteindelijk toch weer begonnen met roken, ja.
0: En hoe lang blijf je er al vanaf als je gestopt bent? Is dat gewoon een paar uur, een paar dagen of langer?
1: Ja, soms... toen ik het geprobeerd heb, was ongeveer 2 dagen, 3 dagen. Maar ja, daarna toch weer begonnen.
0: Ja, het heeft ook wel iets van gezelligs, hè? Ik snap het ook wel.
1: Ja, dat ook.
0: Maar het is ongezond en het kost je klauwen veel geld, hè? Heb je het wel eens uitgerekend wat je per maand kwijt bent aan die ellende?
1: Nee, dat heb ik niet uitgerekend, maar het is zeker een hele hoop geld wat je kwijt bent in de maand.
0: Dan spreek ik het als volgt met je af, Johan. Jij krijgt van ons een laserbehandeling om makkelijker te stoppen kunnen met roken. Dat is 1.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: En voordat je dan bij jezelf denkt, ik ga weer een sigaret opsteken... dan moet je even een rekensommetje maken wat je per maand kwijt bent aan roken.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Dan ben ik ervan overtuigd dat je met je tengels van die sigaretten afblijft.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Nou, jij hebt hem in de wacht gesleept. De laatste van de volle kracht voor deze week. Ik wens je er heel veel succes mee. En ben je inmiddels weer aan het rijden? Nee, toch?
1: Nee, mijn vrouw die is inmiddels ingestapt en die is nu aan het rijden.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier met het oppikken van je zoontje. Ik hoop dat hij het leuk heeft gehad. En wat zal hij trots op zijn als papa uiteindelijk gestopt is met roken?
1: Ja, dat zegt hij ook elke keer. Wanneer ga je nou stoppen, zegt hij.
0: Ja, heel goed. Man naar mijn hart. En nog even 1 ding. Wat zal het heerlijk zijn als de rook om je hoofd is verdwenen, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Goeie reis, veel plezier. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Yo, hoi.
1: Dankjewel, hoi.
0: Nou, en dat was de laatste voor een volle kracht. Er zijn nog 2 laserbehandelingen te winnen vandaag.

Psychedelische klanken op Radio NL. Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het stoppen met roken in Stoptober. Nou. Thomas Maas uit Schorel die zegt... Verzoekje, Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Groetjes van Thomas en mijn vader Jan-Pieter Maas uit Schorel gaan we regelen. Hendrik Hammers uit Wierden die zegt... Hallo Fijke, graag even Django Wagner met Ferry de Lid samen. Altijd gezellig. Hendrik Hammers, groetjes. En Brittany Mennings uit Spijk. Ja, die was al vroeg vanmiddag, maar die heb ik inderdaad even links laten liggen... tot het eind van de uitzending. Want die wil graag een liedje horen van de Suskus. Namelijk Dondersmachtig Mooi. Per definitie altijd een goed idee, hè? Donderswachtig mooi. Nou, en dan lopen we langzaam richting de klok van drieën. Kom zo meteen nog heel even terug.

Ja, de zon zien zakken in de zee, is op zich niks mis mee. Andersom wordt het lastiger. Dan moet je goed smeren met zonnebrand, want edele delen die verbranden nogal snel. Heb ik me ook laten vertellen. Door de Rutger van Barneveld en zwoele zomernacht op Radio NL. Ja, en dat was hem alweer op volle kracht voor deze week. Leuk om hier een weekje te staan, want ik heb er niet veel gezeten, kan je vertellen. Volgende week is Diesel Johnny Wijkstra weer van de partij. Dus wat mij betreft een prettig weekend en tot een volgende. En ik laat je alleen met Bouke. Ja, niet helemaal alleen, want we zijn natuurlijk 7 dagen per week, 7 nachten per week bij je. We heten Radio NL. En we draaien Nederlandstalige muziek, want daar zijn we trots op. Tot de volgende. Prettig weekend.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Zoeken, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
13: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 3:00.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is aangehouden in Duitsland. Dat melden bronnen. Hij was begin deze maand doelwit van het extreme bendegeweld. Voor zijn huis in het Gelderse dorp werd een beveiliger doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Nu is hij opgepakt in een onderzoek naar bijna 4000 kilo onderschepte cocaïne. Na een dodelijke aanrijding tussen een trein en een fietser in het Friese Mantrum is het dorpsfeest daar aangepast. De verongelukte fietser kwam niet uit het dorp zelf, maar volgens regionale media gaat het feest toch ingetogen verder. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Hoe het toch zo mis kon gaan, wordt onderzocht. Mensen hebben deze maand al bijna 3000 kilo vuurwerk ingeleverd bij de grote inzamelactie. De inleverpunten zijn elke dag weer in een andere stad. De komende dagen zijn onder andere Rotterdam, Enschede en Deventer aan de beurt. Vuurwerk afsteken is vanaf deze jaarwisseling verboden. En oud-international Mark van Bommel is een ontzettend trotse vader. Zijn zoon Ruben is voor het eerst geselecteerd voor Oranje en treedt dus in zijn voetsporen. Ook Peter Bos, de trainer van PSV, waar Ruben nu speelt, vindt het bijzonder. Van Bommel had een lastig jaar bij PSV door een zware blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon en blijft het vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
20: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
24: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
23: Oh, en nu niet?
24: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
23: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
26: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
28: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
29: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimel Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimel. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Hij zit... Hey, kom even hier dan. Hij zit gewoon in de kantine. Hersel Wijkstra. Ik dacht... Kom eens even hier. Hij schudt van even. Wat ben je geweest dan? Wat zegt hij? Spanje? Nou, volgende week... Hey, loopt gewoon in het pand. Had hij ook wel even een showtje kunnen doen vanmiddag. Dat is raar. Zeg, 6 minuten over 3 is het geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Luister goed. Er staan er 70 in totaal en deze die springen er bovenuit. De A16 tussen Rotterdam en Breda bij Feyenoord een half uurtje. De A... Ja, nu... Doe maar even koffie, joh. Ja, zoetje de melk. De Hesselmeister haalt koffie voor mij. Dit is de eerste keer in 6 jaar. Fantastisch. Nou, de A27 Eveningen richting Gorkum, daar staat een half uurtje. En de A50 Heteren richting Bankhoef, daar staat inmiddels 50 minuten. De snelheidscontroles, we gaan er even snel doorheen. Wordt geen uitje dit, dat is zo weer voorbij. De A6 Muidenbergen richting Lelystad, 68,8. En de A16 Rotterdam dan richting Dordrecht bij Berkel en Roderijs, 7,9.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leer!
0: Ja, je hebt hem al gehoord vanochtend bij Tekenwouda. Fransie Bauer, Willy Dansdan en Avro Bros. Heb je even voor mij?
1: Dit is de muziek van Radio

Billy. Billy, dat is dan de Avro Brothers, zeg ik maar. De Avro Trosso Brothers. Nee, de Avro Brothers. En natuurlijk ook, even kijken, Frans Bauer zelf natuurlijk. Hé, wat een gekke start ook zo. Check even radioneel.tv. Dan zie je niet alleen ons in beeld, maar... Wacht even. Zo. Ik zal hem even laten zien ook. Ik weet niet of hij al gepresenteerd is officieel. Ik weet ook niet eens of hij op onze website staat. Maar als je nu zit te kijken, dan zie je alvast even onze nieuwe sticker. Compleet uitgesneden, hartstikke mooi. Trekkertje erop, trots op de boer. Dit wil je achter op je auto hebben. Dit wil jij op je trekker hebben. Dit wil jij in je keet. Dit wil jij op de, nou ja, op de bumpers. Van de auto of van de lady. Zo simpel is het. Dit is een mooie sticker. Op is op. Er zijn niet heel veel. Dus we gaan ze volgende week weggeven op Radio NL. Ben je trots op de boer? De boeren hebben het natuurlijk ontzettend moeilijk. En die hebben sowieso wel even een steuntje in de rug nodig. Met alles. En plak ze op de auto. Zorg dat ze zichtbaar zijn. Het is hartstikke mooi dat je natuurlijk een sticker ophaalt. Misschien krijg je er wel 10 van ons volgende week. Maar ja, als ze thuis liggen op de balie in de keuken, dan hebben ze er niet zoveel aan. Dus ze moeten wel geplakt worden op lantaarn. Oh, dat mogen we niet zeggen, hè? Nee. Ze moeten op je eigen auto. Maar ja, als je een hekel hebt aan je buurman. Nee, begin met me. Hey, luister goed. Check even radionl.tv. Ik heb ze in beeld. Ik plak hem wel even hierop. Kun je zien. Ze liggen ook op tafel hier. Grote, hele grote en ook kleintjes. Nou, volgende week meer. En dan nu. Ah! Officieel nog niet eens uit. En wij hebben hem. Dat is logisch. Want het is begonnen, dit programma natuurlijk. Als een gimmick. Als een geintje. En het is een heuse single. Binnenkort komt hij uit.

0: Legend, 80 jaar. En ook Benny Jonink is 80 jaar geworden. En eigenlijk zouden die twee keer samen een liedje moeten opnemen. Dat hoeven wij niet te regelen als maar iemand in Nederland het probeert te regelen. De managers van Benny Jonink of een manager van Henk Wijngaard, die luisteren naar Radio NL. Die zijn dat zappen, die horen dit. Of dit komt op de socials, ik hoop het niet. Ik hou meer filmpjes van mezelf tegen dan dat van de collega's. Die vinden dat wel leuk of zo. Ik heb het liever niet. Maar goed, als je dit hoort, zorg dat die twee even bij elkaar komen. Allebei 80 geworden. De een is boerenrocker, de ander is trucker. Twee compleet verschillende werelden. Dat moet een keer bij elkaar komen. In een lekker liedje, Henkie met zijn gitaar, een beetje dat boerenrock erbij. Maar goed, het moet gebeuren. Zo simpel is dat. Nou, volgende week hebben we een mooie boerenactie. Wacht even, telefoontje. Dus,
1: oh god.
0: Nee.
1: Simon, van de afdeling de Leur, hè?
0: Het is mijn broer. Harm.
1: Leurtie.
0: Ja.
1: Je spreekt met je broer, hè?
0: Ja.
1: Harm, een Drenthe, joh.
0: Ja, dit is... Maar we zitten live.
1: Ik zit even te kijken, hè, via de webcam, Stefan.
0: Ja.
1: Kerel, joh, wat een mooie sticker, ja. Wat een mooie sticker. Die mag hebben.
0: Trots op de boer.
1: Ja, man, kerel.
0: Ja, ja.
1: Die moet ik op de trekker hebben, joh. Dus op mijn oude McCormick. Maar ook even op de John Deere, hè?
0: Ja, prima.
1: En, even voor de buurman Gerrit, hè. Die wil even mee op de Nieuw-Holland hebben, dus...
0: De Nieuw-Holland?
1: Nieuw-Holland.
0: Nieuw-Holland.
1: Dat zijn die blauwe trekkers, leur, hè?
0: Oh ja.
1: Ja, maar gas erop, joh. Gas op die lolly vrijdagmiddag. Je bent de laatste tijd ben je zo... slaapwekkend. Leurtie, het is net wat jouw baas ding jou zei vorige week.
0: Wat zei
1: hij? Het is geen middagshow meer.
0: Wat
1: is er nou?
0: Jawel, dit is...
1: Stefan, gas erop, zet hem erop en drop ze erop.
0: Ja, het zit gewoon aan de cola. Ja,

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
18: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Het liedje dat zo langzaam gaat. Dit schreeuwt om een remix met Billy Dunstan.
1: Ja. René Schuurmans, of zou het alleen de maak zijn dat wij deze plaat laatst zo vaak draaien? Ja, ja. Griekse muzikant was het. Dan hebben we even iemand, of een heel bedrijf, even aan koeken geholpen, blijkbaar. De Leren Uil uit Malden, die zegt, zeggen daar, onze vakantiewerker Levi heeft zojuist beloofd een pak gevulde koeken. Oh, dat valt tegen. Gaat hij trakteren als wij Fonsi Veuring draaien met Feesie. Ik heb de verkeerde gedraaid. Nou, maakt niet uit. Fonsi Veuring was op de radio. Alvast bedankt en bla, bla, bla. Margreet uit Randwijk, die stuurt via de mail en privé-mail heeft ze hem naar mij gestuurd. Die heeft een Sino-liedje gemaakt voor de boeren. Of wij die alsjeblieft even willen draaien, want ze zet op een standje, weet ik wat, heel keihard thuis. Misschien is het de moeite waard om hem even te laten horen aan de boeren. Groetjes van Margreet. Kijk, AI is redelijk niet verboden, maar er zijn Europese regels met Artificial Intelligence Music gegenereerd. Eigenlijk alles wat gegenereerd is door de discjockey of door de luisteraars, dat mogen we en kunnen we niet uitzenden. Daar worden we op de vingers getikt door de reclamecodecommissie en weet ik wat allemaal. Ze zijn bezig met daar regeltjes aan opstellen en dat wordt nu al gehandhaafd. We worden op de vingers getikt en vanaf volgend jaar ergens dan wordt het ook beboet. Dus wij kunnen ook geen Suno meer gebruiken. Dat is een website, daar kun je gratis liedjes mee maken en dat soort dingen. Maar ook voor dit programma heb ik best wel veel dingen met AI gemaakt. Ik had een traan in de ogen elke dag. Rond 20:40 deden we altijd van wat als? Wat als Django het zou zingen? En wat als Henk Wijngaard het zou zingen? We lieten een minuutje horen, allemaal gegenereerd natuurlijk met AI. En dat is allemaal. Ik vond het ook wel logisch. Ik vond dat lang duurde. Maar dat mogen we allemaal niet meer uitzenden. Dus wij doen niks met Suno. Die leuke Suno-liedjes die jullie sturen, daar kunnen we niks mee. Daar worden we op de vingers getikt en het wordt beboet. Dus dat doen we even niet. En dat gaat voor alle radiostations binnenkort ook gelden. Want wij zijn blijkbaar een testcase. We liggen een beetje onder de vergrootglas met dat soort dingen. Dus we zijn voorzichtig en we zenden liever niet uit dan wel. Hè? Als we niet draaien, kan dat ons ook niet schaden. Zeg, dan is er een probleempje. Ik hoop dat iemand even wil bellen om te helpen. Want als ik zelf ga kiezen, dan is dat duidelijk natuurlijk meteen. Bjorn de Vries uit Hillegom, die zegt, draai even iets van de Voortak. Hey, check. Vrijdagmiddag, Voortak. Lekker man. Arend van Koten uit Amsterdam, die wil Ria Valk met Rockin' Billy. Oh, dat is ook al tijd geleden. Dus we hebben een dilemma. Een Voortakje op de radio of Ria Valk. Is er iemand die even durft te bellen en keuze maken voor de discjockey? Dus 088-0200-100. Wie heeft verstand van muziek? Hou je van muziek? Dan bel je even. En ben je echt een muziekbarbaar? Dan kies je gewoon de slechtste uit. Gewoon lachen, man. He? Heel Nederland hoort dat slechtste liedje dan wat jij zegt. Er zit geen slechte plaat tussen natuurlijk. Maar ja, Bjorn de Vries uit Hillegom wil Voortak. Arend van Koten uit Amsterdam die wil Ria Valk met Rockin' Billy. 088-0200-100. Iemand die nu belt, even kort in de uitzending, en dan mag jij zeggen wat wij moeten draaien op de radio en klaar. Dan wordt het ingestart en dan wordt die andere niet gedraaid. Dus het is of het een, of een Voortakje, of een Ria Valkje met heb je even. Oh nee, met Rocking Billy. Nou, 088-0200-100, dat belt niemand. Moet ik dan toch een keus maken? Of gaan we even. Zes lijnen. Is genoeg, dacht ik. Met Stefan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Stefan, met Bertus.
1: Hey, wat zou jij kiezen? Voortak of Ria Valk?
2: Ria Valk natuurlijk, hè?
1: Rockin' Billy?
2: Rockin' Billy.
1: Oh, man. Ik ga hem in de volle lengte dat hij is ga ik draaien. Dankjewel, man.
2: Ja, oké. Hoi.

plaatje voor alle boswachters van Nederland, hè. Boom, boom, dans om de boom, bailando. Ja, heel flauw. Hey, zometeen even serieus. De allernieuwste, dit weekend is voor mij. Dat gaan we draaien. En ja, als je in de auto zit, man, een goed liedje is dat. Dit weekend is voor mij. En over in de auto zitten gesproken. Misschien ben je wel bijrijder. Weet je wat dat ideaal is? Je zit in de auto. Blikje Red Bull in de klauwen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Heb je trek?

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
14: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Het kabinet gaat nog even niet onderhandelen met de BBB over steun voor de begroting. Dat heeft premier Jette gezegd naar de ministerraad. De BBB steunde gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet vanwege de stikstofplannen. Daarom is het volgens Jette logisch dat BBB nu niet meepraat en dat eerst andere partijen worden uitgenodigd. Een man die in Duitsland is opgepakt voor een onderschepte partij coke zou drugscrimineel Jan G. zijn uit Overasselt. Begin deze maand was er een geweldsexplosie in het Gelderse dorp. Jan G. was het doelwit. Een beveiliger voor zijn huis werd doodgeschoten en twee agenten raakten zwaar gewond. Rijkswaterstaat heeft Defensie op de vingers getikt omdat een militaire vrachtwagen over de Merwedebrug is gereden. De brug bij Gorkum is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer, tenzij er een noodgeval is. Volgens Omroep Brabant krijgen militairen de regels rond de Merwedebrug nog eens goed uitgelegd. En hij leek afscheid te gaan nemen, maar dat blijkt vals alarm. Cristiano Ronaldo is gewoon weer opgeroepen voor het Portugese elftal. Ronaldo is 41 en speelde al 233 wedstrijden in het Portugese shirt. Volgens de bondscoach is het gewoon een speler als alle anderen. Als hij niet presteert, speelt hij niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
18: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
18: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
19: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
24: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
26: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
27: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
29: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
30: Een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Een drietal files die er bovenuit steken. En hier staan ze vast. De A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat een file van 5 kilometer. En dat is 40 minuten ellende. De A27 tussen Lexmond en de Merwedebrug. De Gammelendingen inmiddels. Iedereen weet het. Hè? Een half uurtje vertraging. En dan A50 tussen Heteren en Bankhoef. Daar staat een uur 15 kilometer. En dat gaat nog iets langer worden, is de verwachting. De snelheidscontroles. A2 Amsterdam richting Utrecht bij 43.2. De A16 Rotterdam richting Berkel en Roderijs 7.9. De A2 30 Leeuwarden richting Heerenveen bij Nes. Bestaat dat gewoon? Nes? Oké. Okay. 61.5 en de A59 Den Bosch richting Breda 111.9.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Stefan Meer!
30: Er zijn allemaal klachten binnengekomen. Ik moet het even lezen wat er aan de hand is. Eerst even Amar.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja man, schuine hitcd's. Als dat nog bestond, stond die erop natuurlijk. Overmachtig. Nou, er komen best wel veel klachten binnen over hetgeen wat net even op de radio was. Dus ik zat alleen maar terug te zoeken. Ik denk, wat gaat het over? Heeft de dienstdoende DJ weer wat gezegd? Dat mensen in het harnas... Maar het viel mee. Het ging namelijk over... Ik had een gesprekje met mijn broer. Mijn broer die belt af en toe is. Die is ook boer natuurlijk. Dus ja, ik ga ervan uit dat hij volgende week ook nog een keer gaat bellen. Maar ik heb zijn nummer opgeschreven, dus die gaan we wel blokken. Maar wat was dat net op de radio, zegt Hilde uit Rotterdam. Die verstond er echt helemaal niks van. Wat was dat voor? Die hoort dan waarschijnlijk uit de speakers alleen maar... Een beetje dat... Dus wacht, ik zal hem nog even één keer bellen dan. Misschien moet hij eens een keer wat doen. Ik versta hem ook wel eigenlijk. Maar goed, ik ga nu even bellen. Oh, dat is snel.
1: Hallo?
0: Ja, met Stefan.
1: Ach, doe lieve.
0: Ja.
1: Stefan.
0: Ja,
1: Stefan, hè? Ja. Wij zijn allemaal Stefan.
0: Ja. Nee, stop even, die valkuil. Luister even. Mensen die verstaan jou niet, die app allemaal. Bijvoorbeeld Hilde uit Rotterdam, die verstaat er geen zak van wat jij allemaal zei net.
1: Geloeide. Serieus?
0: Ja, serieus.
1: Ze kunnen mij niet verstaan.
0: Niks.
1: In Rotterdam niet.
0: Nee.
1: En hoe is het in Tilburg dan? Hoe hangt de vlag in Tilburg erbij? Kunnen ze mij daar wel van staan? Hallo!
0: Armko.
1: Dus daar zijn we dus. Ja. Kom de blauwe man. Donderdag.
0: Kom, doe even.
1: Rap hebbel. Wat allemaal.
0: Rustig.
1: Nee, maar dat is serieus, Stefan.
0: Ja, of niet?
1: Dat betekent dus dat mensen mij in heel Nederland niet verstaan. Omdat ik... Ik heb dus een dialect.
0: Nou, behoorlijk.
1: Ik praat dus met gebrek.
0: Ja.
1: Oh, Stefan, het lulligste wat je kan overkomen als persoon is dat ze je niet verstaan.
0: Nee. Kom op.
1: Stefan.
0: Pak je even. Ja, wat is
1: het? Ik heb een idee, hè.
0: Oh,
1: draai maar eens even een dialectplaatje. En dan mogen de mensen nemen appen of ze mij woord voor woord verstaan.
0: Woord voor woord.
1: En ook het plaatje wat je nu in staat. Het moet even zwaar dialect zijn, hè.
0: Nee, joh.
1: Doe maar in wat van de Heino's, jong. Een echte vrijgezel met een Playboy-boekie.
0: Boekje. Ja.
1: Klap die hem op de... Draai die maar even op de radio.
0: Zo!
1: Ja?
0: Ja.
1: Ach, mijn god.
0: Ja, wat een ding is het ook. Arm?
1: Hier aan daar! Dat was Stefan. Mensen aan de andere kant van de radio, die verstaan me niet.
0: Okay. Nou ja, laat mij even weten dan of je hem verstaat of niet. Ik ben wel eens even nieuwsgierig. Gooi die app even vol. Versta je word voor word wat er allemaal gezegd werd. En sowieso.

0: Het is net als de kilo's op een weegschaal. Als je net wakker wordt en je gaat op de weegschaal staan, je ziet hem niet aankomen. Maar deze zag ik ook niet aankomen. Net even een schaamteloze vraag gesteld. Mijn broer die belde even in. En laten we even vooropstellen, het is geen typetje of zo. Het is niet AI of zo. Ik heb echt een broer, die heet Harm. En ik noem hem altijd voor de gein broer Harm. Maar prima. Ik vroeg van, kun je wel verstaan wat er wordt gezegd? Als hij belt, is het natuurlijk zwaar dialect. Eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, daar kun je om liegen. Maar het is een stukje dialect op de radio. Maar versta je het ook? Dat was de vraag van Hilde uit Rotterdam. Die verstond er niks van. Die hoorde waarschijnlijk alleen maar... Beetje dat op de radio. Dan maar even de vraag gesteld. Liedje erachteraan gedaan. In het Twentse dialect ook. En wat een bericht, joh. Ik zag het echt niet aankomen. Ik kan niet eens alles voorlezen. Yvonne en Scherpenzeel, die verstonden het. Check, zegt Gerard Wilting uit Rotterdam ook. Freddy Duinkijk uit Apeldoorn, die verstaat het gewoon word voor word. Hahaha. Ja, voel ik wel grappig, hè. Word voor word. Mooi. Helena de Hoofd uit Roermond, die verstaat het ook helemaal. Nog een audio-appje ingesproken van 32 seconden. Daar hebben we even geen tijd voor. Visser, laagstreepje John uit Waalwijk. Die verstaat ook alles. De Molle, ja, die komt uit Koevoorde. Dus die, luister maar even. Die praat zelf ook een beetje...
1: Ik ben een Drent.
0: Kijk.
1: Dat kun je toch ook wel horen?
0: Ja, dat kun je wel horen.
1: Ik ben een Drent. Dat kun je toch ook wel zien? Het stukje Nederland waar ik ben geboren.
0: Allemachtig.
1: Is het mooiste plekje daar ik van Holland heb
0: gezien. Kijk eens. Alex Den Hentog, die verstaat hem ook goed verstaan. Daan Hutten uit Bergentheim, die heeft hem ook mooi verstaan. Mooi dialect, zegt hij ook. Dat zegt Jaron Kloet. Ik woon op het boerderij, dus ik versta hem word voor word. Zegt ook word voor word. Mooi. Nou, mooi zo. Fantastisch. Dan is dat ook weer niet dichtgetimmerd. Laten we hopen dat hij niet vaker belt. Want het is altijd met een hoop rotzooi, puinhoop en ruis in het programma... waar je natuurlijk niks aan hebt. Maar goed. Waar je ook niks aan hebt, is dat je gaat hemelen, hè? Naar de hemel. Origineel van Beppie Kraft.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden, speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
23: Altijd aan. Radio NL.
22: Altijd aan.
23: Radio NL.
22: Weerbericht.
24: 3 minuten over 4:30 geworden. Ik heb een roddel gehoord van derden. Het zijn altijd derden die het doen, hè? Ook al zit je zelf in het probleem. Wie heeft dat gedaan? Ja, derden. Oh ja, ja, is goed. Hè. Staat zelfs in de voorwaarden van Samsung, van Android. Als je dan leest, het is door derden is het onderzocht. Dus die schuiven alle schuld af. Prima. Nou, ik heb gehoord van derden namelijk dat dit weekend het alleen maar gaat regenen. Nou, haal het even een professional bij. Hoe zit het met het weer?
25: Het is bewolkt en droog. Vanavond steeds meer bewolking met in het noorden en westen wat regen. Morgen opnieuw veel bewolking en hier en daar een bui. Alleen in het zuidoosten soms wat zon.
24: Oh.
25: Het wordt 1 graad of 20.
24: Ja, dus niet alleen maar regen. Nou, de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er weer gebeurd binnen en buitenland? We gaan het nu horen. Goedemiddag.
25: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Na de geweldsexplosie gisteravond bij een asielprotest in het Gelderse dorp Opheusden zijn 6 opgepakte relschoppers vrijgelaten. Ze zijn nog minderjarig en blijven wel verdachten. BBB zit niet op het strafbankje, maar doet voorlopig niet mee met gesprekken over de begroting, zegt premier Rob Jetten. De BBB steunde gisteren een motie van wantrouwen. Daarom krijgen andere partijen voorrang. 5 kippenboeren in Brabant moeten langer wachten voor ze weten of ze hun bedrijf vanwege stikstofregels moeten sluiten. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over een natuurvergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig.
24: Dan even kijken op de wegen. 134 files staan er en dit zijn de echte knelpunten. Nou, de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord, daar staat 40 minuten. En de A50 problemen tussen Renkum en Ewijk, 61 minuten en dat is 17 kilometer. De snelheidscontroles A2 Amsterdam-Utrecht bij Loenersloot, 43,2. De A10 Diemen richting Amsterdam bij 11,4. En de A27 Hilversum richting Almere, 108,7.

uit België. Zo sexy altijd, hè? Zo sexy. Een liedje dat ook prima op een piratenzender gedraaid zou kunnen worden. Mannen, let er even op. Zet hem op de playlist. Nou goed, het was Anna West en Applejack. En natuurlijk Annie Schilder heeft hem ook gemaakt. Maar ja, wij kozen even voor deze vandaag. Zeg, dit is het moment hoor. Dit is het moment. Wil jij stoppen met roken? Dat kan. Is het zelf niet gelukt? Wij helpen een handje deze week op Radio NL. Dat doen we vanmiddag nog even in dit programma. En vanavond bij Ivo ook nog. We geven namelijk gewoon aan één persoon nu, binnen nu en een half uurtje, een lasertherapiebehandeling weg. Zonnebrilletje op.

werkt 99% van alle gevallen. Wil je kans maken op zo'n laserbehandeling? Twijfel niet, geef je op. En dat doe je door het woordje stop te appen in de app van Radio NL. In verband met Stoptober.

Mooi, Walter van Meer, helaas niet meer onder ons, maar wat een krachtige plaat. Die kan ook nog wel een keer in de remix met Billy Dans dan. Nee, laten we maar niet doen. Nou, daarover gesproken. René Vroger werd even aangevraagd met krijgt de stad niet uit de jongen Michel. Die wilde hem heel graag horen uit Milo. Kijk eens aan. Michel Musters. Mooi zo. Stop appen.

0: kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Carglo.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal. De bouwverslimmers.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
16: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
17: Altijd aan. aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De politie heeft 6 jongens vrijgelaten die vastzaten voor de rellen rond een asielprotest in het Gelderse dorp Opheusden. Ze blijven wel verdachten. 8 mannen zitten nog in de cel. In het gemeentehuis werd gisteravond vergaderd over een AZC. Buiten gooiden demonstranten met zwaar vuurwerk. Ook werd er van alles gesloopt. Er komt een onderscheiding voor iedereen die na het neerhalen van de MH17 naar Oost-Oekraïne is geweest om hulp te verlenen. Het is een wens van de Kamer en defensieminister Yesogus gaat erin mee. Na de crash in 2014 hielpen militairen, artsen en politieagenten mee met het veiligstellen en repatriëren van de slachtoffers, 298 in totaal. Het blijven onzekere tijden voor 5 kippenboeren in Brabant die vanwege stikstof hun bedrijf dreigen te verliezen. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over hun vergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig. De 5 pluimveebedrijven liggen dicht bij kwetsbare natuur en daar komt veel stikstof terecht. De vakbonden zijn weggelopen uit het cao-overleg met ABN AMRO. En dat komt door geruzie over thuiswerken, meldt nu.nl. ABN AMRO wil personeel verplicht minimaal de helft van de werktijd op de zaak hebben. De vakbonden vinden zo'n verplichting helemaal niet nodig. Ze zeggen dat bijna iedereen toch al regelmatig naar kantoor komt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel stapelwolken en het is droog. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met hier en daar wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
20: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
21: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint. Boost yourself.
20: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
24: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
25: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
26: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
29: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
30: Een paar minuten over 5, 105 files staan er en dit zijn de echte knelpunten. De A50 tussen Renkum bij de Ewijk, een uurtje vertraging. De A58 tussen Galder en Tilburg, race of ongeluk. Daar staat ook 50 minuten, is wel 9 kilometer. Snelheidscontroles A12, Maren richting Ede, 83.0. De A28, Hogeveen naar Assen, 153.5. De A67, Eindhoven richting Veldhoven, 17.9. En de A73, Venlo richting Venray, daar staan ze bij 48.8.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Stefan Meer!
30: Oh mijn god. Jij ook? Jij ook? Ik mis dat uurtje lekker los. Dat moet snel weer terug op de radio, toch?
17: Dit is de muziek van

Echte liefde is te koop, samen met Welter. En je zal je afvragen, hoe dan? En dat heb ik me ook meerdere malen afgevraagd. Weet je wat het is? Deze gast is schatrijk geworden aan één liedje. 1,3 miljoen euro verdiend. Maar goed, om de belasting af en dat soort dingen. Aan één liedje. Man, man, droomscenario. Samen met Welter op Radio NL en Echte Liefde is te koop. Wil jij stoppen met roken? Is dat niet gelukt? Nou, je hebt nu nog de kans. Echt, gewoon letterlijk nu. Want na het volgende liedje gaan we rondbellen. Om het woordje stop te appen in de Radio NL app. Dan bel ik je zometeen terug. De voorwaarde is natuurlijk wel dat je rookt. Dat klinkt heel gek op de radio. Mogen we eigenlijk ook niet zeggen. Maar als je rookt, dan ga je opgeven gaan we vanuit. Je krijgt dan van ons, als je wordt teruggebeld, een laserbehandeling therapie. En dan kom je waarschijnlijk met 99% zekerheid kom je van het roken af. Dus nou ja, wil je dat? Zo'n behandeling, laat even iets van je horen door het woordje stop te appen in onze Radio NL app. En dat hoef je niet 10.000 keer te doen dat de vingers blauw zijn. Gewoon even één keer, dan maakt iedereen evenveel kans. Ben benieuwd of jij of je wordt teruggebeld. Je moet even geluk hebben. We gaan echt niet uitzoeken van, die heeft al een keer wat gewonnen in het verleden en die heeft al een keer een sticker opgestuurd gekregen of die heeft een t-shirt gehad, die heeft al een keer een weekprijs gewonnen zo. We kijken nergens naar. Gewoon echt letterlijk nergens. We scrollen. We gaan bellen. We hebben meestal even een stuk of 5, 6 op een klapblokje staan. Telefoonnummers zonder namen erbij. Dus het gaat super eerlijk. En je moet net even geluk hebben. Dus het woordje stop appen nu. En na Dunja met de warme zuidenwind gaan we bellen.

0: Dunja. Het liedje dat eeuwig lijkt te duren, maar op een gegeven moment hebben ze hem toch even afgekapt, hoor ik. Hè? Nou, we gaan even bellen. Lasertherapiebehandeling voor stoppen met roken. Wie of wie krijgt de ene laatste? Vanavond bij Ivo de allerlaatste kans. Altijd lastig natuurlijk. Ik heb mezelf geen roker, maar altijd lastig om er vanaf te komen natuurlijk. Het lukt meestal wel een weekje of zo, maar daarna dan val je toch weer in dat ritme. Hè? Dat is net als je een
1: biertje... Goedendag, dit is de voicemail van 0...
0: Ja, net als je een biertje drinkt of andere verslaven. Red Bull schijnt ook verslaven te zijn. Oké, dan gaan we even iemand anders bellen. Oké, het was Remco namelijk uit Katwijk. Gast, die ben niet bereikbaar. Het wordt eerlijk uitgekozen hier, dus daar kun je vanop aan. Doe je wat anders. Je moet net even dat geluk hebben. Het staat in onze voorwaarden op de website. Als wij bellen en je pakt niet op, dan moeten we doorbellen. Dus maandag bellen met het kantoor. Ja, ik ben gebeld. Hallo, met wie?
2: Stacy.
0: Nou, hier spreek ik met Stefan Leur van Radio NL. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Ja, de lawaai-papagaai van het station. Hè? Zeg, ja. Hoe is het met roken, Stacy?
2: Ja, heftig.
0: Heftig? Oké, maar heb je er echt heftig in de portemonnee of heb je er gewoon last van? Je wil niet meer uit je mond stinken en dat soort dingen allemaal, denk ik dan.
2: Dat ook, maar ik ga volgend jaar trouwen en mijn aanstaande rookt zelf niet. En hij zegt ook elke keer van, oh, het is vies.
0: Allemaal, ja.
2: Dus ik denk, dit is een mooie kans.
0: Nou, inderdaad. Ja, het is, als je niet rookt, is het echt goor ook. Niet de nadelen natuurlijk, maar gewoon roken, de kleding, alles in huis. En, het is ook een hoop gedoe. Je moet buiten staan roken. En,
2: gek. Ja, we gaan de koudere dagen tegemoet. Dus,
0: Ja, dat is ook zo. Maar wanneer ben je begonnen met roken dan? Hoe lang rook je eigenlijk al? Je hele leven?
2: Veel te lang.
0: Vanaf je 15 of zo, 16 gaat dat meestal?
2: Ja, nog jonger.
0: Echt waar? Oké, jeetje. Nou, je bent er klaar mee, Stacy. Jij wil er vanaf. Oké, wij gaan je een handje helpen. Wij gaan jou sturen naar een lasertherapiebehandeling. En dat gaat gewoon werken. Dat is net als met van die spelden, zeg maar, in je voeten prikken schijnt ook te helpen. Maar dit is gewoon bijna gegarandeerd dat je gewoon nooit meer een sigaret aanraakt, hè, Stacy?
2: Nou, geweldig.
0: Gefeliciteerd ermee. En een goed weekend, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, succes. Doei.
2: Dankjewel.
0: Nou, kijk eens aan. Weer iemand blij gemaakt. Vanavond bij Pasveer, als hij roept... Hey mensen, dit is het moment om stop te hebben. Als je dat hoort met zijn zware stem vanavond, dan weet je, oh god, paniek. Waar is de telefoon? Dit is de laatste kans. Nou, die heb

0: Weet je wat het is? We zouden nu Wiescafé kunnen instarten. Hoppakee. Ah, lekker man. Heerlijk. Met het huisje bij de brug. Zouden we kunnen instarten? Ik zit even te denken. Wiescafé. Je denkt, die dame heeft maar één liedje gemaakt. Maar ze heeft meerdere gemaakt. Wacht even. Ik weet dat in onze stem. Ja, haar. Kijk, dit is ook. Kijk, dit liedje. Langzame lummel. Tranentrekker. Schemel, Sjalp, laat dan zeggen dat maar. Maar ze heeft eentje nog. Die is echt, vind ik echt, nou, goed. Nou, ja, nog niet in mijn hoofd, omdat die natuurlijk niet heel veel wordt gedraaid overal. Maar ik zal hem even een klein stukje laten horen. Van Wiescafé. Moet je eens even horen wat deze dame ook aan kan. Gewoon, stel je voor, het is zomer. Hè? 30 graden op je bolletje. Luister even kritisch naar dit. Ik zal hem niet helemaal draaien. Ah, deze zie je niet aankomen, denk ik. Het heet Antonio. Het was geen visser.
1: Hij was een man van Azië en Amur.
0: Mooi, hè?
1: Op elke muur hing zijn foto in de stad.
0: Deze dame stond echt in een café.

Kun je gewoon aanvragen. Het staat gewoon in het systeem hier, dus ik even een klein stukje. Antonio, nu kun je ze horen, is toch iets minder. Oké, dames en heren, daar gaat hij weer. Voor de tweede keer vanmiddag. Lekker onlogisch. Maar ja, wat willen ze doen dan? Het is ons eigen station, hè? Zo is het ook. De allernieuwste van Gizmi over een auto.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.

0: Radio NL. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
10: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
9: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
10: Wie 's nachts uit vissen gaat.
9: Nu overal te beluisteren.
11: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Download de app en start met vinden.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: 6:03 geworden. Nou, ik kan een heel verhaal gaan houden. Er staan hier 8 regels die ik kan voorlezen. Maar weet je wat het is? Zaterdag en zondag 80% kans op neerslag. En vanaf volgende week maandag wordt het iets rustiger, ook iets warmer. Nee, makkelijker zo. Heb je zoveel muziek op de zender? Nee. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er gebeurd en binnen en buitenland? Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. In België is weer iemand aangehouden voor zijn rol in de geweldsexplosie in Overasselt. Eerder vandaag werd het doelwit, Jan G., ook al opgepakt voor drugsmokkel. Het totaal aantal verdachten staat nu op 35. Nederland gaat niet opnieuw zieke kinderen ophalen uit Gaza, zoals vorig jaar gebeurde. Het kabinet heeft dat besloten na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wel komt er extra geld voor medische hulp aan mensen in Gaza. Terwijl bij ons de brandstofprijzen deze week verder omhoog gingen, wordt tanken in Duitsland goedkoper. De Duitse regering heeft maatregelen genomen. Ze komen met een tankkorting en een prijsplafond.
5: Dan even kijken naar de files, maar ook de snelheidscontroles. Eerst even de files. Er staan er 99 gemeld in Nederland. En dit zijn de langste. De A50 tussen Renkum en Ewijk, 54 minuten. De A58 tussen Galder en Tilburg-Reeshof. Ongeluk gebeurd een half uurtje geleden. En 3 kwartier vertraging, 10 kilometer. De A2 Den Bosch richting Bokstel, 125,5. De A15 Del richting Vuren, 103,5. De A28 Assen naar Hogeveen, 160,7. En de A59 Den Bosch richting Breda, 111,9.

Niet op de radio thuis. Wel op vrijdagmiddag moet ik in de Hermes House Band. Kent u ze nog? Holiday in Space van Guus Meeuwers. Het is ook een beetje Grease, is het. Het is een beetje foute disco beat, apres-skiezen deze. En Sean de Chameleon en Draalte, die gaan nog een stukje verder. Je kan beter even de versie draaien van de dikke lulband. Wat een klote plaat lurgen, ja. Nou ja, je kan niet alleen maar zes gooien. Maar god, deze moet je gewoon een keer gehoord hebben, de Engelse versie. Ik ga ervan uit dat je hem nog nooit gehoord hebt. En ik heb goed nieuws voor je. Je gaat hem ook niet meer horen op Radio NL. Was ook niet de bedoeling. Soms hebben we dit programma en de andere DJ's hebben er ook wel eens last van. Dan draaien we gewoon een liedje één keer en dan is is het ook klaar. Deze stond ook niet op de playlist. Die staat niet eens in de computer. Draai

Donnie, ploppen, de ploppen, de plop. Champagne, bier. Ja, man, ze maken drank, maken ze sexy in een liedje. Het liedje is zo mooi. Het gaat over drank, ik weet het, maar je zou eigenlijk vroeger had Jan Jansen met Bier van Pieters, die had ook een hit kunnen hebben. Hè? Oh, je ken je niet? Nou, luister even.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.

0: najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
2: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
3: Nu 111 fietsenolie tankstations.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis. Pak.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Zoeken. Billy. Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
16: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een asielzoeker die zich wilde vergrijpen aan 2 vrouwen in Rotterdam. Dat meldt Rijnmond. Hij hield 1 van de vrouwen in een nekklem, waardoor ze het bewustzijn verloor. Toen ze bijkwam, bleek dat haar broek omlaag was getrokken. Ook zat haar gezicht onder het bloed. Het kabinet trekt ruim €10 miljoen uit voor medische hulp in Gaza. Er worden geen zieke kinderen meer naar Nederland gehaald, zoals vorig jaar gebeurde. Na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt nu voor hulp in de regio zelf gekozen. Zo kunnen veel meer kinderen worden geholpen, zegt minister Sjoerdsma. Er is opnieuw iemand aangehouden voor bendegeweld in het Gelderse Overasselt begin deze maand. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. De nieuwe verdachte werd opgepakt in België en is nu overgeleverd aan ons land. Eerder vandaag hield de politie ook Jan G. aan, het doelwit van het geweld. En er is kans dat nog meer tanktoeristen de grens overgaan. De Duitse regering maakt benzine en diesel namelijk goedkoper door een tankkorting en een prijsplafond. Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat prijzen voor benzine en diesel in Duitsland met 17 cent omlaag gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen hier en daar wat regen en opnieuw veel bewolking. Alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
20: Milner.
22: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
21: Lekker bezig.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
27: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
29: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
30: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
31: 6 minuten over 6 geworden. Het staan nog 71 files en dit is echt veruit kopperschouder de allerlangste. De A50 tussen Renkum en Ewijk, 14 kilometer. En dat is 51 minuten. De snelheidscontroles begint ook een beetje af te lopen. De A10, Diemen richting Amsterdam. Daar staan ze ook daadwerkelijk bij 11.4. En even opletten op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaarsen 212.9.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Stefan Leer!
31: Ja, goedenavond. Zoals beloofd, team Rushour, Wesley Klein, Brace en zometeen Willem Bart.
32: Dit is de muziek van Radio

heb het nooit weer in een liedje gehoord. Nooit zoiets aanvliegen als het woordje aan. Aha, al dit. Dat is, ja, feestend, de vol zing het mee. En waarschijnlijk, nu jij ook in de auto zit of thuis aan het luisteren, je hebt het meegezongen, hè? Zeg eerlijk. Aha, dat maakt zo'n heel liedje. Mooi, hoor. Waarom gebeurt dat niet vaker? Billy Dant. Die doet andere dingen met zijn stem. Hey, deze van Kafka is geniaal. Ouder worden.

Ondanks dat het uit 2006 of zo komt, 2007, is dit een klassieker. Helemaal Hollands en dat is de liefde. En over klassiekers gesproken. Er is geen één kroeg, geen één café in Nederland die dit...

Bart bij Radio NL. Ik denk als je hem een tijdje niet hoort op de radio, dan ben je ook teleurgesteld. Teleurgesteld, letterlijk en figuurlijk. Vader Abraham, het kleine café. Zometeen de allerlaatste lasertherapiebehandeling wat betreft met stoppen met roken. Hij gaat eruit bij Ivo Pasveer. App zometeen op zijn, als hij zegt van go, go, go, go. Een beetje dat verhaal. Als hij het zegt, dan ga je appen stop. Dat zometeen. En dat is het laatste pakketje die we gaan weggeven. Dus echt super gaaf. Je kan gewoon van het roken afkomen. Gratis. En wij helpen. Nou, zometeen bij Ivo Pasveer meer. En tot aanstaande maand.

0: dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
20: Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht. Vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen veel wolkenvelden met lokaal een klein beetje regen of motregen. In het zuiden schijnt soms de zon. Temperatuur 19 tot 22 graden. Morgenavond en in de nacht naar zondag valt meer regen. Maar zondag overdag trekt de regen weg en gaat de zon ook schijnen. Temperatuur dan 17 tot 19 graden. Het is 6:58 ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. Het aantal files neemt af. Het is toch wel behoorlijk druk in de regio Nijmegen. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 35 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer 20 minuten door een ongeluk. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten. A50 Arnhem naar Oss tussen Renkum en Ravenstein 35 minuten. Komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. De N271 Nijmegen. Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum 20 minuten. En de N324 Nijmegen naar Oss tussen Alvena en Nederasselt momenteel een half uur over 2 kilometer. Flitsers gemeld op de A2 Den Bosch-Eindhoven 125,5. De A4 Rotterdam-Den Haag bij 71,7. A7 Heerenveen-Groningen 177,5. De A27 Utrecht-Almere bij 101,9. En de A32 Heerenveen-Leeuwarden bij 59,2. Goeie reis!

Oké, ik ga je nu iets vertellen wat je waarschijnlijk nog niet wist. Maar ik ben er dus achter gekomen dat Robert een enorme hekel heeft aan de maand juni. Denk daar maar eens over na. Robert Pater, die een enorme hekel heeft aan de maand juni. Lijkt me logisch, want het liedje heet namelijk Blijf toch bij mij. Dus ja, als je dan toch in mei wil blijven, zul je wel een hekel hebben aan juni, lijkt mij, toch? Je luistert Radio NL op vrijdagavond op weg naar Geen Regels Vrijdag vanaf 7 uur. En dit is Jan Smit.

kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de bof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

je nu al schoon genoeg van? Nou, ik hoop het niet, want aankomende week Hollands nieuwe bij Radio RL. Damien van Holsworthy met Diamanten Ring bij Radio RL. En zijn nieuwste single Hard to Get aankomende week extra vaak te horen in alle programma's hier op Radio RL. Want dat is namelijk de Hollandse nieuwe. Het is vrijdagavond, op naar het weekend met muziek van Ferry de Lids, Flair. En dit is de nieuwe Samantha Steenwijk.

als hij maar groot is, twee vingers hoog is. Dat is ook exact wat mijn vriendin gisteren tegen me zei. Het was Ferry de Lits en Viva Cerveza zojuist bij Radio NL. Vrijdagavond, geen regels. Vrijdag komt er zo direct aan. En je weet wat dat betekent, hè? Jij bepaalt de muziek zometeen na 7 uur, 2 uur lang. Als het maar een beetje feestmuziek is, hè? Want het is het grootste feestcafé van Nederland wat je zometeen gaat horen hier op Radio NL. Heb je een suggestie om het feest een beetje draaiende te houden? Met welk liedje wil jij het weekend beginnen? Vraag het nu aan in de Radio NL-app voor geen regels vrijdag.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Supermarkten hebben te weinig voorraden voor noodsituaties, zoals cyberaanvallen, oorlog en noodweer. En dus moeten we meer eten in huis halen dan nu geadviseerd wordt. Niet voor 3, maar voor 8 dagen. Dat zeggen onderzoekers, die ook waarschuwen dat de schappen bij noodsituaties binnen 2 à 3 dagen leeg kunnen zijn. Weer een recordprijs aan de pomp. Diesel wordt morgen duurder dan ooit. Een liter gaat langs de snelweg €2,82 kosten, dat zegt een consumentenclub. Op andere plekken betaal je wat minder. Het vorige dieselrecord is van april en vooral de laatste weken stijgt de prijs hard. In Duitsland wordt brandstof door maatregelen juist goedkoper. Na de onrust bij een Israël-manifestatie gisteravond in Amsterdam zitten er geen verdachten meer vast. De laatste 13 zijn vrijgelaten. De manifestatie op de Dam werd verstoord door pro-Palestijnse tegendemonstranten. Sommigen gebruikten geweld. Het kan zijn dat ze voor de rechter moeten verschijnen. En voor het eerst sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne kiezen de Russen een nieuw parlement. President Poetin heeft zijn stem nu ook uitgebracht. Partijen die de oorlog afkeuren mogen niet meedoen. Sowieso is er bijna geen oppositie in Rusland. Veel van Poetin's tegenstanders zitten gevangen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon laat zich nog af en toe door de bewolking zien. Vannacht op de meeste plekken droog, behalve in het noorden en westen. Morgen is er veel bewolking en hier en daar wat regen. Er staat flink van het wind en wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon 1 factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapping Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapping Dagstein.
22: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: Goedenavond, 7 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Het begint al rustiger te worden op de weg. Momenteel nog wel drukte op een aantal wegen. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Malden momenteel een kwartier. En dat komt door de wegwerkzaamheden daar. Flitsers op de A7 Heerenveen-Groningen bij 177,3. A10 Amstel-Koenplein bij 11,4. A28 Assen-Zwolle 160,6. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212,9. Goeie reis.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Ivo Pasveer!
25: En vanaf nu bepaal jij de muziek op Radio NL. Wat wil je horen om het weekend af te trappen? Laat het weten in de app.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: En laten we dat weekend dan ook maar even officieel gaan aftrappen. Het is 7 uur geweest.
3: Het is weekend.
2: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
3: Het is weekend.
2: En meer dan wel verdiend.

beste manier af in het grootste feestcafé van Nederland. Hier zit geen limiet op het publiek, maar wel natuurlijk alleen maar met jouw favoriete liedjes. Met welk liedje wil jij het weekend aftrappen? Pak nu als de wiedeweerga de Radio Nelle erbij. Stuur eventjes een berichtje en wie weet hoor je zometeen jouw liedje voorbij komen. In het grootste feestcafé van Nederland. Geen regels vrijdag. Ik zie Leanne uit Helmond binnenkomen. Hey, goedenavond. Ik hoor al de hele week, ik heb een toeter op mijn waterscooter bij jullie voorbij komen. Zouden jullie

0: Lekker zeg, je weekend beginnen met het grootste feestcafé van Nederland. Dit is geen regels vrijdag, en even serieus. Baila de Gasolina. Wat wil jij horen? Laat het weten in de app. Net ook Britt uit Hoofddorp. Hey Britt, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Je hebt een mooie avond voor de broeg, Britt. Waar ga je naartoe?
1: Aan het optreden van Rutger van Barneveld.
0: Oh, wat vet. Dat wordt meezingen geblazen.
1: Okay, neem aan dat ik... Heel veel zingen.
0: En dan moet ik, neem ik aan, ook nog even een liedje van Rutger voor je gaan draaien, toch?
1: Ja, tuurlijk. Hoort er wel bij.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn. Deze week in de bonus. AH rundergehakt, 500 gram, per stuk 3,99. Alle Grand Italia, 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
13: Weekend!

Op bij Radio NL met Guus Meeuwis en Vagant per spoor. Aangevraagd door Cor uit Amsterdam. Dankjewel daarvoor. En dat kun jij ook doen, hè. Pak de app erbij, stuur een berichtje of spreek wat in. En hoor jouw favoriete liedje terug op de radio. Want dat is het recept voor het grootste feestcafé van Nederland. Zo stuurt Karin uit Sint-Jans Klooster. Wil je een liedje van Hessel en Ineke draaien?

0: Ja, je hoort het goed. Een nieuwe versie van Heb je even voor mij. Maar wel door de original Frans Bauer, Billy Dans en Avro Broos. Heb je even voor mij in Geen Regels Vrijdag op Radio NL. En Frans zei er vanochtend bij Teken zelf dit over.
1: Nou ja, kijk, weet je, Heb je even voor mij is eigenlijk nu alweer 25 jaar geleden.
2: Ja.
1: En dat liedje is in mijn carrière zo bijzonder geweest. Ja, dat wilde ik ook niet even zomaar langs te laten komen. Want ik heb gedacht van nou 25 jaar heb je even voor mij. Ja, dat is toch een liedje wat mijn leven heeft veranderd. En dat heb je ook afgelopen keer weer kunnen zien in Ridderkerk.
2: Ja.
1: Wat er gebeurt, het verbroedert jong en oud. En het is een liedje wat eigenlijk elk jaar een hit is.
0: Ja, en daarom tijd om een nieuwe versie te maken in de aanloop naar zijn 40-jarig jubileumconcert volgend jaar in de Ahoy Rotterdam. Frans Bauer en Heb je even voor mij, zojuist tijdens Geen Regels Vrijdag op Radio NL. En dit zijn Nick en Simon.

Ik denk dat hij nooit voor mogelijk had gehouden dat dit zo'n joekel van een hit zou zijn geworden. Jan Biggel en Ons Moeder zijn nog in Geen Regels vrijdag aangevraagd door Richard uit Groningen. Dankjewel. En deze is voor Johan uit Veld.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is Radio NL.
0: Radio NL.
1: Hier moet je zijn voor... Radio NL.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
1: Radio NL.

0: altijd aan. Radio NL.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
13: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
0: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte. Volgens een consumentenclub gaat het aan de snelweg €2,82 kosten. Dat is 1 cent meer dan het vorige record in april. De olieprijzen zijn al maanden aan het stijgen door de Iran-oorlog. Vooral de afgelopen weken ging het hard. Twee eigenaren van grote Indiase restaurantketens zijn opgepakt door de arbeidsinspectie. Die verdenkt ze van mensensmokkel en het uitbuiten van personeel. De eigenaren haalden koks uit India naar hun restaurants in Nederland. Maar in plaats van maaltijden koken moesten ze tegen de afspraken in afwassen of schoonmaken. Medewerkers van de ANWB gaan actie voeren, want de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze doen na het weekend geen extra werk meer en draaien ook geen overuren. Er is kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de ANWB Wegenwacht. Maar de bonden willen dat zoveel mogelijk voorkomen. En de Nederlandse tennissers in de Davis Cup zijn goed begonnen aan hun ontmoeting met Colombia. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor wonnen allebei. En dus staat Oranje met 2-0 voor. Morgen valt de beslissing. Dan weten we of Nederland door mag naar het kwalificatietoernooi van de Davis Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, nog wel wat bewolking. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen of motregen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
20: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog 2 files. A12 Arnhem richting de grens tussen Oud-Dijk en de grens. 10 minuten. En de N62 Borselen richting de grens. De Westerschelde-tunnel is momenteel dicht door een kapotte auto. Daarom bijna 100 minuten vertraging. Met andere woorden, je zat er bijna 2 uur in de file. Als ik jou was, zou ik de Westerschelde-tunnel even vermijden. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Utrecht-Amsterdam bij 49.9. A7 Heerenveen-Groningen 177.7. En de A59 Den Bosch-Zonzeel bij 112.0. Goeie reis.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Ivo Pasveer!
20: En wat wil jij horen om je weekend te beginnen? Stuur het door in de Radio NL voor Geen Regels Vrijdag.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

onmisbaar zonder jouw favoriete liedje. Dus wat wil je horen? Waar heb je zin in? Met welk liedje wil jij het weekend goed aftrappen? Spreek of stuur het in via de Radio NL app. Ga onderin naar berichten. En laat vooral even weten welk liedje jou het ultieme weekendgevoel geeft. Nou, heb ik even geprobeerd te bellen met Shannon Geesing uit Enschede. Maar het is eigenlijk geen wonder dat ze niet opneemt. Want ze heeft haar telefoon uitgeschakeld. Ze is namelijk momenteel in Amerika, in de United States of America. Austin, Texas, daar zit zij momenteel naar Radio NL te luisteren. En ze stuurt

gevraagd door Leonie uit Diepeveen. Dankjewel, Donny, Marco, Schuitmaker en hier mag alles. Deze hele week maak je kans op een steuntje in de rug tijdens het stoppen met roken. En de allerlaatste kans op een laserbehandeling, die is nu. Wil jij stoppen met roken in Stoptober? App dan nu het woordje stop in de Radio NL-app. Bel ik je zo meteen terug, dan win je een laserbehandeling om je een steuntje in de rug te geven tijdens het stoppen met roken. Dus wil jij stoppen met roken? App het woordje stop in de Radio NL-app en maak kans. Dan snel voordoor met Geen Regels Vrijdag. Jesper uit Sint-Piegels-Gestel. Vandaag een stukje straatwerk gemaakt. Hier stond eerst een boompje. En ik heb ook een Radio NL-sticker op de wagen. Zou je daarom de Havenzangers en Jean-Paul met Happy Sappy Barbecue even willen draaien? Goed weekend.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: als 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Hollandse Nieuwe deze week. Erik van Klinken en Door het Oog van de Maand. En aankomende maandagochtend om 11 uur bij Teken in werkende uitvoering komt hij alles vertellen over dit liedje. Het is vrijdagavond, geen regels. Vrijdag gaat zo direct door. Voor het onder andere een liedje voor Mirjam Wilbrink uit Tilburg. Hi Ivo. Ik zou graag Wesley Bronkhorst met Tutti Colori willen horen. Alle kleuren van de regenboog. Ooit zo'n K3 geloof ik over. In dit geval Wesley Bronkhorst. Je hoort hem zo direct. Eerst gaan we nog een lezenbehandeling weggeven. De allerlaatste om daadwerkelijk weg te geven. Ja, en van Mirjam in Tilburg gaan we naar Nicole in Tilburg. Hey Nicole, goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo.
0: Jij bent 62 jaar oud, Nicole. En al 45 jaar rook jij.
1: Ja, erg, hè? Ja, klopt. Ja.
0: Ongezond, Nicole.
1: Ik weet het. En ik heb al diverse pogingen gedaan, maar het lukt me niet.
0: Het is ook een rottige verslaving.
1: Inderdaad, heel erg, ja.
0: Maar goed, jij wil er vanaf komen, Nicole, in aanloop naar Stoptober.
1: Heel erg graag, ja. Ik moet het ook wel een beetje, want ik heb het een beetje aan mijn longen. Dus, maar ik heb niet de financiële middelen. Dus vandaar dat ik mee heb gedaan aan jullie actie.
0: Nou, en daar zijn wij dan ook voor. Nicole, van harte gefeliciteerd. Jij wint een laserbehandeling om je een steuntje terug te geven tijdens Stoptober om te stoppen met roken. Van harte gefeliciteerd.
1: Oh, super. Dankjewel.
0: Ik hoop dat het je lukt, Nicole. Fijne avond.
1: Dankjewel hoor. Gaat lukken.

0: Ja, dit liedje dat deelt de titel met dat liedje van Roxy Dekker. Ga dan, Jannes, hoor je zojuist bij Radio NL. En ik heb er al wel eens over lopen fantaseren. Wat nou als Roxy ineens als surprise act opduikt bij de concerten van Jannes? Want die zijn natuurlijk ook binnenkort weer in Ahoy. En dat ze dan samen dit liedje gaan zingen, dat zou toch wel eventjes een mind-blowing experience zijn wat mij betreft.
1: Het laatste rondje.
0: Roxy Dekker met Jannes op het podium. Ik denk dat het een beetje wensdenken blijft. Maar goed, hè? You never know, you never know. Misschien dat ze wel allebei luisteren momenteel en dat ze denken van ja, dat is een goed idee. Dat moeten we gaan doen met z'n allen. Ik hoop het. Jannes dus, en ga dan. En Roxy Dekker komt er zo direct nog aan. Eerst eventjes kijken naar het laatste rondje. Het is natuurlijk vrijdagavond. We gaan op zoek naar een dikke weekendhit. Heb je een suggestie voor een lekkere weekendplaat? Stuur hem nu door in de Radio NL app en bepaal zo direct het laatste rondje. Ja, moeten we dan ook even gaan dan van Roxy Dekker draaien? Denk het

0: De nieuwe Wesley Bronkhorst heet Tutti Colori.
1: Het laatste rondje.
0: Zojuist bij Radio NL. Het is tijd voor het laatste rondje. Op zoek naar een echte weekendhit. Een liedje dat je gewoon keihard kunt meeblaren aan het einde van de avondshow van deze vrijdag. Op zoek naar leuke weekendliedjes stuurt Mark uit het Zand. Hey Ivo, graag de Beat Crooks met vol gas op de TDI. Rick uit Oosterwijk. Rob van Daal met Waarom doe je dit nou? Rick uit Steenwijk, Fluitje van Rui en Bier. Roelof uit Zwolle, Bier en Tieten. Ja, dat is natuurlijk wel het weekendgevoel. Gerrit uit Wolvenga, Pia Colada van Jeffrey Hezen. Maar we gaan vanavond door de suggestie van Angela uit Beverwijk. En ja, heel eerlijk, deze komt regelmatig voorbij als laatste rondje. Maar de laatste keer dat het gebeurd is, is ook alweer een hele poos geleden. En ja, als Angela uit Beverwijk hem aanvraagt, moet hij ook weer een keer gedraaid worden, toch? Laatste rondje, weekendhit, André Hazes. En het laatste rondje.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 50.000.
4: Potverdikkeme.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Dit is
6: Radio NL.
5: Radio NL.
6: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op

0: Maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
3: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
2: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
3: Wie 's nachts uit vissen gaat,
2: nu overal te beluisteren.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
5: Spotlight. Amazon presenteert Erik's hardcore wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Een Franse agent is opgepakt omdat hij in zijn land een terreuraanval zou hebben gepland. Volgens de terreurbestrijding heeft hij banden met extreemrechtse organisaties en zou hij met een 3D-printer zelf de wapens hebben gemaakt om de aanslag mee te plegen. De agent werd eind vorige maand al gearresteerd, maar dat wordt nu pas bekend. Pal voor het ziekenhuis in Zwolle is een vrouw verongelukt. Ze werd bij de oversteekplaats aangereden door een auto en overleed. Volgens een regionale krant ligt het ziekenhuis een paar meter verderop, maar was er geen kans meer om de vrouw daar op tijd naartoe te brengen. Tanken in Duitsland wordt goedkoper. De Duitse regering en de deelstaten zijn het eens geworden om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine daalt met 17 cent. Ook komt er een prijsplafond. Bij ons stijgt de dieselprijs morgen juist naar een record. En de topman van de Ierse budgetflyer Ryanair heeft onder grote druk sorry gezegd. Hij had concurrenten omschreven als duurvliegende verkrachters. Dat viel helemaal verkeerd bij belangenclubs voor slachtoffers van seksueel geweld. De Ryanair-baas heeft nu in een video laten weten dat hij die vergelijking niet had moeten maken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn enkele opklaringen en wolkenvelden. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen is er veel bewolking met lokaal een beetje regen of motregen en in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Is de muziek van Radio

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: 18 plus. Speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Oh, wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Wat school is dat?

0: NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Ja, al wekenlang gaat het liedje.

0: viraal op internet en inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Vlak over de grens in België is een van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Van de 5 verdachten die zijn opgepakt, komen er 4 uit ons land. In het lab werden MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om de boel leeg te maken. Een filmpje van een politievlogger in Utrecht zorgt voor ophef. Dat meldt regionale omroep. Te zien is hoe 4 dakloze mannen worden gevraagd om weg te gaan, maar dit niet meteen doen. De agenten waarschuwen voor geweld en slaan bijna direct daarna met een wapenstok. De Utrechtse politiek eist opheldering. De 5 stakingsdagen van schoonmakers zitten erop. Deze week konden mensen de staking merken op Schiphol, in treinen en op grote stations. Vakbond FNV eist een betere cao. Zo zouden de lonen automatisch moeten meestijgen met de inflatie. Mochten de werkgevers niks aanpassen, dan denkt de bond aan nieuwe acties. En winnaars van Nobelprijzen gaan straks naar huis met een grotere cheque. Het prijsgeld is met bijna 90.000 euro verhoogd naar ruim 1 miljoen. De Nobelprijzen zijn er in 5 categorieën en worden al sinds het begin van vorige eeuw uitgereikt. Over zo'n 3 weken horen we wie dit jaar de winnaars zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen. Morgen is er opnieuw veel bewolking met lokaal een beetje regen en alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
23: Dank je.
22: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
23: Geen idee.
22: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
23: Ja.
22: Waarin dan?
23: Weet ik nog niet.
22: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Zo.
24: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein. Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.

0: nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Radio NL.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
8: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?

0: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
11: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Een paar grote Amerikaanse media mogen voortaan geen stap meer zetten in het Witte Huis. President Trump heeft ze geweerd en daar zit ook CNN bij. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws, maar hij levert geen bewijs. Trump haalt vaker uit naar nieuwsorganisaties die kritiek hebben op zijn beleid. Er wordt nog altijd gezocht naar de man die vermoedelijk achter de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner zit. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. Suriname heeft Interpol nu om hulp gevraagd om de verdachte op te sporen. Hij wordt verdacht van moord. Het gehackte medische lab in Rijswijk mag weer bevolkingsonderzoek doen naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans zegt dat de beveiliging weer op orde is. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens gestolen van honderdduizenden vrouwen. Het lab moest de bevolkingsonderzoeken stopzetten en daarom liepen de wachttijden op. En het zijn zware tijden voor PEC Zwolle in de Eredivisie. Na het 7-0 pakslaag van vorig weekend tegen Feyenoord was het op bezoek bij FC Groningen opnieuw een kansloze avond voor PEC. Ze verloren met 3-0 en staan nu 16e. Groningen klimt door de overwinning naar de subtop. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden en het westen soms regen. Ook overdag blijft het niet helemaal droog. Verder is het bewolkt met een stevige wind en het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
8: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Altijd aan. Radio NL.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
17: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
21: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
23: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp.
1: De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te weren gaf Trump niet, ook al vroegen veel journalisten daar wel om. En in Brazilië is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij is gevonden na een grote klopjacht en was verkleed als vrouw. En hij had een baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. Dan het weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt. De Belgische justitie denkt dat het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om honderdduizenden pillen te maken. Het duurde

0: twee dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht, die toevallig in de buurt was voor een oefening, kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Deelder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Deelder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. Dan het weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
5: Radio NL.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan.
2: Luistert u mee hoe het bij ons vaak gaat? Begint onschuldig